Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
2: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: is 6 uur.
1: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk. Want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer...

0: vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wou plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat melden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover-agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En in de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk aanneemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen, maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden.
1: Ja, Julie, sorry, het is echt zo'n vrijdag.
2: Dat is niet erg.
1: Dat is allemaal de timing uit het oog verliezen. Ik was nog een koffietje aan het drinken. Maar goed nieuws, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog op een plek in de file zou staan, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
3: Music. Robbe Petitjean.
1: Het is echt een vrijdag, hè? En jij bent er ook geraakt. De voorlaatste van de zomer, met nu Yougel en een boodschap. I adore you.

0: Teddy Swims en de knuffelbeer, die komt in het voorjaar opnieuw naar ons land.
1: Het is vrijdag 21 augustus.
0: Het is een heel spannende dag vandaag, de grote Shakira-dag hier bij Q. Want wie mag er samen met haar plus one naar onze Q-guestlist? Wordt het Lore, Chiara of Shakira? Er is effectief een deelnemer die Shakira heet. Eén van hen gaat naar Shakira in Madrid en komt straks strijden voor die felbegeerde tickets. Dat wordt allemaal nog heel spannend. Eerst even kijken wat er in de kranten staat. Cool nieuws uit de wetenschap, want er is een veelbelovend vaccin ontwikkeld tegen melanoom, een heel agressieve vorm van huidkanker. Geen preventief middel, zoals bijvoorbeeld het coronavaccin. Dat was preventief. Als je dat dan neemt, dan krijg je het niet. Maar een vaccin om patiënten bij wie de ziekte al ver gevorderd is te behandelen. De kans dat de huidkanker terugkomt zou veel kleiner worden en het zou ook de verspreiding tegengaan. Als alles goed gaat, zou het vaccin vanaf 2027 al op de markt verschijnen. En liefhebbers van de betere Eclipse, die een totale zonsverduistering is willen meemaken, echt 100%, die kunnen op 2 augustus 2027 naar het uiterst zuidelijke punt van Spanje trekken. Want daar gaat dat gebeuren. Daar wordt ook al flink ingespeeld in Spanje zelf, want daar hangt een serieuze prijskaart tegenover. Een appartement in Tarifa, dat is het uiterste zuiden van Spanje, dat kost je daar al €23.000 om daar dan te blijven slapen. Dat is niet de meest extreme prijs, want er staat een appartement op Airbnb, hoe durven ze, €132.500 om daar te blijven logeren in Vejer de la Frontera. Dat is toch zot, want die zonsverduistering die is gewoon ook bij ons te zien, hè. Niet volledig, maar voor iets meer dan 50%. En vooral ook gewoon gratis. Ik zou vooral dat onthouden. Het is vrijdag, daarin zit het woord vrij en het woord dag. Hopelijk ben je vrij vandaag. En als dat niet zo is, hoop ik dat je een fijne dag gaat blijven. Ik ga daar alleszins mee voor zorgen. Met Dua Lipa en Houdini.

Dua Lipa naar Houdini. Cindy uit Anzium die gaat een topdag beleven op het werk. De baas die heeft en koffiekoek gefixt en pizza vanmiddag, zo blijkt. Wat een zotte 21 augustus wordt dat daar. Even duiken in de geschiedenis van 21 augustus. Even starten met 21 augustus 1984. Want dat is de dag waarop Alizé geboren wordt. Ali wie? Ah wel, Alizé. Oftewel Lolita, zo noemt ze zichzelf. Viert haar 42e verjaardag vandaag. Ook op 21 augustus in de geschiedenis werd de Mona Lisa uit het Louvre gestolen om dan 2 jaar later pas teruggevonden te worden. De vraag is nu, wanneer? Was dat vroeger of later dan de geboorte van zangeres Alizé uit 1984? Vroeger of later, wat denk jij? Laat maar weten. Dit is Stella Lefty.

0: Er is iets heel gezellig zit in die muziek van Stella Lefty Boston. Het is 6:15 gepasseerd. Zometeen de jarige.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh,
1: zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nies had, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: De zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.
3: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
14: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
16: Love to see you shine.
17: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: 16 was ze. Alizé, toen ze dit song vandaag 42 geworden.
1: Dag op dag.
0: Andy uit Mol, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robin.
0: Heb jij een toffe weekendplan in het vooruitzicht?
2: Ja, ik ga een weekend chillen bij wat maten.
0: Oké, okay, chillen bij wat maten, wat wil dat zeggen? Ja.
2: Gewoon thuis een pintje drinken.
0: Ja.
2: Na een week werken mag je wel.
0: Ja, natuurlijk mag dat. Ik zeg toch niks. Je bent je al aan het verdedigen, maar natuurlijk mag dat. Maar dus niet eentje.
2: Nee. Iets meer dan eentje.
0: Ja, en dan chillen en dan. Wat doe je dan?
2: Er wordt wat muziek geluisterd, tv gekeken. Dus wel van alles.
0: Heerlijk. Andy, dat klinkt alsof dat een activiteit is die zich plaatsvindt in een mancave. Is dat zo?
2: Nee, niet echt.
0: Oké, gewoon bij iemand thuis,
2: gewoon
0: in de living.
2: Thuis, ja.
0: Of op terras, hè. Het gaat nog wel schoon weer zijn. Andy, we hoorden net Alizé, die is geboren op 21 augustus 1984. Ik weet niet of dat iets is waar jullie dan met z'n allen naar luisteren. Ik denk het niet. Maar goed, ook op 21 augustus in de geschiedenis werd de Mona Lisa uit het Louvre gestolen om 2 jaar later pas teruggevonden te worden. Maar is dat vroeger of later gebeurd dan de geboorte van Alizé uit 1984?
2: Later.
0: Dat is fout. In 1911 hebben ze de Mona Lisa gestolen en dan 2 jaar later teruggevonden. Die was gelukkig niet kapot. Tweede opgave. Dag op dag werd de snelste man ter wereld geboren. Usain Bolt. Maar was dat vroeger of later dan de diefstal van de Mona Lisa uit 1911?
2: Vroeger?
0: Nee, dat is ook fout, Andy. Usain Bolt, die is geboren in 1986. Ken je hem niet?
2: Nee, ik ken hem niet.
0: Moet je dat eens opzoeken. Dat is een zot, dat is echt een speer niet te doen. En dan de laatste. Je kan hier nog scoren, hè, Andy. Dag op dag werd het 3-kindbeleid in China ingevoerd. De Chinese koppels die mogen vanaf dan officieel een derde kind krijgen. Ooit mochten ze er 1 krijgen, dan zijn er 2 geworden. En nu dus 3. Was dat vroeger of later dan de geboorte van Usain Bolt uit 1986?
2: Later.
0: Andy, dat is wel juist. Goed gedaan. Voilà, je hebt toch even de eer hersteld daar.
2: Ja.
0: Ah ja.
2: Ja.
0: Mag ik jou heel veel plezier wensen vanavond?
2: Ja, dat mag.
0: En nu nog even werken, hè?
2: Ja, komt goed.
0: Nu nog geen pintjes, Andy.
2: Nee, dat is straks pas.
0: Voilà, het is dat.

0: Afrojack en Hello Black Back You. In over half zeven. Julie, na een week is de zware brand in Hogevenen onder controle.
1: Inderdaad, eindelijk. De gouverneur van de provincie Luik kwam gisteravond met het goede nieuws. Al blijft de brandweer wel alert, want ze willen natuurlijk vermijden dat het vuurweer zou heropflakkeren. De middelen worden wel afgebouwd. Zo is een deel van de brandweer uit Limburg weer naar huis vertrokken. De gouverneur raadt wandelaars ook nog aan om weg te blijven uit de Hogevenen. En daar ook zeker niet op eigen houtje te proberen om daar dieren te gaan redden. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League. Omnia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Een doelpunt in de 94ste minuut. In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. En de terugwedstrijden zijn voor volgende week. Eerst droog met opklaringen, later meer wolken en regen bij 21 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en 22 graden.
0: En er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Wie chocolade deelt, vermenigvuldigt geluk.

0: zo goed van de Hoge Veen dat het echt wel onder controle is nu. 6:55 gepasseerd, hè. En al een hele zomer lang is er de Big Five van de zomer. De lijst met de 5 beste zomeritems ooit. Door jou gekozen, door jou samengesteld. En over een dikke minuut of 5 wordt eindelijk in die Big Five een plaat toegevoegd waarvan ik mij al weken afvraag, allee, wanneer wordt die nu eens gekozen? Het is met trommels.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
3: Natuurlijk, Danne.
4: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wiener Berger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Yo, dit is Oscar Wolf en dit is mijn single.

0: Freya Sky, Silent Treatment, bijna 7:15.
1: De Big Five van de zomer.
0: Al een hele zomer lang ben ik samen met jou op zoek naar de Big Five van de zomer. De 5 ultieme zomerplaten, samengesteld, maar ook aangepast door jou. Want een plaat in de lijst steken is ook een andere plaat eruit duwen. Er zijn maar 5 plekjes. Hè. Karin uit Sint-Gilles-Waas, een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat brengt jouw dag vandaag?
2: Nog wat chillen eigenlijk, nog wat vakantie, nog wat boodschappen doen, nog een beetje op het gemakske.
0: Ja, heel veel gechilled wordt er hier vandaag. Daarnet was er Andy uit Mol, die was ook al aan het chillen. Wat houdt chillen bij jou in, Karin? Wat is dat dan?
2: Boodschappen doen eigenlijk klinkt wel een beetje saai, maar ook een keer met de honden iets doen, zo nog wat genieten van de laatste vakantiedagen.
0: Vind jij dat rustgevend en chill, boodschappen doen? Ik krijg er altijd stress van.
2: Nee, dat is minder. Maar gewoon dat je de stress niet hebt dat er moet gewerkt worden, dat is al chillen.
0: Dat is waar. Maar zo jezelf opjagen in de winkel, dat kan toch ook wel voor ambetante dingen zorgen, hè?
2: Ja, amai.
0: Wat is jouw frustratie in de winkel? Vind jij het ergerlijkst?
2: Waar mensen die hun kar in het midden van een gang laten staan. Ha. En daar zijn ze boodschappen gaan doen. Ja. Irritant.
0: Oh, ik doe dat ook soms.
2: Sorry.
0: Ja, weet je wat ik altijd doe, Karin? Ik probeer mijn kar te parkeren aan een rek waarvan ik denk, hier moet niemand zijn. De koffiefilters, niemand moet hier zijn. Ik ga dat hier even 5 minuten parkeren en we wagen ze er wel op.
2: Maar dat is niet in het midden van de gang. Hè. Opzij, dat is nog te verstaan. In het midden van de gang, dat kan je niet meer door. Hè.
0: En wat doe je dan? Schreeuw je dan heel luid?
2: Oh nee, zet je zachtjes opzij. En...
0: Ah ja, jij duwt een ander zijn kar opzij.
2: Ja, ze kan anders niet door. Ja, dus,
0: dat is waar. Maar zowel zo heel opvallend dat ze het hopelijk doorhebben. Karin.
2: Een klein beetje, ja.
0: Welke zomerschijf mag ik toevoegen voor jou aan de Big Five?
2: Wel, heel graag Safri Duo, song van de Bongo Song. Oh. Zou ik het vragen hebben.
0: Eindelijk, zeg.
2: Eindelijk, ja.
0: Maar ja, het is 21 augustus, ik zit er al een hele zomer op te wachten. Waarom die plaat? Ja, wat heb je daarmee?
2: Ja, dat is zo'n vrolijke zomerplaat. Als je die hoort, je kunt niet stilstaan.
0: Nee.
2: Je bent verplicht om zo wat mee
0: te drummen.
2: Die trommels.
0: Ja. Amai, ja, die resoneren door je hoofd. Karin, dat wil ook zeggen dat er een nummer uit moet. Even overlopen wat erin zit. I got a feeling van de Black Eyed Peas zit in onze lijst. Walk on Water van Milk Inc. staat in de Big Five. Karol G en Siante Te Hubera con Shido zit erin. Baila de Gasolina. En Summer Jam staat ook in het lijstje. Karin, er moet 1 vertrekken, 1 van die platen. Wat moet er voor jou uit?
2: De voorlaatste, maar ik laat het dan niet om uit te spreken.
0: We hebben Baila de Gasolina.
2: Ja, die mag eruit.
0: Oh, ja. Allee, vind je dat niet leuk?
2: Ik krijg er zin van.
0: Ah ja, dat snap ik. Zo, stel je voor, dit. Keiluit in de winkel en iemand heeft zijn kar in het midden geparkeerd.
2: Oh, verschrikkelijk. Het slechte combo.
0: Hopla. En weet je wat we erin steken? Speciaal voor jou?
2: Super. Dit is een pretty duo.
0: Wel even meedrummen, Karin.
2: Ja, hè.
0: Geniet van je chille dag, zal ik eens aan.

Karin die heeft de Bongo Song in de Big Five gezet. Had ook een frustratie in de supermarkt. De mensen die hun karretje in het midden zetten. En Debbie die heeft nog een supermarktfrustratie. De pijlen in de koolruit niet volgen. Debbie, je gaat mij keihard haten. Maar ik wist niet dat er dus pijlen staan in de koolruit. Nu begrijp ik ook waarom iedereen kwaad naar mij kijkt. Die Big Five, het is een keigoeie lijst geworden. Ik zou bijna zeggen, we ronden hier af, maar dat gaat niet. Want er is volgende week nog een laatste week. Wat zit er nu in? I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Walk on Water. Carol G. En dan nog Summer Jam, dat zit in het lijstje. En, net toegevoegd dus, Play the Life van Safi Duo. Volgende week dus de laatste week van de Big Five. Dat gaat nog stevig door elkaar geschud worden. Want één plaat toevoegen is ook gelijk aan één plaat verwijderen uit de lijst. Jouw ultieme zomerhit mag je al doorsturen. Dit is Miles Smith, Drive Safe.

0: bij Robbe Petitjean.
1: Veel volk in de studio. Veel angst, weet ook. Want Shakira, Ciara en Lore die komen straks strijden voor een duo-ticket om naar Shakira te gaan kijken in Madrid. Misschien wel de trip van hun leven. En het is vrijdag. Je after work op vrijdag, daar kan je straks ook al eens over nadenken.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Een zeer goedemorgen. Het nieuws van 7 krijg je van Julie.
4: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk. De brandweer blijft ook waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel alweer vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet zomaar op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt al voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket nog de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen voor een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
5: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privé-balans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare

0: verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
1: Het loon blijft nog altijd de belangrijkste factor bij het kiezen van een job. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilde plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat melden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover agent van de FBI. Ze wordt nu verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
2: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bij kijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
1: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvré.
3: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren en dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
1: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk aanneemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen, maximaal rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden.
4: Julie, het is echt veilig. Hè? Ik was al op de knop aan het duwen. Godver. Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
5: Music. Robbe Petitjean.
4: Om te afterworken is nog wat te vroeg, maar we gaan wat pre-worken. Met Edge of Desire zometeen. Na Damiano David. Goedemorgen.

0: Edge of Desire. Ik heb ook lang gedacht dat de artiest in kwestie Maladief heet, zoals de Malediven. Lekker zomers, dacht ik. Lekker tropisch. Dat is blijkbaar Jonas Blue en Malif. Kijk. 7:08, goedemorgen.
1: Het is vrijdag 21 augustus.
0: Goed nieuws trouwens als je aan het sleuren bent met je festivalbagage of als je dat nog moet doen. Want dit jaar kan je voor het eerst op de camping van Pukkelpop worden afgezet met een golfkarretje. Het idee komt van Tomorrowland, maar het verschil bij Pukkelpop is dat wie meerijdt een verzoeknummertje mag kiezen. Dat is sympathiek. En ook een vrije bijdrage mag geven. Dus je kan zeggen hier 10 cent voor het geleverde werk. Of je kan sympathiek zijn en zeggen hier 10 euro. Want het is heel belangrijk. Het opbrengst gaat volledig integraal naar projecten in de derde wereld. De hockeyclub van Beveren, die hebben iets aan het hand voor. Want die gaan binnenkort buiten in het donker moeten trainen. Dat doen ze niet uit een soort eigen idee van, weet je, dan maken we het extra moeilijk, dan zijn wij betere hockeyspelers. Nee, dat moet voor de vleermuizen. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft dat beslist. De verlichting op het veld van de hockeyclub moet 's avonds uit om de vleermuizen niet te storen. En als ze dat wel doen, dan riskeren ze een boete van 10.000 euro. En voor dat geld zou ik het licht toch ook even uitdoen.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: After Worken. Een after work party met Voltage vanaf 5 uur. En dan, aansluitend vanaf 6 uur, kan je het weekend goed inzetten met Happy Hour. 1+1 gratis bij elke cocktail, mocktail of martini drankje. Nadien heb je trouwens ook nog een volledige zaterdag om te bekomen. En zondag verwacht je je terug aan het Beach House voor Sunday Run Day. Dan kan je meelopen met de coaches van gyms. Inschrijven voor een tour van 5 of 7 kilometer. Dat kan via qmusic.be.
1: Gyms, meer dan fitness. Meer op gyms.be.

0: gisteren had ik wat kritiek op Anderlecht, dat ze nooit winnen en zo, dat ze echt Lukaku terug nodig hebben. Ik neem het terug, hè. Ik heb het gisteren al teruggenomen, maar er wijst iemand mij op de 0-3 winst. Anderlecht is keihard gewonnen tegen het Kazachse Kairat. Kijk, sorry. Nog eens sorry.
1: Hij komt door Anderlecht.
0: Maar geef toe, het gaat toch nog beter gaan als Lukaku over 2 jaar terug is. Nee? Ik doe geen voetbaluitspraken meer. Er is altijd iets met die voetbalsupporters. Maakt altijd iemand kwaad. Het is Bruno Mars, All My Soul.

0: Listen, oh my soul. Het is 7:15 gepasseerd. Dat gaat hier straks heel spannend worden, hè? Want er is de finale van onze Q-guestlist. Wie mag er met een plus one naar Shakira in Madrid? Wordt het Lore, Chiara of Shakira? Er is effectief iemand die meedoet die Shakira heet en ik blijf dat heel tof vinden. En als jij op dit uur al wakker bent, dan ben jij misschien wel opgestaan voor je job. Maar wat is die job precies? Daar raad ik graag elke ochtend naar. Wat is de meest gestelde vraag over jouw job? Daarmee moet ik het doen. Dan ga ik jou wat na ja-nee vragen stellen en dan gokken wat jouw job is. Bij mij is die vraag bijvoorbeeld, ken jij dan veel BV's? Het antwoord erop is nee, absoluut niet. En wanneer zijn Maarten en Dorothee terug? Die vraag komt ook veel binnen. En ik weet het ook niet. Ik begin wel wat stress te krijgen. Ik ben ook heel moe aan het worden. Dus ik hoop snel. Laat gerust al weten in de Q-app wat de meest gestelde vraag over jouw job is wanneer je vertelt wat je doet van werk.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
6: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
5: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
6: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
8: Vanavond bij VTM zie je alle kleuren van de regenboog. En wel dankzij K3 Originals De Reunie. En bij VTM2 laat Rambo 4 de huurlingen een toontje lager zingen. Vanavond bij VTM en VTM2.

0: Concert.
1: Ja, gisteren ontdekte je dat Bazaar het laatste Sunset Concert van de zomer speelt. Op 27 augustus, volgende week donderdag, aan het Beach House. En heel veel mensen heel blij mee, zoals Gina uit Merksem, die is dolgelukkig.
2: Goedemorgen, ik wou graag even laten weten dat ik super blij ben dat Bazaar komt naar het Q Sunset Concert. En ik zou nog heel graag de groetjes willen doen aan mijn allerliefste collega's van de Scala's in Merksem.
3: En ik zou heel graag de groetjes doen aan mijn allerbeste vriendin Amelie, mijn mama en mijn Bommy.
2: Dankjewel.
1: Heel schattig, Gina en dochtertje. Ja, groetjes aan Mathieu, Simon en Oliver ook van Bazaar. Nu zondag moeten ze wel eerst nog even de mainstage van Pukkelpop plat spelen. Wat we mogen verwachten van Bazaar, dat vertelde Mathieu gisteren.
4: Bazaar als vanouds, denk ik. We hebben vooral heel veel zin. We zijn al een paar keer gepasseerd, maar elke keer is het toch anders. Dus ik hoop dat, ja, ook hoop ik daarop op mooi weer. En veel mensen die met ons echt in het zonlicht de avond in dansen. Daar hebben wij... Ja, daar kijken we enorm naar uit.
1: Zonsondergang, welk nummer wordt er dan gespeeld? Ik kan dat zo wat timen, hè?
4: Oh.
1: Wordt dat iets van 10 jaar geleden?
4: Oh, ja, dan moet ik eens goed over nadenken, want er zijn er wel een... Ja, ik zie goud aan de rand van de zon. Is misschien wel...
1: Het kan wel een soort hand-in-hand moment worden, natuurlijk.
4: Toch? Ja. Hey, goede brainstorm, Robben.
1: Ja, ja. Wie weet wel, goud... Bij een gouden zonsondergang. Het zou prachtig zijn. 27 augustus dus. Komende donderdag het Sunset Concert met Bazaar. De afsluiter van je zomer. Daar wil je geen seconde.

0: say goodbye.
1: Schoon nummer, hè? Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Bijna 7:30. Julina, aan de week is de zware brand in de Hogevenen onder controle, hè?
2: Ja, de situatie in de Hogevenen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze wel alert. Je mag het getroffen gebied ook altijd nog niet in. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. We vinden daarbij vooral vakantiedagen en flexibiliteit belangrijk. Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. En meer over dit onderzoek met professor Stijn Baert kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag.
1: Jonas, het gaat stevig stormen vandaag, klopt dat?
3: Ja, vooral na de middag. Hè. Dus nu is het nog wel overal droog, zijn er brede opklaringen, maar na de middag dan gaat het echt wel heel wisselvallig worden. En dan trekken er felle buien over het land. En dat zijn echt van die plensbuien met mogelijk veel regen op korte tijd en dus ook kans op onweer. Dus na de middag kan het eventjes echt wel heel stevig gaan regenen. En dat bij temperaturen vandaag rond zo'n 20, 21 graden.
1: Ja, en een interessant weekend.
3: Dan wordt het toch wat beter. Hè. Maar ook morgen nog wel wisselvallig weer met nog een paar buien die over het land trekken. Maar die buien zijn dan veel minder fel, veel minder talrijk dan vandaag, bij een graad of 20. En dan zondag, dat is echt de beste dag van het weekend, want dan blijft het overal droog, afwisselend zon en wolken. En dan wordt het ook iets warmer met zo'n 22 graden.
1: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Exact 5 zelfs, richting Brussel op de E19. 5 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
4: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. This heart is bleeding. Het wordt slecht weer vandaag. I love this feeling. Alleen niet heel de dag, maar toch. Is een namiddag stevige storm. Jonas die zei het net in het weerbericht. Wel spijtig. Ik ging net werken in de tuin, zeg. Ik had al een hele zomer beloofd thuis. Vandaag ging het gebeuren. Het staat zelfs in mijn agenda. Met de verhakselaar en zo. Ik ging zo wat takken klein maken. Maar ja, dat gaat niet hè, met natte takken. Dan is dat machine kapot. Dat is mijn excuus voor vandaag. Over een half minuut hoor je trouwens Dasha bij Q. En Lore, Chiara en Shakira. Dat zijn de drie finalisten die nog voor 8 uur komen strijden voor een ticket naar Shakira in Madrid. En ik zie die van hier uit mijn ooghoek. En ze zien er zenuwachtig uit. Maar ook wel vrolijk.
1: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
2: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd. Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten. En ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
3: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik een podcast bijvoorbeeld.
1: De 10 meest gegoogelde.

0: with you.
1: Oh,
2: dat is hier zo stil binnen.
3: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Quadro.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

Marshmello and Kelsey Ballerini, which is also the meme, eh? Ballerini, cappuccini. Another drink. Ik ging in de tuin werken vandaag. Maar ja, toen zei Jonas van het weer 60 km per uur rukwinden. Dus ik ga dat dan maar niet doen. Hè. Fien uit Assen die stuurt, klinkt als uitstelgedrag, Robbe. Rustig, Fien, rustig, ik doe mijn best. Ik zit straks gewoon binnen, hoor. Ik ga niet in de tuin werken als het zo weer is. Jij mag dat komen doen. Jarno uit Menen die gaat de keuken uitkuisen. Succes, Jarno. Dat is altijd een rood klus. Wat zijn jouw plannen dit weekend? Worden er keukens uitgeruimd? Ga je misschien naar Pukkelpop? Inspiratie mag je delen via de Q-app. Straks geef ik tickets weg hier. Voor Shakira. Het is echt waar. Dit is U2.

Amai, heel fijne weekend al bij Tina. Die gaat met haar vriend naar een dia-avond bij zijn tante. Klinkt als een activiteit uit de jaren 80. Tina toch, veel plezier ermee. U2 en City of Blinding Lights. En weet je wat heel grappig is? In mijn hoofd draagt Bono van U2 altijd een zonnebril. En als je die googelt, dan is de eerste foto die je ziet op Google Bono met een zonnebril. En de rest van de band zonder zonnebril. Volgens mij draagt hij dat altijd. Zonnebril aan, want het wordt een regenachtige dag. Maar nu schijnt de zon. Kygo, Khalid & Griffin en Save My Love bij Q.

0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. 7:50. En drie mensen staan hier plots tegenover mij in de studio met knikkende knieën. Eén van hen gaat de concerttrip van haar leven beleven.
1: De Q Guestlist. In Madrid.
0: Ik heb hier Lore uit Tieltwingen, Chiara uit Wingen en Shakira uit Balen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is ook een koor. Toch even iets checken. Lore, dat jij Lore heet, dat geloof ik.
2: Ja.
0: Ik moet dat niet checken, hè. Waarom zou ik dat in godsnaam nachecken? Chiara, dat jij... Chiara heet, dat geloof ik ook meteen. Ja. Shakira, dat is jouw echte naam, hè?
2: Ja, ik heb mijn pas ook mee, dus ik kan die echt laten zien.
0: Mag ik eens kijken?
2: Tuurlijk.
0: Kom maar even tot hier. Allee, maar we moeten dat toch even checken. Want zoiets heet hij eigenlijk gewoon Vanessa of zo. En is dat... Staat hier echt. Shakira. Allee, Shakira die gaat misschien wel naar Shakira. Of het wordt Lore, of het wordt Chiara natuurlijk. Want een van jullie gaat naar Madrid. Mag ook iemand meenemen om op 18 september naar Shakira te gaan kijken in een speciaal daarvoor gebouwd stadion. Hoeveel zin heb jij daarin, Lore?
2: Heel veel zin.
0: En wie zou je meenemen als je het wint?
2: In het beste scenario mijn vriend, mijn partner, ja.
0: En waarom in het beste? Is er een slecht scenario?
2: Ja, als zijn werkgever beslist dat hij geen vrij af kan krijgen, dan...
0: Dan moet hij ontslag nemen.
2: Ja, meekomen. Kan ook.
0: Dat
2: maar
0: kan, hè.
2: Op lange termijn niet zo slim.
0: Als je het straks zou winnen, Lore, dan moeten we die werkgever gewoon overtuigen. Chiara, wie neem jij mee?
3: Ik neem mijn vriend mee. Die is ook grote Shakira-fan.
0: Ah ja, is echt? Ja. Oh, tof. En heeft hij al verlof kunnen regelen? Kan dat? Is dat flexibel?
3: Nee, hij gaat dat wel regelen.
0: Oké. En Shakira, met jouw naam moet het misschien wel lukken, maar wie neem jij mee?
3: Mijn vriend.
0: Oké. Ja, die staat daar ook.
3: Ja.
0: Die staat daar ook gezenuwachtig te kijken. Zalig, zalig, zalig. Jullie zijn met drie. Het finale spel kan maar met twee mensen gespeeld worden. Dus van één van jullie wordt straks al afscheid genomen.
2: Oh.
0: Dat gaan we straks al even doen.

Altijd zo kwaad, hè, die Gail. Net een identiteitskaart aan iemand gevraagd. Ik voelde heel raar, nu weet ik hoe een agent zich voelt. Drie kandidaten voor ons finale spel om Shakira te gaan kijken in Madrid. Spannend!

0: Een zeer goedemorgen. 1 over 8 nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. De situatie in de Hogevenen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om het vuur te

0: blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook alweer vertrokken. Ze blijven dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook altijd niet ingaan. De gouverneur roept ook op om daar weg te blijven en ook zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen voor een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
1: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, hè, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
0: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen of niet. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
2: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bij kijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je de stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
0: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Burnien uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar we scoorden nog 2 keer in het laatste kwart, zegt speelster Emma Puvré.
3: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren en dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
0: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing op gisteravond op Pukkelpop. Bommelien Thijs dook weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden.

0: In juli verraste Pommelien Thijssen ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk aanneemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Plaatselijk stevig mogelijk met onweer. Maximaal rond 20 graden. Morgen eerst zon en later weer kans op buien bij 20 graden.
1: Ja, die Pommelien die moet oppassen met overal zomaar ineens op te duiken. Dat is soms verschieten. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek toch ergens in de file zou staan, verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
2: Music. Robbe Petitjean.
1: 3 kandidaten, Shakira, Lore en Chiara. Eén van hen wint een trip naar Madrid om Shakira te gaan bekijken. Zot, hè?
3: You music.

0: Camera with Compton. En hier staan ze dan voor de trip van hun leven.
1: Q guest list.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Allee, ik hoop toch dat dat de trip van hun leven wordt. Het zal toch wel zijn. Lore, Chiara en Shakira. Lore, ben jij er al geweest in Madrid?
3: Nee, nog nooit.
0: En heb jij Shakira al eens live gezien?
3: Nee, nog nooit.
0: En bij jou, Chiara?
4: Ik heb Shakira ook nog nooit gezien, maar wel al in Madrid geweest.
0: Oké, maar je hebt nog nooit Shakira in Madrid gezien.
4: Nee.
0: Shakira, jij heet Shakira. Ik heb het gecheckt op je identiteitskaart, dat is helemaal correct. Heb jij Shakira live gezien?
4: Nee, en het is wel een grote droom.
0: Ah ja, het zal wel.
4: Ja.
0: Je bent ernaar vernoemd.
4: Ja.
0: Je hebt ook een Shakira merchandise aan, een mooi t-shirt. Dat is ook heel handig voor mij, dan weet ik meteen wie Shakira is. Eén van jullie gaat dus naar Madrid, mag ook iemand meenemen. We weten al, jullie willen allemaal jullie partner meenemen. Dat is super romantisch, super lief. 18 september, dan is Shakira in een speciaal daarvoor gebouwd stadion. Hè. Dus die zotten zijn daar beginnen bouwen. Shakira die had zoiets van, daar komt niets, daar moet iets komen. Ze hebben dat speciaal voor haar gebouwd. Daar is een heel fandorp, daar is een hotel, daar zijn eetstandjes met, I guess, baila en zo, maar tot de max. Jullie zijn met drie. Maar zoals dat gaat, in finale spelletjes, zullen we toch al meteen van één van jullie afscheid moeten nemen. En dat ga ik doen door toch al even de Shakira-kennis op de proef te stellen. Dat lijkt me nogal eerlijk, hè. Shakira die heeft heel veel hits gescoord. Maar echt onnoemelijk veel hits. Je hebt Hips Don't Lie. Je hebt een Waka Waka. Ik wil weten van jullie hoe lang haar doorbraakhit Whenever Wherever exact duurt. De versie die je vindt op Spotify. Haar dikke hit uit 2001. Ik heb de exacte minuten en de seconden nodig. En jullie mogen dat nu opschrijven. Op het kaartje dat voor je ligt. Je kan bij elkaar spieken. Of dat ook niet doen. Ik zou dat niet doen. Ik zou gewoon op je gevoel afgaan. Of op je kennis. Want het zijn Shakira-experts. Dat hoop je dan toch. Is het opgeschreven?
4: Ja. Ja.
0: Allee. Zeer spannend. Heel benieuwd. Als je thuis zo een gevoel hebt van, oh, zo lang duurt dat, wordt ook altijd laten weten.

0: Spy, dat is een lang nummer, zeker als dat zo alles bepalend is, toch? Spy, hè? Hoe lang duurt Whenever, Wherever exact de versie op Spotify en andere streamingdiensten? Dat is de vraag. Daarmee gaan we al weten wie de afvaller is en wie er al niet naar Shakira kan gaan in Madrid. Heel veel gokjes in de queue-up, mensen die meegetimed hebben. Eigenlijk zit iedereen ernaast. Lore, jij schreef op 3 minuten 27. Chiara, jij schreef op 3 minuten 22. En Shakira, jij gaat voor 3 minuten 30. Allemaal heel dicht bij elkaar. Allemaal heel goed gegokt. Maar Whenever, Wherever op Spotify duurt exact 3 minuten 16. Shakira, dat wil zeggen dat we nu al van jou moeten afscheid nemen. Jij heet Shakira. Je hebt een t-shirt aan. Met daarop Shakira en ik had het jou zo hard gegund. Shakira die naar Shakira kon gaan kijken. Maar kijk, je bent de jongste kandidaat. Je hebt nog heel veel kansen om Shakira te gaan zien. En ik voel dat dat er ooit van komt, want jouw vriend die zit daar. En die is nu zijn hoofd een plan aan het smeden om dat toch te doen lukken. Zie je, hij is aan het knikken, Shakira. Dus dat komt goed. Dat wil ook zeggen dat jullie doorgaan. Lore en Chiara, hier liggen nog dingen. Twee kaartjes. Het is nog niet gedaan, hoor. Het is pas begonnen. Twee kaartjes, zie je ze liggen?
1: Ja.
0: Op het ene staan vragen over Shakira, blijft er nog even af. Op het andere staan vragen over Spanje, want haar shows die zijn allemaal in Madrid. En jullie mogen kiezen. Lore, jij mag als eerste trekken, want jij bent als eerste geselecteerd geraakt. Waar zou je het liefst vragen over beantwoorden, Lore? Wat zou je het liefst trekken? Spanje of Shakira?
1: Ik denk Shakira, want daar heb ik het meeste over voorbereid.
0: En jij?
2: Ik had ook liever Shakira.
0: Oké, Lore, trek maar.
1: Ik ga gewoon die pakken dat recht voor me ligt.
0: Doe maar.
1: Mag ik het omdraaien?
0: Ja, tuurlijk. Wat staat erop?
1: Spanje.
0: Spanje. Oké, Chiara, jij beantwoordt dan zo meteen vragen over Shakira. En Lore, jou voor Spanje.
3: Q-Music presenteert...
4: Q-Pichos, zijn de klaar!
3: Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
5: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
3: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
5: Maximum Summer. Q Music.
6: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
9: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: ja, de nooduitgang is langs daar trouwens, mocht het niet meer gaan. Lori, jij krijgt 5 vragen over Spanje. Okay. 8 vragen, sorry. Oeh, even in de war. Je moet er zoveel mogelijk juist beantwoorden binnen de minuut.
1: Q Guestlist.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Maar, mijn beste Lore, bij een fout antwoord stopt het onmiddellijk. Dus dan is het gedaan, jouw ronde. Ben je klaar voor jouw vragen over Spanje?
3: Ik denk het.
0: Ik denk het ook. Hier gaan we dan. In welke Spaanse stad staat de Sagrada Familia?
3: Barcelona.
0: Hoe heet de Spaanse koude soep die vooral in Andalusië populair is?
3: Gazpacho.
0: Welk land is groter, Spanje of Frankrijk?
3: Frankrijk.
0: Hoe heet de bekende Spaanse zanger die een hit scoorde met Súbeme la Radio?
3: Enrique Iglesias.
0: Goed. Aan welke zee ligt de beroemde Spaanse badplaats Malaga?
3: De Middelland.
0: Welke Spaanse voetbalclub heeft als bijnaam Los Blancos?
3: Real Madrid.
0: Welke Spaanse romanfiguur trekt samen met zijn schildknaap Sancho Panza op avontuur?
3: Oei, daar heb ik echt geen idee.
0: Ik kan nog een gokje wagen. Misschien kan je zo... Je zit al aan de 7e vraag, hè?
3: Roberto?
0: Nee, Don Quixote.
3: Ah.
0: 6 op 8. Dat is echt heel goed, hoor.
3: Dank u.
0: Amai, Chiara, ga je dat overtreffen met Shakira vragen?
3: Ik word al bang.
0: Want je gaat moeten, hè?
3: Ja.
0: Ja, kom het zo meteen te weten. Hé, Lore, keigoed gedaan.
3: Dank u.
0: Voor jou zit het er al op, hè?
3: Ja.
0: Gewoon afwachten nu.

0: Alex Warren, het is een passenger princess, hè. Het is bijna 8:30, al de spanning was hij al te snijden in de studio, niet te doen. Want Lore die scoorde er net een mooie 6 op 8 bij haar vragen over Spanje. Misschien wel genoeg om haar naar Madrid te sturen. Op 18 september kan ze daar Shakira gaan checken. Alles erop en eraan, met hotel en al. Zometeen Ciara, die 8 Shakira-vragen op zich afgevuurd krijgt. Het gaat ook niet simpel zijn, hoor. Ondertussen heel veel berichtjes van luisteraars met plezante weekendplannen, zoals Laurie uit Bommelgem. Want Laurie die trekt met het meetkindje naar Pairidaiza in Brugelet. Ik wist niet dat dat daar was. Ik ken Pairidaiza, maar ik weet helemaal niet waar dat ligt. Ze vraagt of we eens aan de weerman willen vragen of het daar een beetje droog gaat blijven. Laurie, straks weerman Jonas en ik ga mijn best doen. Ik ga het hem gewoon vragen. Het is inmiddels 8:30. Julie. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen. Toch? Hallo?
1: Klopt, sorry. Ah, ja. Ik was er nog eventjes niet.
0: Het is vrijdag, Julie. Voilà. Zo gaat dat. Maar dus nog nooit waren zoveel studenten
1: inderdaad.
0: Ook zelfstandig.
1: Volgens cijfers in de standaard zijn het er al meer dan 9000 of 5% meer dan vorig jaar. En een stijging met ruim 80% tegenover 2017. In dat jaar kwam er een statuut om jongeren vanaf 18 jaar aan te moedigen om een eigen zaak op te starten. Het is financieel ook interessant en vooral in Vlaanderen is het populair. Bijna de helft van de studenten die als zelfstandige beginnen, doen dat 4 jaar later nog altijd. En de situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren. Dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Hij roept wel nog op om daar nog altijd weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in.
0: Jonas, Brugelet, weet jij dat liggen?
2: Ja, in de provincie Genegouwen.
0: Ah, oké. Ja, daar is Pairidaiza. Daar vroeg zich iemand af of daar wat droog blijft vandaag.
2: Wel, vandaag gaat het daar ook in de loop van de namiddag wat regenen. Hè. Fel regenen zelfs. Maar in het weekend gaat het daar wel overwegend droog blijven.
0: Ja, maar die gaat vandaag,
2: morgen,
0: Jonas.
2: Ah, gaat die vandaag?
0: Die gaat vandaag,
2: ja,
0: okay. Opwarmen.
2: Ja, nee. Dus na de middag gaat het daar ook wel stevig regenen. Dus ja, plensbuien zelfs met veel regen op korte tijd in de loop van de namiddag. Dus toch iets om in rekening te houden straks.
0: Oké, wat krijgen wij dit weekend?
2: Wel, in het weekend dan gaat het dus beter meevallen. Want morgen nog een paar buien, maar al heel vaak droog weer. Met temperatuur rond de graad of 20. En dan zondag, dat is echt een dag om naar uit te kijken, dan krijgen we veel zon, lange droge periodes en temperaturen dan van zo'n 22 graden. Dus het wordt ook iets warmer.
0: Ik kijk er naar uit. Jonas, fijn weekend, hè. Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar sta je 5 minuten stil tussen Antwerpen-Oost en Merksem door een defect voertuig.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Wie chocolade deelt, vermenigvuldigt geluk.

0: Sorry Papi, 8:55 al. Jan uit Brakel die laat nog weten, ik ben al sinds 5 uur wakker om tuintjes van mijn klanten te gaan onderhouden. Gelukkig is Q daar goed bezig, Jan. Femke, Koen en Mo die zijn ook aan het werk, lees ik. Maar voor welke job sta jij op? Dat gaan we zo meteen even raden. Eerst nog een heel belangrijke battle die uitgevochten moet worden.
1: Q guestlist.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Twee finalisten. Lore, die kreeg daarnet allemaal vragen over Spanje. Scoorde een prachtige 6-8. Chiara, jij krijgt allemaal vragen over Shakira. Zenuwachtig?
3: Ja.
0: Ja? Oké, op 8, hoe zenuwachtig ben je?
3: 9.
0: Oeh, amai. Dat is voor straks. Straks vechten we het uit.
1: Q Music!
2: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
1: Q Beach House! Maximum summer!
4: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee! Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
4: Oké.
1: Q Sounds. With you.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

0: guest list.
1: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
2: Eindelijk, de finale van onze Q guest list voor Shakira in Madrid. Heel de week lang hebben we dat gespeeld. Er zijn hier 3 luisteraars beland. Er is er eentje afgevallen, die heette nogthans Shakira. Maar ze viel snel af. Nu, wat is dat, die guestlist? Wel, dat is Shakira in Madrid, 18 september. En 1 luisteraar gaat daar naartoe met haar plus one. Want het gaat nog tussen Lore en Chiara. Dames, gaat het nog?
3: Ja.
2: Ja? Want Lore, die gaf daarnet 6 juiste antwoorden binnen de minuut. Allemaal vragen over Spanje. Chiara, jij hebt het kaartje getrokken met vragen over Shakira. Ben jij daarop voorbereid? Heb je je daarop voorbereid? En hoe?
4: Ik heb wel een kleine samenvatting gemaakt.
2: Zoals een examen eigenlijk?
4: Ja.
2: Oké. En wat heb je allemaal opgezocht over Shakira?
4: Geboortedatum, geboorteplaats, volledige naam, een beetje zulke dingen.
2: Zulke dingen. Goed. 6 juiste antwoorden, daar moet jij over zien te geraken. Jij moet er 7 geven, binnen de minuut, om jouw plek op onze Q-guestlist binnen te halen. Maar opgelet, bij een fout antwoord stopt het onmiddellijk, dat weet je.
4: Ja.
2: Zijn je er klaar voor?
4: Ja.
2: Hier gaan we dan. In welke Disneyfilm speelt Shakira een gazelle?
4: Zootopia.
2: In welk land vond het WK van 2010 plaats waarvoor Shakira het anthem Waka Waka maakte?
4: Zuid-Afrika.
2: Waar of niet waar, Shakira heeft ooit als kandidaat meegedaan aan het Eurovisie Songfestival?
4: Niet waar.
2: Welke wereldberoemde hit zong Shakira samen met Wyclef Jean?
4: Hips Don't Lie.
2: Uit welk land komt Shakira?
4: Colombia.
2: Met welke Spaanse voetballer had Shakira jarenlang een relatie?
4: Gerard Piqué.
2: Hoe oud is Shakira?
4: 49.
2: Shakira, dat betekent dankbaar, maar in welke taal?
4: Spaans.
2: Dat is Arabisch, maar...
4: Ah,
2: maar wacht. Je hebt er 7 juist.
4: Ja.
2: Weet je wat dat wil zeggen?
4: Dat ik gewonnen heb.
2: Maar ja!
4: Ja!
2: Goed.
4: Joepie.
2: Jij gaat naar Shakira in Madrid. Hoe blij ben je?
4: Kan
2: je
4: dat zeggen? Ja, blij. Ik had niet verwacht. Want mijn tegenstander heeft enorm goed gespeeld.
2: Ja, hè?
4: Ja.
2: Allore. Kom er nog eens even bij.
5: Dat is oké, hè?
2: Ja, ik weet het, maar ik zie toch aan je gezicht.
5: Ja, dat is jammer.
2: Dat oké is, maar dat je het wel jammer vindt.
5: Ja.
2: Maar je hebt dat ook heel goed gedaan, hè?
5: Dank je.
2: Je gaat ook... Ik zie jouw vriend niet, want de vriend van onze eerste kandidaat, Shakira, die was hier bij. Die heeft al beloofd dat ze toch gaan, hè? Ik zie dat. Ze zijn daar aan het knikken. Misschien als jouw vriend nu aan het luisteren is. Want hij kon eigenlijk niet, hè, op 18 september.
5: Ja. Officieel moet hij werken.
2: Maar misschien kan die Charles wel iets fixen, hè?
5: Ik weet het.
2: Is hij officieel aan het luisteren nu?
5: Hij had dat toch beloofd, dus...
2: Ah wel, hoe heet hij?
5: Nikki.
2: Nikki. Fix het. Lore, die verdient dat, om toch nog ergens naartoe te gaan. Een tripje zo dan. Of naar Shakira. Chiara, ik wens jou heel veel plezier bij Shakira.
4: Dank je wel.
2: Je hebt dat keigoed gedaan.
4: Merci.
2: En we horen elkaar nog over dat concert. Ik wil graag weten hoe het was en zo.
4: Ga dat doen.
2: Veel plezier.
0: Dit is deze week de Q

0: Waar zei het Kerber gezegd? Proficiat Kiara. Zij gaat met haar lief naar Shakira in Madrid. Haar naam staat op onze Q-guestlist. Sommige mensen, die moeten vanmorgen ook gewoon werken, hè? Zoals Kiki uit Wetteren.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Kiki uit Wetteren, het is waar, hè? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen, Kiki. Ah ja, ik ga proberen raden wat jij doet van werk aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Wat is dat bij jou?
2: De meest gestelde vraag is wanneer het eerstvolgende vrije plekje is.
0: Wanneer het eerstvolgende vrije plekje is. Werk je met patiënten, Kiki?
2: Nee.
0: De klanten, noemen ze klanten?
2: Ja.
0: Werk je binnen?
2: Ja.
0: Op een vaste locatie altijd hetzelfde?
2: Nee.
0: Met een, in een team?
2: Ja.
0: Met je handen? Is het met een schaar? Is het met een schaar?
2: Nee.
0: Geen kapper dan. Met je handen wel. Ben je masseuse?
2: Nee.
0: Kiki, werk je veel met je handen? Met een team? Nagels? Nagelsalon?
2: Nee.
0: Ik heb het niet geraden, Kiki. Duur toch. Als er mensen zijn die het wel weten, mag je dat altijd doorsturen via de Q-app. Spannend, hè, Kiki?
2: Ja.
0: Doei.

0: is bijna 10 voor 9. Eric Prydz die ramt op zijn piano. Er zijn heel veel mensen, Kiki, die jouw job aan het raden zijn, want dat zijn we aan het doen, hè.
1: Absoluut.
0: Ja, blijkbaar zijn er heel veel mensen die denken op basis van, je werkt met klanten op een vaste locatie, met je handen ook. Rijinstructeur denkt Nikita.
2: Nee, dat is het niet.
0: Dat is het niet. Kilian uit Mol denkt tattooartiesten.
2: Nee, is het ook niet.
0: Kinesisten denkt Chris uit Enderleeuw. Is dat?
2: Nee.
0: Ook niet. Davy uit Brugge denkt tandarts.
2: Nee, zit er allemaal vrijbaar van.
0: Ja, er is ook niks anders binnengekomen. We gaan het hier niet raden, hè, Kiki. Je mag het gewoon onthullen. Wat is jouw job?
2: Ik werk in een kinderopvang.
0: Ah.
2: En ik doe daar de planning. Ik ben coördinator.
0: Oké. Amai, maar daar zou ik nooit op gekomen zijn.
2: Dus veel mensen vragen wanneer is het eerstvolgende vrije plekje voor een kindje natuurlijk in te schrijven.
0: Maar ja, en dat zit altijd heel vol, hè, zo'n kinderopvang,
2: klopt,
0: toch?
2: Klopt, helemaal.
0: Moet je veel mensen teleurstellen, Kiki?
2: Heel veel.
0: En komen ze met allemaal trucs af? Van, je moet ons toch toelaten in de kinderopvang, want...
2: Ja, en smeken. Hè. En wat heel triest is natuurlijk. Maar wij kunnen ook niet meer kindjes opvangen dan de plekjes die we hebben.
0: Ja, nee, tuurlijk. Je hebt een bepaald aantal begeleiders. Hè. Nu, ja. Moet jij soms ook inspringen dan bij het opvangen?
2: Ik was zelf vroeger kindbegeleider. Nu is het zelden dat ik moet inspringen.
0: Ben je daar? Maar even eerlijk, ben je daar blij om?
2: Nee, ik vind het altijd wel leuk om bij de kinderen te staan. Ja. Dus,
0: Oké, want ik zou dan denken dat je na een paar jaar wel genoeg hebt van pampers en zo, toch?
2: Ja, valt wel mee.
0: Okay, ja, ik zeg het gewoon, ik heb zelf een kleine 3 jaar. Ik ben toch blij dat het gedaan is, hoor. Kakker, stak op ruimen en zo. Heel veel respect voor mensen die kinderen opvangen, want je hebt zoveel kindjes daar en je moet ook zorgen voor het kind van anderen. Een verpletterende verantwoordelijkheid, hè?
2: Ja, klopt. We zijn onze begeleidsters al heel dankbaar.
0: Ja, het zijn altijd mensen met een gouden hart in de kinderopvang.
2: Ja, klopt.
0: Kiki, is de opvang open? Wat nu dat vakantie is?
2: Ja, de opvang is open. We hebben 3 weken collectief gesloten geweest, maar we zijn terug open.
0: Ja, helemaal opgefrist, helemaal klaar voor het nieuwe seizoen of zo. Het nieuwe schooljaar, hè, dat begint, seizoen.
2: Ja, gewoon het jaar verder zetten.
0: Voilà. Kiki, succes met de planning daar. Het zal geen simpel zijn, die puzzel leggen. Nee. Salukes, hè.
2: Is goed. Kijk, ik wil wel nog een keer alle begeleidsters...
0: Ah ja, doe maar. Wacht.
2: Ja, nog een eerste keer. Alle begeleidsters, de verantwoordelijken, ons pedagogisch team en de organisatie van Vlaamse kinderopvang bedanken. Want zoals dat we daarnet zeiden, een inzet is wel het belangrijkste. Dus een applaus voor Hans, ons team daar. Ze luisteren allemaal.
0: Ja.
2: Dus,
0: een applaus. Goed gedaan, goed bezig.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Goedemorgen, iets voor 9. Nieuws krijg je van Julie.
6: Goedemorgen. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen. Nu zijn het er al meer dan 9000, dat is een 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandige ingevoerd, zegt ondernemersorganisatie Unizo.
7: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert en daarmee bedoel ik dat bijna de helft van de studenten die het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
6: Studenten verliezen wel hun statuut als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdlimiet vervalt in oktober. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren. Dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook weer vertrokken, al blijven ze dus wel alert. De gouverneur roept ook iedereen op om weg te blijven uit de Hoge Venen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn de daders gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes. Het onderzoek loopt nog. Eerst opklaringen, geleidelijk aan meer wolken en regen. Dat kan plaatselijk stevig zijn met ook onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen.
5: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. 12 minuten tussen Berchem en Merksem door een defect voertuig. Op de ring rond Gent richting Mariakerke. 6 minuten tussen Flanders Expo en de watersportbaan in Gent. En richting Brussel op de E19 vertragen tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Ook 5 minuten daar. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ach, het wordt heerlijk, want meer dan Yeo Yeo had Accession niet nodig om een hit te scoren.
8: Je hoeft je niet te schamen, het is echt wel oké. Rek je uit en schraap je keel, want iedereen doet mee.

Jerusalem in het foute uur. Dat brengt je toch helemaal terug naar de covid-tijden. Hè? Toen we met z'n allen dansjes stonden te doen voor de zorg. Maar dan wel met anderhalve meter uit elkaar. Waardoor die dansjes er plots allemaal heel raar uit zagen. Elton John is dit in het foute uur. I'm still standing. Want we staan nog steeds allemaal recht. Ook op deze vrijdag. Goedemorgen.

0: Lopez en Life is Life. Hey, jij kan dat natuurlijk niet zien. Sta je voetbaltrucjes te doen alsof ik Maradona was. Als je aan het meekijken bent via tv, dan zie je het ook niet, want je ziet mijn voeten niet. Maar dat is hier aan het lukken. Hoho. Niet te doen. Dat is Maradona, hè, toch, die daar trucjes op deed. Nu ben ik aan het twijfelen. Opus en Life is Life in het Foute Uur. En zometeen spelen we van Verdienvraag 10.
1: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
2: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan.
3: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd.
2: Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten. En ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
0: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik naar podcast bijvoorbeeld.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
11: Natuurlijk, Danne.
12: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan waar je iets verliest. Gert-Jan uit Evergem, hallo.
15: Goedemorgen, Robin.
0: Is toch zot, geen files?
15: Ja, wel.
0: Allee, op een veilig verschiet er ook van.
1: Verdien Vraag 10.
0: Gert-Jan, jij speelt mee met de Verdien Vraag 10. Wat zijn de weekendplannen bij jou?
15: Eerst een beetje werken en dan zondag een babyborrel van vrienden van ons.
0: Oeh, wat neem je mee op de babyborrel? Als cadeau, hè?
15: Ik ga nog niet te veel verklappen, maar ik kan wel al zeggen dat het drie dingetjes zijn dat we gaan meenemen. Maar een cadeaupakketje.
0: Ja, maar je hebt je best gedaan.
15: Ja, zeker.
0: Dat is goed. Heb je ervaring met baby's en wat je dan best koopt?
15: Ja. We hebben net ook ons tweede kindje. Dat is bijna 3 maanden oud.
0: Oh. Kijk goed. Allee, en een beetje, lukt het wat met slapen, Gert-Jan?
15: Ja, ze slaapt al een dikke maand toe, dus wij kunnen zeker niet klaar.
0: Maar chansaar. Een kleine oproep ook, als je naar een babyborrel gaat en je hebt zelf nog geen kinderen, vraag even aan mensen die wel al kinderen hebben wat je moet meenemen, hè? Toch?
15: Ja, goed.
0: Ja, heel belangrijk tip. Gert-Jan, je krijgt zo meteen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij gewoon keihard wint. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die 1 minuut, verdien jij vraag 10. Ben je klaar?
15: Ja, ik ben klaar hoor.
0: Ik ook. Hoe noem je een groep vissen?
15: School.
0: Welke zangeres zong gisteren als verrassing mee met Mo op Pukkelpop? Hoeveel is 20% van 200? Hallo?
15: Ja, ik ben
0: aan het berekenen.
15: 20.
0: Wat is een andere naam voor de ronde van Spanje die straks start?
15: Tata.
0: Welk automerk maakt de modellen Golf en Polo?
15: Totwa.
0: Hoeveel zijden heeft een dobbelsteen een traditionele?
15: 6.
0: In welke stad gaat het tennistoernooi Wimbledon door? Kom aan, Gert-Jan.
15: Australië, Wimbledon, Londen.
0: Welke Ruben presenteert binnenkort de nieuwe talkshow Happy Hour? Hoe vaak zit de letter K in het woord komkommer?
15: Twee keer, drie keer.
0: Hoe heet de weefsel? Oh. Je zat daar zo dichtbij.
15: Oh nee.
0: Ja, ik dacht dat het ging lukken, maar Gert-Jan, je had gewoon wat steden moeten noemen, hè? Wat wereldsteden. Tennistoernooi, dat is Parijs, dat is Londen. Er is inderdaad eentje in Melbourne, geloof ik. Je had wat wereldsteden moeten noemen, dan had je het gehaald. Maar kijk, weet je hoe dat komt? Omdat je de klein slaapt nu wel door, waarvoor proficiat trouwens. Je hebt wel wat slapeloze nachten gehad, dus ik denk dat dat een beetje is.
15: Ja, dat kan natuurlijk wel zijn.
0: Gert-Jan, fijne babyborrel daar. Goed,
15: ja, dankjewel.
0: Goed vieren dat er een kindje geboren is, dat is belangrijk.
1: Ja. Maandag opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Foute uur.

0: zijn van het ene prachtige liefdesanthem naar het andere. Eentje om op te slowen, eentje om elkaar eens goed bij vast te pakken. Umberto Tozzi en Ti Amo in de mooiste taal ter wereld. Het Italiaans. Ah ja, dit is het Foute Uur. Goedemorgen. Buongiorno.
1: Domani mattina buona.

0: Q-Fouten Radio. Op DAB+, Q-Music.be en in de Q-app.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Hey, goedemorgen, Julie heeft het nieuws van 10.
6: Goedemorgen. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen. Het zijn er al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandigen ingevoerd, zegt ondernemersorganisatie Uniso.
7: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
6: Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden, maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Webshop Unique Fashion zit serieus in de problemen. Volgens HLN eisen 16 verschillende schuldeisers samen meer dan €340.000 van het bedrijf. En een van de oprichters zou ook een bestuursverbod hebben. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en ook nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde zelf intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. In Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie 2 er erg aan toe zijn. 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit. Het trappenhuis stortte daardoor in. Er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat er precies is fout gelopen. Eerst opklaringen, maar geleidelijk aan meer wolken en regen. Plaatselijk kan dat stevig zijn met ook onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
5: En geen files op de Vlaamse snelwegen.
8: Matthias van den Bulke.
5: Jepla, de beste hits, de beste classics. En dat op de beste dag van de week. Het is vrijdag, mannetjes en vrouwtjes.

7 over 10, Jelly Roll. He's feeling good. Goedemorgen, het is 21 augustus. Ik ga gewoon beginnen met het slechte nieuws. Ja, over een maand begint de herfst. Ja, ik weet het, ik heb daar geen zin in. Nee. Nu, het goede nieuws, je hebt nog een volle maand zomer. Dat is positief, toch? En het beste nieuws, ja, het is vrijdag. Zeker wel. De laatste van de werkweek. Je bent er met andere woorden bijna. En dankzij deze van Michael Jackson ga je er nog sneller zijn. Dit is Billie Jean.

0: Tranen van goud van Zoë Levi en Aaron Blommaert. En Aaron Blommaert zie je volgende dinsdag hier live aan het Q Beach House voor een miniconcert op ons terras. En ja, donderdag. Ja, donderdag is er natuurlijk.
1: Q Music presenteert Q Beach House. Het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Proximus stelt voor... De Business Packs, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Luisteraars waren niet zo'n grote fan van zijn nieuwe single, dus dat betekent tijd voor een andere.
1: Repeat of niet?
0: Sienna Spyro heeft nieuwe muziek gemaakt. Ze is nog altijd maar 20 jaar jong. En je kent ze sowieso van haar recentste hit. De soundtrack voor de tweede film van The Devil Wears Prada. En je kent ze uiteraard ook van haar debuutsingle, die echt heel

prachtige Die on this Hill. Ben ik zelf ook grote fan van. En nu is er een nieuwe single en die heet Great Expectation. Wij hebben sowieso Great Expectations van Sienna Spyro. Maar die gaat ze dan nu wel moeten inlossen, denk ik. Ja. Dus voilà, het is aan jou. Open de Q-app. Stuur je mening door en zet er ook zeker bij repeat of niet. Dat is gemakkelijk voor mijn boekhouding. Voilà, voor het overzicht.

0: De nieuwe single van Sienna Spyro heet Great Expectation. Repeat of niet? Joffrey uit Schoten had hem al gehoord, die nieuwe single. Het was een preview van haar nieuwe album. En voor hem is dit een absolute repeat. Lisa heeft ook een repeat gestuurd, heel veel hartjes ook. Quinten vindt het een zeer fijn nummer. Dries uit Diksmuiden die zegt, ja, die Sienna Spyro die heeft een patent gepakt op saaie muziek. Dries. Ja, bon, ja, het is jouw mening, het mag er ook zijn. Shirley uit Roeselare die zegt, ik denk Matthias dat het dochtertje van Emma en Vincent zo gaat heten. Sienna. Of Jenna. Het is bij mij weten nog niet bevallen, maar het is wel voor alle momenten. Shirley, ik ben blij dat je ook zo meedenkt over de naam. Sander uit Zara, die wordt een beetje depri van de muziek van Sienna Spyro. En dat vlak voor het weekend is niet zo'n ideale timing. Ja, ik snap het, Sander, maar je moet dat loszien van elkaar, vind ik. Ja, het is het nummer aan zich, of dat nu een maandag is of een vrijdag. En Lien uit Evergem, die heeft ook een repeat gestuurd voor haar mama. Die is grote fan. Ah, we luisteren ook nog naar Stefanie.
1: Ja, Matthias, maakt dat meisje eigenlijk iets verkeerd van muziek? Die haar stem, die intonatie, die warmte, dat gevoel dat die erin ligt. I love it. Voor mij een absolute repeat. 1000 keer op een dag.
0: Ja, Stefanie, ik begrijp je volledig. En ik heb goed nieuws voor jou, Stefanie, en voor alle fans van Sienna Spyro. Want ze gaat door. Je hoort ze straks terug bij Joren en bij Naomi.

0: als jij deze zomer je huwelijksverjaardag viert, of al gevierd hebt, dan is de kans groot dat ik zo meteen jouw openingsdans ga draaien van zoveel jaar geleden. Want het is misschien wel de populairste openingsdans van allemaal. Maar eerst krijg je Bibi Rexha en De Files, want ondertussen is het 11:01 en er zijn twee plaatsen waar je 5 minuten verliest. Richting Antwerpen is het met vertragen op de A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleinalaan Kontigse Steenweg. 5 minuten moet je daarbij tellen. En ook op de Brusselse Buitenring 5 minuten extra vanaf Sint-Stevens Woluwe tot in Diegem. Voilà.
1: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

0: effectief. Het was onder andere de openingsdans van Jurgen uit Beernem. Hij is getrouwd in 2018 met dit liedje, Ed Sheeran en Perfect. En dit nummer doet ook heel veel met Leila uit Zwijndrecht. Ze stuurt op het moment dat het nummer uitkwam, Matthias, zat mijn man 6 maanden in Azië aan de andere kant van de wereld. Hun relatie was blijkbaar nog heel pril toen op dat moment en dat maakte het gemis natuurlijk extra groot. Gelukkig bracht de muziek van Ed Sheeran vaak veel troost.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q Beach House,
2: maximum summer. Hey, mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké. Q Sounds with you.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schattig, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, Keet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Een classic uit een zeer goed jaar. 1992. Ja, toen zijn er nog van die goede dingen gemaakt.
1: Bon Jovi. Maximum Summer.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Op dit moment valt er veel regen uit de lucht aan het Q Beach House. Gelukkig hebben we op ons terras veel droge plaatjes. Dus mocht je toch al onderweg zijn, zeer welkom. Je kan het hier ook droog houden. Aan zee is het wel zo dat het altijd sneller opklaart. Dus dat is goed nieuws. Ja, dat is sowieso beter dan op andere plaatsen in Vlaanderen. Dus we verwachten straks ook zeker nog de zon. En zeker tussen 6 en 7, want dan is het happy hour aan het Q Beach House. 1 plus 1 gratis, dan kan je sowieso je slag slaan met verschillende deals. Je kunt bijvoorbeeld mijn favoriet pakken. Dat is de Martini Bianco Spritz. Dat is die je op de kaart met mijn hoofd naast. Je kunt dat eigenlijk niet missen.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
8: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11. Dat krijg je van Julie.
9: Goedemorgen. Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RISIF in de tijd. Het gaat om medicijnen zoals Ozempic en Mounjaro, je hoort endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven.
10: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, want dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
9: De terugbetalingen kostte het RISIF vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan strenge voorwaarden voldoen. Wie de middelen alleen neemt om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen aangehouden toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken opdoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar, dat schrijft de Standaard. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn er niet over te spreken en noemen het onwettelijk. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou wel niet in gevaar zijn. Eerst nog opklaringen, geleidelijk aan meer wolken en regen. Plaatselijk kunnen die stevig zijn met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
8: Het is beginnen regenen en plots zijn de files daar. Dat is zo typisch. 5 plaatsen ondertussen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting de grens met Nederland staat de langste file op de E34. Daar moet je uitkijken voor een ongeval tussen Reti en de grens. Een 30 minuten extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten daar.

0: Richting Gent, 7 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Dan richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Schoor en Kleine Bareel, 8 minuten extra. En op de Brusselse Buitenring een kleine file van 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Stel dat je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: En een van de beste schijven om op een vrijdag te draaien. Zometeen na een rustmomentje, Max en Andy Grammer.

David Guetta, perfect toch op vrijdag. Club Can't Handle Me. Straks een stevige rit voor mij. Maximum. Wij rijden straks van aan de zee in Oostende helemaal naar Kiewit in Limburg. Je kan het land bij, denk ik, niet meer doorkruisen dan dat. Maar

Die begint altijd zo vroeg, om 12 uur al, 11:45. Ook Becky Hill staat daar op de mainstage. Het schijnt dat die Becky Hill heel goed kan zingen live. Gaan we meemaken. Major Lazer, die staat ook op de affiche. Ja, dat wordt een feestje. En ook Kelis voor de nostalgische. Dat wordt sowieso schuren. En ik kijk ook enorm uit naar Joe. Joe schijnt ook heel goed te zijn. Dat is die knappe acteur uit Stranger Things. Maar hij zingt ook heel mooie liedjes. Dus daar kijk ik ook naar uit. Die staat ook op de mainstage vandaag. Als jij ook op vertrekken staat op dit moment om naar Pukkelpop te gaan, vraag ik mij nog af, wat neem jij allemaal mee? Ja, wat neem je allemaal mee voor één dagje en één nachtje? Ik heb bijvoorbeeld een trui mee. En een regenjas sowieso, maar wel sowieso een korte broek. Of dat nu regent of niet, of koud is of niet, festivals doe de in een show. Punt. Toch?

0: Ja, bestaat er een beter gevoel dan verliefd zijn?
1: Ja.
0: Als het wederzijds is, is dat wel echt een heel goed gevoel. Natasja uit Pelt, die staat ondertussen op vertrekken. Regenjas, check, Matthias. Maar dat zal de pret niet bederven door die regen. En Kelly uit Tielt, die stuurt nog... Matthias, je bent een van de headliners vergeten vanavond. Half middernacht, Youngblood. Het is waar, Kelly. We zien elkaar daar.

0: Baten met muizen.
1: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan.
2: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
1: Hey, ik ben Elisabeth Justy Baten en ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik naar podcast bijvoorbeeld.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Justy Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast app. Of op VTM Go. With you.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En ja?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: Voor de ribbekies.
5: Hoe?
4: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmis. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Q.
8: Q Music.
0: Q sounds better with you.

Everybody Isn't Ready van Somber. Een beetje zoals het weer. Somber. Ja. Sorry. Sorry. Echt een dad joke. Gelukkig is mijn muzieksmaak beter dan mijn humor. Zondag is Somber trouwens de headliner op de slotdag van Pukkelpop. Lisa gaat niet dit jaar. Met reden, want zij woont in Zonhoven vlakbij. Dus Lisa kan genieten in haar tuin van de muziek van Pukkelpop. Overdag en 's nachts. Ja, I get you, Lisa. Oordopjes kopen, hè? Ah ja, het zal wel zijn.

0: is 11:30. Goedemiddag. Het is uitkijken voor een ongeval richting de grens met Nederland op de E34. Vanaf Reti tot aan de grens moet je 32 minuten bijtellen. Er is daar ook één rijrichting, rijstrook, liever helemaal versperd. Richting Antwerpen vertraag je ook E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 21 minuten extra. En op de E313 6 minuten bijtellen tussen Ranst en Wommelgem. Ook op de Antwerpsering richting Nederland vertraag je tussen Sint-Annelieke-Oever en Antwerpen-West 12 minuten. Richting Gent vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne 8. En vanaf Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel 6 minuten bij. Dan gaan we naar de Brusselse ring. Op de buitenring 9 minuten bijtellen tussen Wezenbeek, Oppum en Zaventem. En op de binnenring 5 minuten vanaf Strombeek-Bever tot Vilvoorde de Koningslo. Richting Gent nog één file op de E40 tussen Drongen en Gent. 5 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke. En Teddy.

0: Enrique Iglesias en Rhythm Divine. Ja, en ik moet zeggen, ook de playlist is vandaag divine. Met zometeen Stella Lefty, Glass Animals. En straks ook een dikke 90's schijf van Dr. Alban.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Oh, dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro, ramen en deuren. We gaan

Sade is grote fan van dit liedje. En wij ook, corrigeert Stella Lefty en haar treinrit naar Boston. Ondertussen ook een berichtje van Simon via de Q-app. Matthias, hoe zit dat nu met Rihanna en die nieuwe muziek en zo? Er zijn zoveel geruchten. En wel, ja, Simon, ik weet het. Er is een update, dus ik ga je die zo meteen geven. Eerst gaan wij back to the 90s. Dr. Alban met...

Gent vraagt via de Q-app. En Matthias, is Emma Salde al bevallen? Q-DJ Emma? Nee, Inge. Allee, toch bij mij weten... Ja, weet ik nog van niks, hè? We moeten afwachten. Wat ik wel al weet, is dat er maanden geruchten eronder zijn dat Rihanna zou bezig zijn met nieuwe muziek. Voorlopig blijft het bij geruchten. Maar de laatste tijd is er echt wel iets aan het borrelen. Zeker wel. Ze stond een maand geleden als surprise act nog op het podium bij Jay-Z. En nu heeft haar vocal producer zelf ook geteased naar nieuwe muziek van Riri op zijn Instagram. Dus wie weet binnenkort. Deze is van een andere producer, Calvin Harris. Q Music.

0: Cyrus komt eraan. Eerst het nieuws van 12 met Julie.
1: Goedemiddag. Mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RESIF. Endocrinoloog Ronan van Gooitsenhoven.
2: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
1: De terugbetalingen kosten het RESIF vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan de voorwaarden voldoen. Wie de middelen alleen neemt om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken. Maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, wordt gearresteerd. Volgens verschillende mensenrechtenorganisaties is dat onwettelijk. Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije. Samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt de Pratere niet kunnen. Ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en iets warmer bij 22 graden.
0: Ondertussen 7 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. De files beginnen toe te nemen. Richting de grens met Frankrijk, wat zeg ik, richting de grens met Nederland, staat nog altijd de langste file op de E34. Vanaf Oud-Turnhout tot aan de grens, 50 minuten extra. Er is een ongeval gebeurd en er is ook een rijrichting versperd. Ik denk dat het gaat om een rijstrook, want als de rijrichting versperd is, dan kan je helemaal niet meer door. Antwerpse ring dan, richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem, 41 minuten bijtellen. Er is ook een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West vertraag je ook nog eens 20 minuten. Ook richting Gent, 11 minuten extra vanaf Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan richting Antwerpen vertraag je op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord, 32 minuten. E313 vanaf Massenhoven, een kwartier. En ook op de E17 vanaf Kruijbeke tot Antwerpen-West, 11 minuten bijtellen. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
3: Matthias van den Bulke.
0: We blazen de files en de wolken weg met een van de beste zomerschijven aller tijden. Na mijn lieveling, Smiley.

0: Guru Josh Project. En Infinity 2008. Ik heb een vraag binnengekregen van Kiento.
1: Hoi Matthias, een vraagje. Om laatst naar het Sunset Concert van Bazaar volgende week donderdag. Groetjes. Ja.
0: Maximum Summer. Dat is een zeer goede vraag, Kiento. Meestal starten de Q-Sunset-concerten altijd rond 20 uur, dus 8 uur 's avonds. En we gaan dat volgende week donderdag ook zo doen. Dus volgende week donderdag het Q-Sunset-concert van Bazaar vanaf 8 uur. Best wel niet te laat komen, zou ik zeggen. Er gaat veel volk zijn. Er is natuurlijk wel genoeg plaats op het strand. Want ja, het strand is zeer breed, dus iedereen gaat er kunnen bij zijn. En het is uiteraard ook volledig gratis, maar het is ook wel nice als je het beste plekje hebt. En dat beste plekje kan je scoren als je volgende week luistert naar Joren en Naomi. Want zij hebben nog een golden ticket te geven. Dat is eigenlijk een ticket voor jou en voor drie vrienden. En ja, dan ben je een soort van VIP. Ik ga het zo zeggen. Ja, een VIP. De beste plaatsen. Overnachting ook hier in Oostende. Je moet je geen zorgen maken. Je krijgt ook drank en happekes van ons. Dus ja, dat is echt zo'n keer een luxe poes wezen. Voilà. Wij gaan ondertussen verder met deze vrijdagmiddag en Camille.

0: heel wat Q-artiesten op de line-up van Pukkelpop dit jaar. Dit was Purple Disco Machine en die gaat zondagavond draaien op Pukkelpop. Sowieso een goede afsluiter, want die man weet wat een feestje is. Zometeen krijg je Henry Moody. Of hij in een goede mood is, dat weet ik niet. Jij misschien wel? Dan mag je het zeker laten weten via een bericht in de Q-app.
1: Q-music! Er is altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Q-Beach House,
2: maximum summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké. Q-Sounds.
4: With you. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Laat ze see you
7: shine. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

Thomas Gray en Rumors. En daarvoor Henry Moody. De mood van Geert uit Tielt zit fantastisch. En ik snap helemaal waarom, Geert. Hij vertrekt nu naar Spanje tot 15 oktober. Dat is lang, dat is 7 weken. Nu al gaan overwinteren, zegt Geert. Wat hier een beetje regent of wat? Het is wel nog een maand zomer, hè? Niet vergeten. Het zal wel zijn.

0: Het is 12:30, een hele goede middag. 8 files van langer dan 10 minuten en die zijn allemaal in, uit of rond Antwerpen. We gaan beginnen bij de langste file en die staat in de richting van Antwerpen op de E17. Vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West 35 minuten extra rekenen. Ook op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem een 30 minuten. E34 vanaf Melcele tot Sint-Annelinkeroever 23 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord 17 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord 13 minuten extra. Dan op de Antwerpse Ring richting Nederland vanaf Antwerpen-West tot Berchem 21 minuten extra. Komt daardoor een ongeval met een vrachtwagen. Vanaf Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-West 19 minuten. En we hebben toch één file gevonden richting Brussel. E19 tussen Vilvoorde de luchthavenlaan en Machelen 10 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 10 minuten. Onze Stromae is lid van de Spotify Billions Club. Alors on danse is namelijk meer dan 1 miljard keer beluisterd op Spotify. Dat is echt zot.
1: Alors on danse.
0: Maar ook wel een kleine side note. Er zijn in totaal 1349 nummers die in die Billion Club zitten. Dus dat maakt het misschien net ietsje minder speciaal, maar toch sowieso een knappe prestatie. Ja, en de meeste van allemaal is nog altijd The Weeknd en Blinding Lights. Met maar liefst 5,55 miljard streams. Dat is crazy. Wow.
2: Matthias van den Bulke.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Oh, dit wordt echt een leuke om te zoeken.
2: Guess the summer song.
1: Elke middag test ik jouw muzikale kennis. En in de zomer doen we dat op vlak van zomerhits van lang geleden. Van niet zo lang geleden, van heel recent misschien wel. Gisteren was het bijvoorbeeld nog eentje van dit jaar. Maar nu zoeken we een zomerhit uit het jaar 2010. Dus ik ben op zoek naar de mensen die nog veel van de muziek kennen uit dat jaar, uit het einde van de zeros, zeg maar. Ik was toen 18, ik studeerde net af, ik ging net naar het hoger gaan studeren in Gent. Vanaf toen is het verkeerd gelopen. Nee, dat is niet waar. Misschien een klein beetje. Enfin goed, deze hit was toen een zomerhit in het jaar 2010. Als je hem herkent, dan mag je het juiste antwoord inspreken via de Q-app. En je mag het van mijn part ook gerust zingen. Het is tenslotte vrijdag. Komt-ie!

0: Q-Music presenteert
1: Q-Beach House, zijn we klaar?
0: Het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus, gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Q-Sunset, ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Dit is Q.

0: kwart voor één. Guess the Summer Song. Goedemiddag, we kijken weer hoe het zit met jouw muzikale kennis op vlak van zomerhits in de maanden juli en augustus. We gaan nog eens luisteren naar de opgave van vandaag. Als je hem herkende, dan mocht je die zo snel mogelijk laten weten in de QA. Die stuurde mij meteen Paparazzi van Lady Gaga. Is het niet? We gaan eens luisteren naar wat Katrien te zeggen heeft.
1: Hey Matthias, met Katrien hier. Weet wel, van Iper. Net als Lady Gaga, als ik me niet vergeet, met Bad Romance. Maar ik ben niet 100% zeker. Allee, salutjes.
0: Ja, salutjes Katrien en groetjes daar in Iper. Maar het is niet Bad Romance ook dat we zoeken. Nog eens luisteren naar El Barto.
2: Don't call my name, don't call my name. Oh. Alejandro.
0: Ja.
2: Lady Gaga.
0: Zeker wel, Sharon wist het ook.
3: Alejandro van Lady Gaga.
0: Zeker wel, goed gedaan allemaal. Allee, bijna allemaal. Maar alvast goed gedaan met meedenken naar deze zomerhit uit 2010. En een van mijn lievelings van Lady Gaga. Sowieso, dit is Alejandro. Een hele fijne middag.

wel een zalig nummer. Alejandro, straks als het avond is, dan sta ik waarschijnlijk pintjes te drinken op Pukkelpop. Ik ga zo meteen vertrekken. Mocht jij ook vertrekken, dan kan dat gepaard gaan met de beste popmuziek. Want de Q-top 40 komt eraan zo meteen bij Q. Ik heb nog Suze en Freek, Kamerad en Nate Smith.

0: sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Goedemiddag, 1 uur nieuws met Julie.
4: Goedemiddag. Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder. Dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 65. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding.
5: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
4: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Daarbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Oekraïne reageerde zelf met honderden drones richting Rusland. Op het Schiereiland de Krim dat de Russen al jaren bezetten, vielen 2 doden en 4 gewonden. Lotte Kopecky start niet meer in de ronde van Groot-Brittannië. Daar beginnen ze straks aan de 3e rit. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en is het beter om te rusten. Kopecky hielp de voorbije dagen haar Nederlandse ploegmaat Lorena Wiebes aan dubbele winst. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden.
3: Dankjewel, Julie. 7 files waar je meer dan een kwartier verliest. In totaal staan er 24 files in ons land. Ja, het is al een drukke spits. Allee, het is eigenlijk nog niet een spits, het is nog maar 1 uur 's middags. Even kijken waar je meer dan een kwartier moet aanschuiven. Beginnen doen we op de E313 richting Antwerpen, 35 minuten. En dat tussen Herentals West en Wommelgem. Op de A12 ook 20 minuten tussen Berendrecht en Antwerpen Noord. Dat komt daar door een voorwerp op de weg. Op de E19, 20 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. En ook nog eens een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de E34 een kwartier tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En een half uur op de Brusselse Buitenring. En dat daar tussen Halle en Wautier. En op de Antwerpse Ring tenslotte nog richting Nederland. 25 minuten extra tussen Antwerpen West en Berchem. Dat komt daar door een ongeval met een vrachtwagen. Wees dus heel voorzichtig. Oh la la, een heel erg goedemiddag. De klok heeft 1 uur geslagen op je vrijdag. Dat betekent dat het einde van de werkweek plots heel dichtbij komt. En zoals traditioneel gaan we dat vieren met de hitlijst van Q-Music. 40 hits, allemaal achter elkaar. En vooral in juiste volgorde. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Q-top 40.

0: Kiki Mobirada.
1: Aha, goedemiddag. Ja, het is niet te geloven eigenlijk dat er alweer 5 volledige werkdagen op zitten. Of als jij zit te genieten van de zomervakantie, dan vliegen die dagen natuurlijk sowieso voorbij. De komende 3 uur tellen we af naar de grootste hits van het moment. En dat hand in hand met het officiële begin van je weekend. De Q-top 40 die wordt samengesteld op basis van Airplay, streaming, social media en ook jouw hartjes in de Q-app. Met deze week in de aanbieding 17 stijgers, 20 dalers. Ook 2 staanblijvers en 1 nieuwe hit. Maar eerst nog even terug naar het podium van vorige week.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: Jonas Blue en zijn hele zonnige Edge of Desire.

0: onze zevende week voor topic Becky G en Sorry Papi. 7 weken lang, dat is ook ongeveer de timing van de zomervakantie. Zo lang zijn we al bezig aan deze mooie zomer. Dat is een beetje confronterend ook, want time flies when you're having fun. Het was in ieder geval nu wel de hoogste positie dat Becky G al gehad heeft op haar naam mocht schrijven. Vorige week nog op 2 in de Q-top 40. Benieuwd wat hij deze week zal doen. Zometeen dan krijg je trouwens een gloednieuwe Q-top 40 voorgeschoteld. Eerst nog even één keer luisteren naar de grootste hit van vorige week. En ook van de week ervoor. En ook van de week ervoor. Ja.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Wie anders dan de koningin van het voetbal en van de zomer. Shakira.

zou zomaar kunnen dat we straks al net voor 1 uur even een klein cakeske of een taart of zo moeten laten komen, denk ik, met een paar kaarsjes op. Want het is misschien wel de 10e week dat Die Die helemaal bovenaan staat in de Q-top 40. Ik ben heel benieuwd. Ik blijf maar vrolijk meezingen en ik denk dat jij dat ook doet, want je blijft maar hartjes uitdelen aan Shakira. Shakira, vorige week nog helemaal bovenaan deze prachtige lijst. Zeg, vooraleer we zo meteen echt van start gaan met de nieuwe Q-top 40, moeten we eerst natuurlijk nog even plek maken. Want we hebben ook één nieuwe hit in de lijst. Een beetje nieuw bloed. En het was deze week een waar duel. De gegeerde nieuwe plek in de lijst. En dat betekent natuurlijk dat er ook plek gemaakt moet worden. Zo gaat dat. We moeten dag zeggen. Dag, salut, vaarwel tegen deze oude vriend. Na 31 weken gaat het mis bij Bruno Mars. I Just Might staat niet meer in die Q-top 40. Maar ik zeg het, het is het wel waard. Amai, want die nieuwe komer zometeen... Dat wordt goed hoor. We moeten wel nog even wachten. Het is pas na 2 uur dat hij die krijgt. Eerste nummer 40, Somber. Heerlijk. Dit is Homewrecker, gaat -4.

0: Fien uit Waasmünster is een van de gelukkigen. Zij heeft nog een zondagticket voor Pukkelpop kunnen bemachtigen, laat ze net weten, die Q-Web. Ja, morgen, nee, overmorgen liever op de mainstage. Somber. Ik vraag me vooral af, zou die mens al in het land zijn of komt hij dan pas zo zondag aan? Wel benieuwd eigenlijk om dat te weten. Dat gaat heel goed zijn. Mocht je hem tegenkomen, laat hem vooral niet weten dat hij 4 plekken omlaag is gegaan. Hij doet het met 4 plekken minder deze week. Helemaal achteraan de Q-top 40 homewrecker. Zeg, jij was er al op aan het wachten. Zij waren er op aan het wachten. Ooit zou er zo'n dag komen. En daar is hij. Volgende week donderdag het allerlaatste Sunset-concert op ons podium in Oostende. Zometeen de headliners van dat mini-Q-festivalletje hier in de Q-top 40. Eerst kijk je nog Keigo.
1: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
2: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd. Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten en ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik mijn podcast bijvoorbeeld.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q-Better with you.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
10: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
8: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
13: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat klinkt als een extra sappige deal.
13: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
14: Oh, het is weer zover.
15: Alex?
14: Terug naar die lange meetings.
15: Je staat op mute, Alex.
14: Terug naar die eindeloze lessen.
16: Aandacht, alsjeblieft.
14: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: Yo Timo, Mathieu Terijn hier. Zeg, wij gingen toch iets regelen, hè? Zo voor ons nummer in de Q-top 40. Allee, je weet wat ik u beloofd heb. Hè? Allee, bam maar terug. Yo.
1: Bericht gewist. 38.

Ja, en die dag is volgende week donderdag natuurlijk, ja. Het laatste Sunset-concert hier aan ons Q Beach House met op het podium Bazaar. Dat gaat heel cool worden. Ik weet het, vorige keer hebben ze hier ook, ze hebben hier een paar jaar geleden al eens opgetreden. Het hele strand stond toen boomvol en je weet gewoon dat dat deze keer ook zo gaat zijn. Ooit komt er een dag, zakt wel een beetje in de lijst. 6 plekken om precies te zijn. Wel nog altijd hartjes en steun van Tibe uit Herzelen en Magali uit Zonnebeke. Zeg, voordat de kleine Henri PFR vroeger achter zijn draaitafel ging staan, ging hij elke week met zijn fietsje naar de hockey. Daar heeft hij nog heel lang gespeeld blijkbaar. En deze week mocht hij het WK in België openen. En dat zonder puk, maar wel met een goede schijven. Sola Sola onder andere deze week op nummer 37.

0: een buitje hier of daar, dat kan toch allemaal geen kwaad eigenlijk. We konden allemaal wel een beetje afkoelen. Hier in Oostende momenteel droog weer. Ik weet niet hoe het bij jou zit, hopelijk hetzelfde. Henri PFR maakt in ieder geval 10 graden warmer met zijn Sola Sola. Deze week op nummer 37. Zeg, het is vrijdagmiddag 1:30 en het is al gigantisch druk op onze Vlaamse snelwegen. Ik weet niet of jij leuke plannen hebt vandaag. Moet je er nog op uittrekken? Pas even goed op en calculeer die extra tijd zeker even bij jouw reistijd. In totaal 7 files van een kwartier of langer. De langste staat op de E17 richting Antwerpen. Daar moet je 40 minuten bij tellen. En dat tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 ook 35 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E19 een 30 minuten erbij tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. En ook een 30 minuten op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. 25 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En dan tenslotte nog op de Antwerpse Ring 2 files. Eentje van een 30 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. Dat komt daar door een defect voertuig. En nog eens een 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan verlies je daar minder dan een kwartier. Het was een coole week voor Lars uit Sint-Niklaas. Lars uit Sint-Niklaas die zingt liedjes en die post die op Instagram. Hij maakte deze week een Nederlandstalige cover van de nieuwe hit van Teddy Swims. En Teddy Swims heeft dat gerepost op zijn eigen Instagram.
1: Misschien komen wij er bovenop. Elke avond wordt beter. Beetje bij beetje.
0: Ja, hij zal er waarschijnlijk helemaal niks van hebben verstaan, hè, die Teddy Swims. Maar het klinkt wel leuk, hè. En die hit zelf kwam vorige week nog nieuw binnen in de lijst. Het is onze eerste stijger deze week. Doet het goed. Plus 2 voor Break Up in Reverse van Teddy Swims.
2: Nummer 36.

0: Goedemiddag, 14:15 op je vrijdag, of toch bijna, ja, 14:55 eigenlijk. En je luistert naar de Q-top 40, dat is je laatste rechte lijn richting het weekend. Of je nu nog werk op de planning hebt of niet de komende dagen, de sfeer die zit er goed in, dankzij Jugal. En vooral ook de hartjes van de Katty uit Roeselare en Elke uit Hasselt. Zeg, een half uur geleden, net voor het begin van deze Q-top 40, namen we afscheid van I Just Might. Bruno Mars die staat niet meer in de lijst. Hij was onze langsgenoteerde hit, ja. Dat betekent dat je zometeen dus de nieuwe langsgenoteerde mag verwachten. 30ste week al. En ik zal misschien even cryptisch omschrijven over wie het gaat. Dan weet je ongeveer al wat je mag verwachten zometeen. Het is een mevrouw, ze is 27. Het is een heel knappe mevrouw, dat mag ik toch wel zeggen. En ze is ook in het bezit van de Grammy van beste nieuwkomer sinds dit jaar. Weet je al over wie het gaat? Ja, het is zo meteen over 2 minuten, weet niet.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
8: Natuurlijk, Danne.
9: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: Mo koken.
14: En? Wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes.
15: Esso, omdat elke rit telt.

staan al 16 weken in de lijst. Het is deel geworden van jouw zomer eigenlijk ook. DJ-licious en Milo. Forever Young. 6 plekken naar omlaag richting nummer 33 nu. Just remember, we're forever young. Geen idee of je het al door had. Het is vrijdag vandaag, hè. Vandaag alles uit de kast. Zelfs hier aan het QB-beach house is het happy hour straks. Dan maken we van elk drankje another drink, een tweede erbij. Daar zou Kelsey Ballerini alleen maar heel blij mee kunnen zijn, denk ik. Hier is ze samen met Marshmello op nummer 32 in de lijst.

0: jou nummer 31. Bas Serra in deze Q-top 40. Berichtje van Connie uit de Senderlo. Die zegt, wij gaan zo meteen onze grote moeder bezoeken. Ze wordt 100 vandaag. Amai. 100 jaar volgehouden, dat is wel snel.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Samber opende de lijst. Hij doet min 4 met zijn homewrecker. Kygo, Khalid Griffin doen het met 2 plekken minder deze week.

0: Derde week en nu min 6 voor Bazaar.
1: Komt er een dag, dus wacht daarop.
2: Nummer 37.
0: Sola Sola, twee plekken minder voor Henri PFR. Beter nieuws voor Breakup in Reverse van Teddy Swims, want die doet plus 2.

0: 35.
1: Min 2 voor het aanstekelijke Jamaicaan van Hugo.
0: Nummer 34.
1: Een nieuwe langsgenoteerde. Plus 6 voor Olivia Dean en So Easy.
2: I make it so easy.
1: De jonge zielen van DJ Licious en Milo moeten er 6 op achteruit. Min 3 voor Marshmello, Kelsey Ballerini en... Allee, nog eentje dan, ja.
0: Nummer 31.
1: En daarnet nog Bassera, 1 plek lager. All Because of You. Ja, zeg, je voelt het, hè.
0: De Q Top 40.
1: De vrijdag, die stroomt door je aderen. De hits die vliegen om je oren. En je zingt nu al 3 weken mee met deze nieuwe van De Bauza. Je hoeft eigenlijk niet eens de tekst helemaal te kennen om hierop mee te viben. Het is echt heel leuk. Min 9 wel. Voor Lose Myself op nummer 30.

Maxime Babette, hoe dan ook op nummer 29. 1 uur voorbij, nog 2 te gaan. Je luistert naar de hitlijst van Q-Music. De lijst die jij mee bepaalt door hartjes uit te delen in de Q-app. Met zometeen na het nieuws van 2 uur Lost Frequencies door je boxen. Oh, er wacht ook slecht nieuws voor Ed Sheeran en Martin Garrix. En toch nog één Bruno Mars in de lijst.

0: voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
3: Yep, info op telenet.be. Goedemiddag, 2 uur nieuws met Julie.
5: Goedemiddag. Er zijn in de eerste helft van dit jaar veel minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Kaluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Komt onder meer doordat mensensmokkelaars hun routes verschuiven dieper in Frankrijk, wat de druk op onze kust verlaagt. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, workshops en optredens voor de oudste leden en leiding.
6: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
5: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaart. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs. Lotte Kopecky start niet meer in de ronde van Groot-Brittannië. Daar staat vandaag de 3e rit op het programma. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en moet ze rusten. Vanmiddag en vanavond kans op pittige buien, mogelijk met onweer bij 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw buien en ook tot 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
3: Dankjewel, Julie. En het is al een drukke vrijdag op de weg. 22 files waar je meer dan 5 minuten verliest. We gaan even kijken waar je in totaal 10 minuten stilstaat. Dat zijn er 10 in totaal. Op de E17 richting Antwerpen 50 minuten erbij tussen Hazendonk en Antwerpen-West. Op de E313 tussen Herentals-West en Mommelgem ook nog eens 40 minuten. Op de E34 een half uur tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de A12 tussen Stabroek en Leugenberg verlies je 20 minuten. Dat komt daardoor een brandend voertuig. Op de E19 20 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 10 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de E40 richting Gent 10 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de E314 richting Brussel ook 10 minuten tussen Park Midden-Limburg en Houthalen-Helligte. Dat komt daardoor een ongeval. En op de Brusselse Buitenring 10 minuten erbij tussen Welriekende Dreef en Tervuren Vierarmen.
7: Timo Birreda.
3: Een heel erg goede morgen. Goedemiddag is het eigenlijk, ja. Zometeen een Belgisch lid uit de Spotify Billions Club. Eerst een ander lid uit die clip.
7: Nummer 28.

like Lost Frequencies, Live It All. Lost Frequencies is dus een van de drie Belgische artiesten die op Spotify een hit heeft met meer dan 1 miljard streams. Dat is crazy eigenlijk. En sinds deze week is ook deze meneer in dat clubje gekomen. Ja, ik heb natuurlijk over... Stromae, die heeft nu ondertussen 1 miljard streams op deze Alare Andas. Ik vind dat heel cool. Zeg, nu snel hop, hop, hop, in galop, ons paard op, want we moeten even de sfeer volledig omslaan op je vrijdagnamiddag. Ja, je had nog 1 nieuwe hit te goed in deze Q-top 40. Een hit die je ondertussen eigenlijk al goed hebt leren kennen, want het was de Q-top schijf van afgelopen week. Een hit die volledig in de country vibe zit. Ik heb het over Ella Langley. Je bent er nu al een volledige week naar aan het luisteren. En mocht je het nog niet doorhebben waar het precies over gaat... Het is eigenlijk een heel simpel verhaaltje waar ze over zingt. Ella is dus verliefd op een man. Ze zijn niet meer samen. En ze denkt terug aan de herinneringen die ze samen hebben in Tennessee. De herinneringen van een Tennessee, ja, voilà. Ze komt die man tegen in een bar. Ziet die man dan flirten met een andere vrouw van, je raadt het al, Texas. En dan breekt haar hart in 1000 stukjes. Eigenlijk is dat waar het liedje over gaat. Het klinkt allemaal heel vrolijk, maar dat is natuurlijk niet zo. Come on, baby.

Countrymuziek is terug van nooit weg geweest te zijn. En nu dus ook dubbel en dik aanwezig in die Q-top 40. Hartjes van Muriel uit Temse, Anne uit Haarlembeke, Thomas uit Wetteren en nog heel veel anderen. De hoogste en ook de enige nieuwkomer deze week op 26. Dit is

was hier gisteren ook al even aan het QB-chuis en er was zo een klein kinneke keiluid aan het meezingen met Milke, Inke en Madison. En ja, de woorden waren niet allemaal juist, maar je voelde wel dat de vibe helemaal erin zat. Keiluid, Madison, 15e week in de lijst, maar nu wel een klein toekje gekregen. 10 plekken naar beneden, zij staan op nummer 25. Zeg, zometeen een van mijn favoriete hits in deze Q-top 40. Het is met een sample van een oud liedje dat ik nog altijd gebruik om workouts op te doen. Ja, deze bedoel ik dan inderdaad. Ja, ik moet nu wel zeggen, die workouts, hè, het zijn al betere tijden geweest. Het is niet dat ik dat elke week doe of zo. Gewoon niet om je jaloers te maken. Zeg, eerst even terug naar afgelopen woensdag. Tussen twee stevige regenbuien scheen hier het zonnetje in Oostende. Een ideaal droog moment voor Berre op je podium bijvoorbeeld.

tiende week in de lijst al. Taylor Swift, I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. Ah, wel ja, ik zeg het toch juist. Op nummer 22 onder andere een berichtje van Katrien uit Gerardsbergen. Oh ja, een berichtje. Een hartje moet ik eigenlijk zeggen. Een hartje voor Taylor Swift. Het is een drukte op de Vlaamse snelwegen. 24 files in ons land. 11 waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse buitenring. 50 minuten erbij tussen Grimbergen en Jette. Dat komt daardoor een ongeval. Op de binnenring ook een kwartier aanschuiven tussen Astridlaan en Jette. Op de Antwerpse ring richting Antwerpen dan. Liever moet eerst naar de E313 nog een half uur erbij tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E17 25 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen West. 25 minuten ook op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 20 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. En op de A12 nog eens 20 minuten tussen Stabroek en Leugenberg. Op de E314 richting Brussel dan een half uur erbij tussen Genk Centrum en Oudhalen. Helchteren, dat komt daar door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West ook nog eens 20 minuten richting Nederland is dat. En op de E313 richting Hasselt, 11 minuten tussen Wommelgem en Massenhoven. Als je nog op een andere plek stilstaat, gaat het daar sowieso vlotter dan 10 minuten aanschuiven. Met nu de diepste daler in de lijst. Misschien was het dan net die ene repeat te veel. Het zou zomaar kunnen. 13e week en nu min 11 voor Martin Garrix en Ed Sheeran. Q Top 40. Q Music. Nummer 21.

0: Zometeen knippen we de lijst in twee. Eerst nog even de boekhouding.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Voor de pauze en dat catchy Lose Myself. Min 1 voor Maxime, Babette en hoe dan ook.

0: James Warren mocht het tweede uur openen. Zijn Passenger gaat plus 6.
1: Nummer 27.
0: Min 3 voor Lost Frequencies.

20. Yesterday, today, tomorrow. Berre mag één plek de lucht in deze week. So if you need someone, I can be someone. You can always run to me. 23. Ja, ik weet dat ik onpartijdig moet zijn, maar dit is echt mijn favoriete, wel, joh. 22. Just a little plus 20. En de country vibes zijn nog niet voorbij. -2 voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

0: 20.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran zijn de diepste dalers. Snel door met de lijst.
0: De Q Top 40.
1: En ondertussen ook een berichtje van Lonne in de Q-app. Goedemiddag Timo. Wij laten ons niet tegenhouden door de regen. Ik heb net een hele grote tent laten zetten in de tuin. Want we gingen vanavond een feestje doen met een barbecue. Voor mijn 30ste verjaardag. Hey proficiat, gaan we vieren met Bruno Mars.

0: plus 2 en nu terug in het bovenste deel van de lijst. Bruno Mars en On My Soul. Zeg, wat doet dat met je als je zo'n wereldhit scoort en je eigenlijk nog maar 16 jaar bent en daar eigenlijk totaal niet klaar voor bent, ja? Ah wel, de mevrouw in kwestie, die het zelf gedaan heeft, die heeft het even mooi samengevat. Ze zegt, soms ben ik aan het wenen, soms ben ik aan het dansen. Ja, deze week zal het vooral dat tweede zijn, denk ik. Want de 16-jarige madame in kwestie mag weer 4 plekken de lucht in zometeen in deze Q Top 40.
1: Q Music presenteert het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
2: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
1: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Maken. Jelly Roll staat op nummer 18. De Q-top 40. Daar luister je nog naar de Q-top 40, de hitlijst van Q-Music. Met zometeen ook David Guetta. Ja, de DJ die zijn zomer vooral aan het spenderen is in Ibiza. Of op Ibiza moet je eigenlijk zeggen, want dat is natuurlijk een eiland. En dat is de plek om te feesten en om naar de club te gaan. En misschien hier en daar een dansje te placeren en iets te eten en te drinken. En maar het gaat natuurlijk tegenwoordig ook om de beleving in zo'n club. En die David Guetta die heeft zichzelf echt weer overtroffen. Ik zag daar straks een video. Bij zijn set deze week hing er een gigantisch groot LED-scherm boven zijn hoofd. En dat was een 3D-LED-scherm. En daar projecteerden ze dan iets op, zo'n vrouw die in het water aan het zwemmen was. En dat leek echt alsof er gewoon een aquarium aan het zweven was boven het hoofd van David Guetta. Als je mij niet gelooft, gaat even checken. Het staat op zijn Instagram. Als je ooit de kans hebt om hem live te zien, ik denk

0: Nummer 17, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Dus even iets heel gek aan de hand. Ik weet niet of het echt is. Ik krijg net een berichtje van een nummer dat ik eigenlijk niet ken. En ik heb er al op geklikt. Mag je eigenlijk nooit doen, hè. Maar het is een audiobericht dat ik hier binnenkrijg via WhatsApp. En volgens mij is het Aaron Blommaert die mijn audiobericht heeft gestuurd. Ik ga even zien of ik het kan afspelen. Wacht dan, met die computer hier. Wacht, hè. Ik denk het wel. Wacht, hè.
1: 1.
0: Ja, dit is het audiobericht.
1: 2. 3.
0: Het is gewoon Aaron die aan het tellen is.
1: 4.
0: Dat is toch gek?
1: 5.
0: Maar Aaron...
1: 6.
0: Maar Aaron, wat ben je aan het tellen?

Wat drie noren en een piano al niet kunnen losmaken. 20e week in de lijst. Hartjes van het Tibe uit Herzelen, onder andere voor De Bauza en Magnetic. Ze zijn deze week trouwens uitgenodigd op Ibiza, die gasten. Ze zijn uitgenodigd door een DJ-duo. Ik weet niet of je ze nog kent. Medusa. Ja, die zijn grote fan van Magnetic en die dachten van, allee, die hebben nu nog nooit gespeeld op Ibiza. Dan moeten we toch verandering inbrengen. Zeg, als jij zo meteen je boeltje kan pakken en vlotjes het weekend inrijdt, dan doe je dat nog een uur lang met de Q-top 40. De Q-top 40. Met nu op nummer 14, Criss Cross Amsterdam. Criss Cross Amsterdam, baby. 5 voor 3, goedemiddag.

0: absoluut allerleukste deel van dit liedje.
1: C'est ça la vie, baby.
0: Ja, c'est ça la vie. Berichtje uit Geel. Brecht uit Geel, liever. Die is effectief aan het inpakken. Zijn werkdag zit erop, stuurt hij. Dat is toch het beste gevoel van de dag eigenlijk. Hè? Dat en zo thuis je schoenen kunnen uitdoen. Zometeen nog 13 hits in de Q-top 40. Ik altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Onder andere Meteor. Het is de 25e week voor Alex Warren en zijn Fever Dream komt eraan zo

0: En staat Sienna Spyro nog altijd in de top 10? Dat ontdekken we straks na het nieuws van 3.
1: Q Top 40. Q Music. Het Q Beach House. De

0: Goedemiddag, 3 uur nieuws met Niels.
1: Goedemiddag. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43. Die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. In Frankrijk zijn 300.000 onveilige condooms gevonden. Die werden online verkocht, maar ook in apotheken. De kwaliteit van die condooms is slecht, waardoor ze sneller scheuren of er gaatjes in kunnen komen. Als je condooms koopt, let dan goed op de CE-markering. Dat is een label dat een product voldoet aan de Europese regels. In Spanje heeft de politie 5 mogelijke mensensmokkelaars opgepakt. Ze zouden migranten naar Spanje gebracht hebben nadat ze in Ceuta aangekomen waren. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Eind vorige maand probeerden tienduizenden migranten om vanuit Marokko zo Europa binnen te geraken. Meer dan 80 mensen kwamen daarbij om het leven. En in Congo zijn al zo'n 160 zorgmedewerkers besmet met het ebola-virus. 43 van hen zijn intussen ook overleden, dat melden de Verenigde Naties. Sinds de uitbraak van het ebola-virus zijn in Congo al bijna 5300 mensen ziek geworden. 2500 zijn overleden. Het is de snelst groeiende ebola-epidemie ooit. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20.
2: Dankjewel, Niels. Ja, het kan stevig regenen. Ik moet zeggen, hier in Oostende valt het echt nog wel mee op dit moment. Ik weet niet hoe het bij jou zit, waar jij aan het luisteren bent. Wordt altijd even doorsturen in die Q-app. Ondertussen gaan wij naar de Vlaamse snelwegen, want amai amai. 27 files in ons land. Ik ga even kijken waar je meer dan een kwartier verliest. De langste die staat op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 1 uur en 5 minuten bij tellen tussen Machelen en Jette. En ook nog eens een kwartier tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Op de Brusselse Binnenring dan ook nog eens 20 minuten tussen Anderlecht-Noord en Jette. Op de E40 richting Brussel, 40 minuten erbij tussen Zwijnaarde en Wetteren door een ongeval. Op de E314, 20 minuten tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Op de E17 richting Antwerpen, 40 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook nog eens 35 op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een half uur op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroevers. En 25 minuten op de E19. Dat tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, dat komt daar door een defect voertuig. Op de A12, 20 minuten erbij tussen Stabroek en Leugenberg door een defect voertuig. En we zijn nog niet klaar hoor. Even kijken. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland. 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de B403, 20 minuten tussen Merelbeke-ring en Merelbeke. Op de E40 richting Gent, 20 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, als dat überhaupt kan, ah wel, dan verlies je daar minder dan een kwartier.
0: Timo Pirera.
2: Welkom in het laatste uur van de lijst. Zometeen K-pop in een Ed Sheeran jasje. Eerst nog Meteor.
0: Nummer 13.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Vorige week nog de hoogste nieuwkomer en nu de sterkste stijger. 14 plekken de lucht in. Daar zijn Christel uit Dilbeek en Moira uit de Boortmeerbeek heel blij mee, want zij gaven allebei een hartje aan Cat's Eye en Animal. Samen met nog heel veel andere luisteraars trouwens, want anders word je niet de sterkste stijger van de week natuurlijk. Deze week... ja, kattig, dichtbij die top 10 natuurlijk. Hè. Zeg, ik weet niet of je de afgelopen dagen al naar QDJ Liam van Haverbeken hebt kunnen luisteren. Die hoor je de hele zomer lang in de avond tussen 7 en 10 met Aftersun. En Liam, ja, die leeft deze week een beetje op een roze wolk. Hij heeft maandag een katje geadopteerd hier in Oostende. Het is echt zo echt een schattig boeleke. Ik zie ook elke dag foto's, die duwt hij dan in mijn neus natuurlijk. Het is echt een heel schattig katje. Wel opvallend, het katje heeft maar één oog. Gelukkig wel verder tiptop in orde. Hij wordt ook goed verzorgd daar ten huize van Haverbeken. Het dieptezicht zal een beetje moeilijk zijn, denk ik, als hij zo van de ene krabpaal naar de andere moet springen. En dan denk ik, waarom vertel ik dit verhaal? Waarom ben ik hier nu over begonnen? Ja, Cat's Eye was er net op de radio natuurlijk, vandaar dat ik er even aan moest denken. Als je Liam vanavond nog komt bezoeken in het Beach House of je luistert, stuur hem eens even een lief berichtje over zijn schattige Jack. Wij snel door met de Q-top 40. Zometeen de top 10. Nu eerst Alex Warren op nummer 11.

0: Als je denkt, waar ben ik nu terechtgekomen? Ah, wel, de vrijdagmiddag Back Your Music. Jouw laatste rechte lijn richting het weekend met zometeen de top 10 van deze lijst. En ook een gloednieuwe Q-topschijf. Eerst nog even dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Plus 2 voor Bruno Mars. Ook de 16-jarige Freya Sky mag 4 plekken de lucht in met haar Silent Treatment. -2 voor Jelly Roll staat al 22 weken lang in de lijst met zijn I'm Good.

Party Hardy. Plus 2 voor David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Geen tranen voor Aaron Blommaert, want hij doet de plus 1 deze week. Het zijn 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast aan wat me tegenhoudt. 15. Min 7 en nu uit de top 10 getuimeld. De Bauza en hun Magnetic. Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza, plus 4 voor My Oh My. Nog altijd de beste Belg, Meteor, moet nu wel 2 plekken achteruit.

0: Het is 3:15 op je vrijdag.
1: De Q-topschijf.
0: Dan heb ik de eer om jou voor te stellen aan de gloednieuwe Q-topschijf. De hit die je extra veel gaat horen op de radio de komende dagen. En deze week is die afkomstig van Kygo. Die ken je al, want de man heeft een stevige zomer te pakken met zijn Save My Love. Staat ook in de Q-top 40. Maar ja, kijk, die goede man die stopt natuurlijk niet met muziek maken. Hij heeft een Amerikaanse singer-songwriter ontmoet, Max McNone. Max McNone, dat is zijn naam. Die heeft waarschijnlijk ook Schotse roots, zou je dan denken, hè, met zijn Mac in de achternaam. Je hoorde de hit ook al geregeld bij Q-Music, maar nu ga je hem pas echt heel goed leren kennen. Ook hier, de tekst gaat over oude liefde. Veel liedjes gaan over de oude liefde. Terugdenken aan alle momenten die je meemaakte samen nadat je die persoons naam zo nog eens een keer hoort vallen. Dat gevoel hebben we allemaal al gehad. Take Me Back, bij deze officieel gekroond. Tot een nieuwe Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: muziek van Kygo, Max Magnone. Take Me Back, het is de nieuwe Q-topschijf van deze week. Komen veel positieve reacties binnen in de Q-app. Het is ook echt zo'n energetische hit. Ik vind het fantastisch. Zeg, zometeen de top 10 van de Q-top 40 met daarin nog een beetje country vibes. Daar straks hadden we al Ella Langley, die kwam nieuw binnen. Maar er is nog zo'n ander fantastische, goede country hit. Die opent de top 10 zometeen.
1: Het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Bring your bottle back bij Ici-Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici-Paris XL.
7: Love to see you shine.
8: De Q-top 40. Nummer 10.

hoop ik toch voor jou eigenlijk. Chris uit Diepenbeek die begint er zo meteen pas aan, laat hij weten. Die heeft een late shift als bewaker. En die gaat nog het hele weekend door. Kijk, wat ik je wel al kan beloven zijn weekend vibes. Die komen nog de hele avond hier tot bij jou. Straks nog Joren en Naomi met altijd een goede pre-party voor dat weekend. En ook aan de Q-top 40 is het te voelen. Hè. Het is vrijdag namiddag. Another Talk to You staat al 18 weken lang in de lijst en gaat nu terug 4 plekken de lucht in. Staat dus met andere woorden weer opnieuw in die top 10. Net zoals Sienna Spyro. Er wordt nu al gefluisterd dat ze een van de kanshebbers is voor de Grammy van de beste nieuwkomers in de Q-top 40. Uitzonderlijk is ze ook goed stand. Dit is jouw nummer 8.

0: zo schoon. 14e week en nu al twee plekken lager. Sienna Spyro en Material Lover. Tot de laatste drums. Daarmee is het ruim over 3:30 geworden. Het is een hele drukke dag op de weg. 27 files in totaal in ons land. Even kijken, 14 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting Brussel. Dat is meteen een stevige. Een uur en een kwartier erbij tussen Sint-Denijs-Westhem en Wetteren. Dat komt daardoor een ongeval. Op de E17 richting Antwerpen een 30 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook een 30 minuten op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 25 minuten tussen Stabroek en Leugenberg. 21 minuten erbij op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 een kwartier bijtellen tussen Sint-Joop en het Goor en Antwerpen-Noord. Dat komt daardoor een defect voertuig. Op de E40 richting Gent 27 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de Antwerpsring richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan op die Antwerpsring 20 minuten erbij tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Dat komt daardoor een defect voertuig. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Machelen en Wemmel. En ook 17 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Op de binnenring 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren, Veerarmen. Ja, het is een lange lijst, hè. Nog eentje te gaan. De laatste file op de E313 richting Hasselt. 20 minuten erbij daar tussen Massenhoven en Herentals-West. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, ah wel, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Timo Pirera. Met zometeen de headliner van Pukkelpop. Zou hem al in het land zijn, denk je dan? Ja, misschien gaat hij wel een bezoekje brengen aan Bokrijk of zo. Hè. Dat is toch het monument van Limburg, ja. Dit is Somber.
1: Nummer 7.
0: Allee, aan Somber kijk je naar Bibi Rexha, bedoel ik, ja.

0: Morgen heeft hij blijkbaar nog een optreden gepland in Nederland. En zondag, dan komt hij naar België. Dan staat hij op de mainstage van Pukkelpop. Samber, My Body Isn't Ready. Jouw nummer 6 in de Q-top 40. Dat zijn 3 plekken meer dan vorige week. Ondertussen nog veel berichten in de Q-app. Ah ja, want blijkbaar is het in Limburg keimooi weer op dit moment. Zie je veel mensen foto's van gewoon een zonnetje en zo hier en daar wat wolken. Ik moet zeggen, hier aan de kust is het net beginnen regenen. Dus dan zit je daar toch iets beter aan de andere kant. Daar dicht bij Pukkelpop. Dan heb je ook nog Patricia. Patricia die is onderweg met de wagen richting de kust. En ze zegt van, mijn man die is ook onderweg, maar met de fiets. En die is dan ondertussen naar Q aan het luisteren. Ondertussen een kleine boodschap. Ja, blijven gaan, papa, van de twee kindjes. Als jij op dit moment je boeken aan het inpakken bent, of gewoon je tas aan het inpakken bent omdat het weekend er bijna is, dan heb ik even jouw hulp nodig. Ik wil graag een beetje positiviteit verspreiden over het land. Stuur me even een audioberichtje met hoe blij je bent dat het weekend voor de deur staat. We gaan dat zo meteen vieren met, ja, sorry Pavia.
1: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
2: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd. Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten en ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik een podcast bijvoorbeeld.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q's are better with you.
4: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor

0: vind dit een heel goede vooruitgang eigenlijk. Cameron Whitcomb, 3 plekken de lucht in. Nu net niet in die top 3 met zijn Kingdom of Fear. Ik ben echt grote fan van het tempo. Hoe stevig dat vooruit gaat. Ja, het weekend staat voor de deur. Het is niet meer zo lang wachten. Nu, ja, of jij nu moet werken of niet. Het weekend is er sowieso. Veel berichtjes in de Q-app. Onder andere Kellen.
1: Er zijn ook mensen die op zaterdag werken.
0: Ah ja.
1: Maar goed, het is bijna weekend.
0: Bijna weekend. Gewoon al die weekend-vibes die komen jouw kant op. En dan heb je ook nog Vincent.
2: Het is bijna weekend.
0: Ja, maar kijk, dat hebben we nodig. Een beetje positieve energie. En nu jouw nummer 3 op de radio.

0: twee plekken de lucht in, jongen. Teddy Swims, Mr. No It All. 7 minuten voor 4. 39 hits gehad, nog eentje te gaan. Die krijg je zo meteen. De koning, of moet ik zeggen koningin, van de Q-top 40. Ja.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Eerst een overzicht. Plus 2 voor Stella Lefty. Another 54

dipje voor Bibi Rexha en Faithless. Ook zij doen het twee plekken lager nu al. Plus 3 voor Somber en die heerlijke My Body Isn't Ready.

0: excuses zijn op zijn plek. Topic Becky G, min 3.
1: Nummer 4.
0: En plus 3 voor de Kingdom of Fear. Ask me how it goes. Dezelfde plek voor Jonas Blue en zijn Edge of Desire.
1: Twee.
0: En terug een duwtje in de rug voor Mr. Know-It-All voor Teddy Swims. Ja, met nu toch wel even een belangrijk momentje in de Q-top 40. Ik ben blij dat Joren ook even is aangeschoven.
2: Hallo.
0: Naomi is er ook al
3: aanwezig.
0: Ja, het is de verjaardag
2: van?
0: Van onze nummer 1 van de Q-top 40.
2: Vandaag?
0: Ja.
2: Echt?
0: Allee, nee, niet van Shakira. Hè.
2: Ah.
0: Maar van, het is de 10e keer dat ze helemaal bovenaan staat.
2: Oh.
0: Dus even, ja.
4: Prachtig.
0: 10 weken lang die die. Heb je daar nog iets over te zeggen?
2: Het is goed geweest.
1: Nummer 1.
0: Ja, nee, ja, jij blijft maar hartjes uittelen. Blijf dat vooral doen, Shakira, Shakira, voor de

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds.
0: With you. Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso...

0: Zeg, straks vanaf 6 uur is hier happy hour. Maar bij Amy is de Winehouse altijd geopend. You're the Valerie back here.
1: Weekend.
0: Bijna, ook aan het aftellen.
2: Joren en Naomi.
0: Ciao vrienden, welkom. Dit is de avondshow van vrijdag 21 augustus. De voorlaatste vrijdag van de zomer.
1: Huh?
0: Ja.
1: Nee, stop erbij.
0: Ja, het nieuwe schooljaar lijkt wel nog heel ver af. He, zo onder andere met Pukkelpop, volop bezig op dit moment. Gisteren Mo op het podium. En ook Pommelien Thijs.
1: Ja, verrassing van je welste.
0: Ja, of net niet, hè. Ik dacht ook alweer van, ah ja, natuurlijk.
1: Oh, je had dat voorspeld weer.
0: Ja, het is nu niet dat ik dacht van, ah ja, mooi jongens toch. Allee, wie had
1: dat
0: gedacht?
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Het is natuurlijk ook een goede vriendin van Mo. Dus het, ja, goed, het was wel gewoon geweldig voor iedereen die daar op de weide stond. Als je nog gaat, vergeet de regenjas of de poncho niet, want het gaat weer lekker nat worden. En daarover gesproken... Vandaag in het groot op krantensites en sociale media. Ruben van Gucht al badend in een cocktailglas.
1: Met blote voeten ook, hè?
0: Heb je dat, let jij daar dan op?
1: Maar ja, daar kan je toch niet naast kijken?
0: Dat is echt... Ik
1: vind dat een beetje vies.
0: Maar toch let je erop.
1: Ah ja, omdat het mij stoort.
0: Fetish?
1: Nee, niks van nattigheid hier.
0: Ja, RVG gaat een nieuwe talkshow presenteren bij VTM. En wij zijn heel blij te merken dat Ruben ook naar Q luistert, want zijn naam, de naam van die nieuwe talkshow, wordt Happy Hour.
1: Ja.
0: Zoals de naam van onze show, straks tussen 6 uur en 7 uur.
1: Ja, bijzonder. Maar tussen nu en 6 uur in de show hoor je of Joren, ik heb van niks schrik, Linssen, de ramen van een van de hoogste wolkenkrabbers van de Belgische kust heeft gekuist. Hij verloor gisteren bij ons spelletje Kop of Munt en de uitdaging was klim op de Sky Tower in Oostende. Dat gaan we samen meemaken. En volgende week speelt Bazaar het laatste Sunset Concert van de zomer. Wij geven een golden ticket voor dat concert weg, waardoor jij dus op de eerste rij kan staan. Cocktails en appetjes zijn al nus. En we fixen ook nog een overnachting hier in Oostende voor na het concert. Wat je moet doen voor dat golden ticket, dat kom je vanzelf te weten als je blijft luisteren.
0: En de maximum hits van Q. Shaboozy geeft zometeen een rondje van de zaak. Je hoort A Bar Song Tipsy. Na de nieuwe Alesso, samen met One Republic, In Your Eyes. Every time

0: All you hear is love.
1: Twee artiesten, geen namen, geen muziek, enkel eigenschappen. Je krijgt zo meteen van elke artiest drie eigenschappen, meer niet. Dus geen stem, geen hit, geen gezicht, puur personality. Aan jou om de artiest te kiezen die volgens de eigenschappen het best bij jou past. En Naomi is daar met haar gordijntje.
2: Daar is het eerste gordijntje. En achter dat gordijntje schuilt een artiest die een echte zonneklopper is. Deze eerste artiest die leest ook elke week zijn favoriete rolboekje. En nee, het zijn niet de story op de tv-familie. En de eerste artiest maakt het ook heel belangrijk, maakt er een punt van, dat als je op een feestje bent, dan wil hij dat iedereen meedanst op dat feestje.
1: Allemaal.
2: Allemaal.
1: Allemaal.
2: Allemaal. De tweede artiest staat er ondanks zijn gezegende leeftijd nog altijd. De tweede artiest bekijkt het leven ook door een roze bril. Of door een gele, of een blauwe. En de tweede artiest vindt het ook heel belangrijk dat als je op een cinema-date zou gaan met deze artiest, dat jullie The Lion King kijken. Romantisch, hè?
1: Welke eigenschappen spreken jou het meeste aan? Welke artiest lijkt het best bij jou te passen? Stuur ofwel artiest 1 of artiest 2 door in de Q-app. Dan gaan we zo meteen op zoek naar jouw muzikale match. Hey, en staat het al in uw agenda? Zet het er volgende week donderdag. Ja, maar ja.
0: Q Music presenteert
3: Q Beach House. Zijn jullie klaar?
0: Het Q Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q.
4: Q Sunset. Ooit komt er een dag.
0: Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app.
4: Maximum Summer.
5: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
6: Code Yellow!
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Cute.
0: Joren en Naomi.

0: tussen. En het is gedaan. All you hear is love. All you hear is love. We gaan naar Maat Mechelen. Daisy, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Daisy, jij hebt vandaag al gewerkt. Jij bent leerkracht.
1: Ik werk als directeur in een leefschool, ja.
0: Oké, als directeur. Dus, ja, dat was mijn volgende vraag. Wat geef je van vakken? Maar nee, je bent directeur. Dus ja. De eindverantwoordelijke van de boat, zegt.
1: Klopt.
0: Ja. En hoe lang zijn jullie al terug aan het werk?
1: We zijn de afgelopen week gestart. Dus vanaf afgelopen maandag. Ja.
0: Ben je dan stiekem blij dat het weekend terug voor de deur staat?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, goed, een volledige werkweek als je er terug moet inkomen, dat vergt wel wat energie. En wat schaft het weekend bij jou, Daisy?
1: Het weekend is de afgelopen week nog een beetje overlopen en dan eigenlijk al terug voorbereidingen naar het volgende schooljaar. Hè. Dus we zitten toch niet stil.
0: Amai, ja, het blijft bezig natuurlijk.
2: Is dat dan ook zo'n grote kuis dan op school? Zo alles ontsmetten en al die snottenbellen eraf en van alles zo'n beetje ontsmetten. Poetsen.
1: Er is al veel gebeurd in juni, maar inderdaad niet alles klaarzetten, dus alle hands on deck nu.
0: Zeg, op welke school heb jij gezeten?
2: Maar, kinderen zijn vies hoor.
0: Ja, maar kinderen, ja, goed.
2: Ziektes.
0: Hey, Daisy, jij mag vandaag kiezen tussen twee artiesten met elk drie eigenschappen. Je kiest de artiest die jou als persoon het beste ligt.
2: Is dat artiest 1, dan kies je voor iemand die een zonneklopper is. De eerste artiest leest ook elke week zijn favoriete rolboekje. En de eerste artiest vindt het ook heel belangrijk dat als hij op een feestje is, dat iedereen meedanst.
0: Allemaal.
2: De tweede artiest die staat er, ondanks zijn gezegende leeftijd, nog altijd. De tweede artiest bekijkt het leven door een roze bril, of een geel of een blauwe. En de tweede artiest vindt het ook heel belangrijk dat als je op cinema date gaat met hem, of haar, maar hem, dan kijken jullie naar The Lion King.
0: Oké, voor wie van de twee ga je?
1: Ik ga voor artiest 1.
0: Oké, artiest 1, perfect. Weet je wie je hebt laten liggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Je had voor Elton John kunnen gaan. Was ook een goede keuze geweest, toch?
1: Ik denk dat ik een betere keuze gemaakt heb.
0: Ah, oké, ben je er zeker van? Oké, vertel, met wie ga je op muzikale dates zo meteen, Daisy?
1: Ik denk Evan Sutar.
0: Maar ja, natuurlijk.
2: Heerlijk, hè?
0: Ja, artiest is een echte zonneklopper. Dansen in de zon doet hij heel graag. Artiest leest elke week zijn favoriete roddelboekje, De Dag Allemaal. Want daarvoor is dat nummer ook gemaakt, hè, voor De Dag Allemaal.
2: Wat blijft er u?
0: Wist je dat nog niet?
2: Dat is niet waar.
0: Ik zever niet, echt waar. Als we Wim Sutar nu zouden kunnen bellen, dan kunnen we het hem vragen en verifiëren. Wim Sutar heeft allemaal gemaakt voor Dag Allemaal.
2: Die luistert waarschijnlijk. Stuur eens een berichtje, Wim. Hey, in de Q-app alsjeblieft.
0: Om het eens verifiëren dat ik hier je fake nieuws aan het vertellen ben. Jij gelooft me toch, hè, Daisy?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, voilà. En als deze artiest op een feestje is, dan wil hij graag dat iedereen allemaal meedanst.
2: Ja, allemaal.
0: Zeg, en waarom vond jij Wim Sutar de beste van de twee? Wat trekt jou zo aan in hem?
1: Een beetje een flashback van mijn jongere jaren, zal ik zeggen. De jaren 2000.
0: Heb je hem ooit live gezien? Heb je hem ooit meegemaakt?
1: Ja, toch wel. Ja, toch wel.
0: Goed. Ja. En nu maak je hem weer mee, want we laten jullie alleen.
1: Ja, heerlijk.
0: Hey, heerlijk.
2: Je gaat genieten als Daisy.
0: Amai. Zeg Daisy, de amusementen. Laat weten hoe het geweest is.
1: Dank je.

0: baas nu luistert.
1: Ja.
0: Het was Joren zijn idee.
1: Even aan het bellen met de maker van dit nummer natuurlijk.
0: Dat is echt onbeleefd, hè. Nee, zo cold callen.
1: Ik wil het verifiëren.
0: Ja, de mens zit misschien op het toilet.
2: Met Wim, spreek maar in.
1: Oh. Oh. Dag Wim Soetaert is hier met Joren en Naomi van Q-Music van de radio. Een heel goede middag.
0: Dag Wim.
1: Wim, Naomi gelooft niet dat allemaal, het nummer, jouw grootste hit, dat jij dat gemaakt hebt voor het boekje Dag Allemaal.
0: Nee, dat geloof ik niet.
1: Zij gelooft het niet.
0: Dat dat een broodje aap is.
1: Ja, Wim heeft het mij nog dan zelf verteld, ooit op de foute party. Dus,
0: ah, wow.
1: Ja.
0: Ah, jullie kennen elkaar.
1: Wij kennen elkaar. Wim, wij kennen elkaar, hè. Wij gaan...
0: Ik zou het sowieso vergeten. Wie? Hey. Jorben?
1: Wim, wij bellen nog voor volgende week te gaan eten dan.
0: Mogen we niet allemaal mee?
1: Nou, I see what you did there. Wim, laat eens iets weten, dan kunnen we dit afronden.
0: Dat sorry Wim, makkelijk. Sorry. Ja, fijne vrijdag. Ja, ja. Bye, dag. Dag, ja.
1: Afgelegd?
0: Ja, is weg. Oh, ik had toch wel zenuwen.
1: Het is 4:30. Wim, nee, Niels. Sorry. Niels, wat is dat allemaal met de kledingketen Unique Fashion?
3: Ja, dat ziet er allemaal toch niet zo goed uit, hè. Minister van Consumentenzaken Rob Peenders die heeft laten weten dat hij de sociale inspectie gaat afsturen op dat bedrijf, omdat er al meerdere klachten over binnenkwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die al maanden wachten op hun pakketje. In totaal zijn er zo 7000 pakjes achter. Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. Maar het is allemaal nog heel vaag en dus wil minister Peenders een onderzoek. En experten zien dat onze centrumsteden overspoeld worden door grote horecaketens. Denk aan fastfoodketens of kebabzaken. In bijvoorbeeld Mechelen en Leuven zie je dat heel duidelijk. De reden zijn de hoge huurprijzen. Kleinere zelfstandigen kunnen dat gewoon niet betalen. In 10 jaar tijd is het aantal grote ketens in onze centra bijna verdubbeld. En dat is trouwens niet alleen bij ons zo, want ook andere Europese landen worden daarmee geconfronteerd. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20.
1: Bedankt, Wim.
0: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Het is nog steeds druk. Richting Antwerpen bijvoorbeeld op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West verlies je even 41 minuten liever op de E3. Amai. Het is door Wim. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 31 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan ook 27 minuten bij. Dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. Dan richting de kust op de E40 verlies je 16 minuten tussen Zwijnaren en Nevelen. En richting Brussel op de E40 tussen Brongen en Merelbeek ook een kwartier bij. Richting Hasselt tenslotte op de E313 tussen Massenhoven en Herentals Industrie ook 15 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
1: Zometeen belangrijk nieuws, lieve vrienden. Over het Q Sunset Concert van aanstaande donderdag 27 augustus. Hij hoort nu Damiano David.
4: Q-music. Joren.
5: I heard you missed me.
4: And Naomi.
5: Here I am. Q-music.

0: Het is niet de eerste, niet de tweede, maar de derde keer dat wij hier een groot concert gaan organiseren deze zomer. Q Sunset. Concert. En we hebben het groot geschut bovengehaald, lieve vrienden, voor de allerlaatste. Want niemand minder dan Bazaar komt ons beachhouse hier afbreken. Muzikaal dan. We gaan,
1: ja.
0: Ja, ze moeten hier niet met bijlen en zo komen hakken.
1: Maar zo zijn zij niet.
0: Hakken mag wel. Hè. Stel je voor dat we hakken op Bazaar.
1: Hey, gaat!
0: Donderdag, volgende week donderdag 27 augustus, kan je komen hakken op Bazaar. Hè. Dat is zover.
1: En wij gaan één luisteraar extra in de watten leggen. Eens goed soigneren, want dat doen wij graag. Want wij zorgen voor hapjes. Drankjes, een plek op de eerste rij, dat is ook heel belangrijk, en een zalige slaapplek op hotel in Oostende.
0: Wil jij eens goed in de watten gelegd worden door Naomi?
1: Zo zijn er vele.
0: Stuur dan Golden Ticket in de Q-app. Onderweg, Rihanna, you're the only girl in the world.
2: Q-music! Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
3: Q Beach House, maximum summer.
4: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
1: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
4: Oké.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Nog voor je kan denken,
7: pas op voor die borduur.
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Q Music, Joren en

0: Only Girl. Volgende week, donderdag, gaan er 3 mannen de zomervakantie officieel komen afsluiten.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Bazaar.
0: Bazaar speelt het allerlaatste Sunset Concert van dit jaar. Dat is altijd een magisch gebeuren, die laatste. En nu met een golden circle, hè? Een gouden randje. Een silver lining, maar een gouden randje omdat Bazaar is. Jij kan erbij zijn, iedereen kan erbij zijn, maar Steffi uit Poperingen, die kan echt heel dichtbij zijn. Steffi, een heel goeie avond.
2: Rustig.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Jij kan het concert van op de eerste rij meemaken. Die dag hapjes en drankjes op onze kosten nuttigen en daarna neerploffen in een zalig bed in het Rosa Hotel in Oostende. En dat zijn zalige bedden, want wij slapen daar ook.
2: Ja, jij slaapt daar alleen.
0: Je mocht erbij komen liggen.
2: Nee, laat het.
0: Ik kan zeggen, het is echt goed, dus je wint een fantastische prijs. Hoe grote fan ben jij van Bazaar? Want daarvoor kom je natuurlijk.
3: Ja, Bazaar is een hele goede groep natuurlijk. Maar we zijn naast van Bazaar ook wel een grote fan van de Skew Beach Houses. Ik heb hier wel een dochter die heel in extase is momenteel. Maar...
0: Is waar? Ah, ja, maar ja. Dus die dochter gaat sowieso al mee. Wie nog?
3: Ja, mijn andere dochter ook en mijn vriend. Want mijn dochter, ze hebben al een foto met u ondertussen.
0: Is het waar?
3: Ja.
0: Amai, wat een eer voor hen. Nee, voor mij ook. Zeg, we gaan eens zien of dat effectief werkelijkheid wordt allemaal. Want ik gun het jullie natuurlijk van harte.
2: Maar het is nog niet gebeurd. Zometeen, Steffi, vertrek jij op de dijk van Oostende, hè, figuurlijk, muzikaal dan. En kom jij dichter... En dichterbij het Sunsetconcert van Bazaar. Die zijn een grote hit aan het zingen. En jij moet de titel zeggen. Als je de titel weet, roep je eerst stop. Dat is heel belangrijk. Niet meteen de titel beginnen roepen. Gewoon stop. Dan stoppen we jouw tijd. Ik ga dat hier timen. En degene die deze week, dus eigenlijk volgende week, gaan ze ook nog, gaan we nog 3 keer spelen. Degene die op het einde van de rit, net voor het Sunsetconcert, het allersnelste was, krijgt dan het golden ticket. En jij bent de allereerste kandidaat.
3: Oké.
0: Ben je klaar?
3: Ja.
0: Oké. De tijd begint als ik start zeg. En jij roept stop als je de titel weet. Dus ik wil stop horen en dan de titel. 3, 2, 1, start.
3: Stop.
0: Jij riep stop.
3: Ja.
0: Ik wil heel graag een titel horen van jou.
4: Begin opnieuw.
0: Nee. Oh. Wij hoorden begin opnieuw, maar het is... Het is nacht in Amsterdam.
2: Ja. Oh.
0: Ja. Doe me toch.
3: Begin opnieuw was
0: niet.
2: Ja, ik wou dat jullie opnieuw konden beginnen, maar dat gaat niet.
0: Nee,
2: ja.
0: Dat gaat niet. Oh, dat vind ik spijtig.
2: Heel jammer.
0: Het was door de stress, hè. Hey, maar jullie komen toch sowieso af, hè?
3: Ja, we gaan ons best doen.
0: Ah,
2: en dan kan je nog altijd even naar boven komen, hè? En een bezoekje brengen aan ons.
0: En dan gaan we met z'n allen op de foto, toch?
2: Ja, ik wil daar ook op staan.
0: Ah, wel, dat is goed. Okay. Steffi, tot dan, tot donderdag. We spreken nu af. Jojo.

0: was niet begin opnieuw. Het was nacht in Amsterdam. Jammer, doe maar toch, Steffi uit Popringen. Die had een golden ticket kunnen winnen, jongen. You got one shot.
1: Nee, dat is nu ook niet waar. Ze komt af
0: met haar dochters en haar man. Wordt een prachtig sunsetconcert volgende week. Jij kan trouwens wel nog meedoen. Volgende week spelen we opnieuw voor het golden ticket voor het bazaar. Q music. Allee. En wat moet, zeker?
2: Wat heeft u misdaan?

0: Hey, Max en Andy Grammer, The Thing I Love About You.
1: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Een nieuwe uitdaging, in kop of munt, maar ook een uitdaging die vandaag is uitgevoerd.
2: Ja, oh, ik heb me zo geamuseerd.
0: It was a ride.
2: Ja, het was een wilde rit.
0: Ja.
2: Ik heb een andere kant van jou gezien, Joren.
0: Ik ben er eigenlijk nog altijd niet... Ik ben er nog zo wat mottig van zelfs.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen gaan schrikken van die kant van jou.
0: Ja. En je had ook een geluid dat je wilde laten horen?
2: Ja, ik heb zo'n kleine opname bij van jij die dan die uitdaging uitvoert. En het was heel bijzonder.
0: Oh.
2: Ja, dat wil ik nooit meer horen. Maar het was wel fijn.
0: Oh. Klinkt heel raar zonder context. Daarom geven wij u zometeen.

0: music. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Zijn de Vos.
3: Ja, Limmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Limmes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
1: De Vos Limmes. De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Het is 5:00. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Niels.
5: Een goedemiddag. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
6: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
5: Ja, het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Je hoort de politie.
7: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap-website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop-website.
5: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Er zijn meer grote horecaketens in centrumsteden. Denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de hoge huurprijzen die kleinere handelaars vaak niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
8: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
5: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn, is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde, weten we nog niet. Andere scholen in de gemeente zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje. Om 6:45 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar en die andere Sloveen Roglic vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. En nog het weer, het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden.
9: En 9 plekken op onze snelwegen waar u meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting de kust op de E40 tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westerhem 1:30. Richting Antwerpen op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West 28 minuten. En ook 23 minuten bij op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord zijn dat toch 19 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan 28 minuten bij. En richting Nederland 22 minuten bij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de ring rond Gent, richting Desselbergen tussen de Zwijnaarse Steenweg en Merelbekering 26 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Drongen en Merelbeke ook 16 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
4: Joren en Naomi. Ciao. Ellie Marta, hoe laat is het nu ook alweer?
10: Dat zei ik toch al 5.
4: Oh ja, 5 over 5. Joren, zo meteen.

0: Reggie en Ellie. Zijn oudste dochter natuurlijk. Ja, en Christel is opnieuw zwanger van een tweeling. Dus ja. Zeer mooi nieuws natuurlijk. Zeg, jongens, we hadden je het beloofd.
1: Oh.
0: Context hierbij. Ja.
2: Kop
0: of munt. Gisteren daagde Naomi van der Poorten mij uit in Kop of Munt om de ramen van het hoogste gebouw van Oostende te gaan wassen.
3: Ja, en dat was niet omdat Joren zo bijzonder proper of nauwkeurig is. Nee, dat was omdat Joren al weken stoer doet tegen mij en zegt dat hij van niks bang is.
0: Maar dat is ook.
3: Maar dat is niet gebleken.
0: Ik zou niet weten van wat ik schrik zou hebben.
3: Ja, tot vervelens toe. Ja.
0: Haal u niks in het hoofd. Maar ik ben bang van niks, hè, dus in principe...
3: Ja, hier, meneer de macho.
0: Kunnen mij eigenlijk niks lappen.
3: Ja, bloedirritant was dat dus. Dus ik heb mijn connecties aangesproken van een sterrenrestaurant, Ho, in Oostende.
0: Oh.
3: Dat is een super, dat is ook haute cuisine, dat is een Michelinster en zo. Maar dat is ook echt gewoon hoog, in de letterlijke hoogte. En bij de afdaling zong je toch een paar tonen lager als je daar dan de ramen moest wassen.
1: Ik zweer het u, ik tril. Oh boy.
3: Oh my god.
1: Oh, hier moet ik me even, oh, je moet me even overzetten.
3: Oh,
1: je moet me... Oh, oh, oh. Wacht, moment. Ik ben niet bang, oké? Okay?
3: Ja, wat was dat dan voor jou?
0: Ja, ik was niet bang, hè, natuurlijk.
3: Maar duidelijk, hoor. Ja, je hoort dat toch aan je stem?
0: Weet je wat het ding is? Ik moest over de afgrond, hè, zo over de reling gaan hangen, om dan op de ladder te kunnen.
3: Ja.
0: En zo dat stuk vond ik het meest... angstaanjagende, omdat je dus 104 meter boven de grond bengelt.
3: Ja, dat begrijp ik.
0: En jij kunt dat helemaal niet begrijpen, want jij stond daar, jij zijn een koffie...
3: Ik stond er toch bij.
0: Jij zijn een koffie gaan drinken.
3: En jij had een perfect zicht erop.
0: Ja, jij werd echt ramptoerisme. Toppen van ramptoerisme.
3: Maar ik word wel heel ongemakkelijk bij je kreuntjes, want ik heb het al veel te veel gehoord. Maar ja, dus als dat je bang maken betekent, dan wil ik je nooit meer bang maken.

0: Alsjeblieft, zeg.
1: Oh.
2: Allee.
0: Wat een stom idee.
3: Enfin, daarna kreeg je wel uw rapport van Rudy van Highworks, onze ramenwasser. Die had veel ervaring en hij was heel lief voor jou. Een beetje te lief, eigenlijk.
0: Rudy, ik zou het graag formeel horen. Hoe heb ik het gedaan?
4: Nee, je hebt dat heel goed gedaan. Voor een eerste keer op die hoogte heb je dat zeer goed gedaan. Top.
3: En had je door dat hij schrik had?
4: Oh, toch een klein beetje op de ladder meestal. Maar de keer dat hij aan het werken was, was het goed.
3: Ja, maar dus zo stoer was hij eigenlijk ook niet, hè?
0: Ja, zie.
4: Nee, inderdaad. Ja, dat...
0: Nee, dat hadden we niet afgesproken. Ja, je hebt hem gewoon woorden in de mond gelegd. Hey, de Rudy is met een maat, hè. Die was ferm content van mij. Dat is echt waar.
3: Ja, ja maar ja. Ja, hij durfde ook niet anders. Hij had ook gewoon... Allee, hij had medelijden. Iedereen had medelijden met jou, want jij was plots zo klein.
0: Maar ik heb dus hier, toch maar weer bewezen dat ik van niks schrik heb.
3: Maar nee, dat is niet waar.
0: Ja, maar ik heb toch
3: de
0: maar weer
3: beelden
0: gedaan.
3: Liggen niet.
0: Dat is, ja, de beelden liggen niet, alsjeblieft.
3: En de kreuntjes ook niet.
0: Ik heb het. Deze.
4: Oh.
3: Ja, verschrikkelijk.
0: Kan toch live? Het is live, dude.
3: Nee, liever niet.
0: In je oor, hè?
3: Nee.
0: Dat is Bruno Mars.
3: Nee. Huh?

0: goed begrijp, mag je de Joren uitdagen om tussen de haaien te zwemmen, stoer en macho, maar laat hem de ruiten wassen en ik heb deze broek.
1: Exact.
2: Oh, exact.
1: Goed gezegd.
2: Heb jij iets bruin gezien?
1: Oh, maar alleen moet je dan nu altijd weer zo... Oh.
2: Ja, maar nee. Ja. Maar ik verpest het niet.
1: Je hebt niks bruin gezien.
2: Ik verdedig mezelf gewoon in
1: deze.
2: Jij
1: doet niet goed.
2: Ik heb geen schrik gehad. Ik had valvrees en dat zou iedereen hebben in mijn plek.
1: Een valvrees, dat is hoogtevrees voor macho's. Robin Vessitat uit Herselt, hij zegt inderdaad, je hoort de angst in zijn stem. En ik vind dat ook.
2: Dat is allemaal overdreven, jongen.
1: Nee, helemaal niet. Steven uit Assen die zegt, hey Naomi, waarom niet Joren de atomiumbollen laten kuisen van buiten?
2: Nu zijn we wel eens op de hoogte geweest, hè. Dus nee, we
1: doen... Ja, vergelijkbaar, hè? Qua hoogte. Het was ook 100 meter. Hè?
2: We hebben dat alles gedaan, dus dat is niet nodig.
1: Ja, oké, okay,
2: dus we hebben dat gehad, we hebben dat gehad.
1: Steven heeft ook genoten, hoor, uit Zuijekerken. Hij zegt, het filmpje was leuk om te zien.
2: Ja, ik kan het filmpje bekijken. Dat hoeft niet per se, maar
1: jawel.
2: Dat hoeft niet. Hè?
1: Nee.
2: Dat mag, maar dat moet niet. Kan via onze Instagram.
1: Ja, chantagebeelden noem ik ze.
2: Bon, het is weer aan mij om jou uit te dagen. En ik dacht, ik ben al zo lief geweest. Ik heb gisteren u geschminkt in een tijgertje. Hoe lief kunnen zijn? We zijn
1: het contrast precies, was wel heel groot.
2: We zijn hier precies op zomerkamp, ergens op de boerderijklasse.
1: Ik was veel creatiever, hè? Dat kan je toch toegeven.
2: Ja, jawel, zou ik vandaag een keer creatief zijn.
1: Hola. Hola.
2: Naomi van der Poort.
1: Ja?
2: Het is genoeg geweest.
1: Dat is...
2: Nu is het aan mij om te lachen.
1: Oh my god. Oh nee.
2: Bij welke worp ga jij morgen... Van je woont
1: morgen.
2: Nee,
1: morgen is
2: nee, sorry.
1: Vriend,
2: maandag. Oh, jammer, ze nog zo lang wachten. Ga je maandag van je woonplaats naar hier liften?
1: Nee, maar nee.
2: En ik weet, ik doe dat trouwens, even voor alle duidelijkheid. Ik doe dit
1: liften.
2: Voor ieders veiligheid. Want dan is Naomi van der Poort in zijn dag niet op de bar.
1: Oh, nozelaar.
2: Ze kan niet rijden. Dus,
1: oh, dat is niet waar.
2: Maar ze kan wel meer rijden.
1: Dat is niet waar.
2: Bij welke
1: worp? Ik heb echt geen zin in. Oh, oké, okay, kom aan, universum.
2: Ik had er vanochtend ook geen zin in. Ik stond daar gewoon.
1: Oh. Ja,
2: in de gietende regen, in de storm. Nog even zeggen.
1: Maar ja, als ik gewoon iemand heb die gewoon richting Oostende moet, dan kan
2: Nee, we gaan er wel spelregels.
1: Luisteraar, kan ik luisteraars...
2: Je mag luisteraars mobiliseren, maar we gaan er wel een spelregel aan toevoegen. Je blijft niet langer dan 20 minuten in een auto zitten.
1: Maar... Pff.
2: Nee, ja, hallo.
1: Maar als ik geluk heb... En vriendelijke mensen.
2: Ik wil dat je ongeluk hebt. Dat is wat ik wil.
1: Oké. Maar nu ga ik geluk hebben. Nu zeg ik wereldkop. Want kop heeft mij al geluk gebracht.
2: Oké.
1: Kop. Ah, kom aan.
2: Daar gaan we.
1: Maar nu al.
2: Wat?
1: Waarom lach je zo? Jouw reactie komt zo snel.
2: Wat?
1: Maak
2: mij
1: zorgen.
2: Ja.
1: Allee, vertel het gewoon. Ik heb er geen zin in. Kom.
2: Ik zie hier... Een...
1: Allee, Joren.
2: Maar wie is dat eigenlijk?
1: Oh.
2: Ah, de Spaanse koning.
1: Oh, nee. Maar dat kan lang duren, hoor. Moet ik nog langer werken? Ik moet dan vroeg op tijd vertrekken, hè?
2: Ja, vertrek is vroeg op tijd.
1: Maar ik ben hier toch altijd op tijd? Jij bent te laat soms.
2: Ja, maar daar gaat het nu niet over.
1: Oh, nee.
2: Naomi, jij gaat maandag. Weet je wat
1: het eigenlijk... Toch niet door.
2: Het initiële plan was dat je naar hier fietste. Maar zo erg ben ik dan ook weer niet.
1: Ik krijg een hartstilstand.
2: Ik ben voor liften gegaan.
1: Oh, nee. Oké. Ik moet daar nog even over nadenken. Hoe ga ik dat doen? Wat is mijn tactiek?
2: Ja, ik vind eigenlijk wel, je moet gewoon langs de kant gaan staan en zo met je duimpje...
1: Mag ik een bordje maken?
2: Ja, maak wat je wilt. Zolang dat je er maar bent om 4 uur, dat is het allerbelangrijkste. Repeat of niet? Hey, er zit een gloednieuw nummer in Repeat of niet. Het is van Sienna Spyro en wij willen zo meteen jouw mening daarover. Q sounds
3: better with you. Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Dutch Music en Vonken en Vuur. Hey, schitterend dat er mensen meedenken in de Q-app, dat heb ik zo graag.
1: Ja, wel heel lief eigenlijk.
0: Eike die vraagt, hey Naomi, van waar moet je tot in Oostende geraken maandag? Misschien kan ik je wel 20 minuten helpen. Ja, Naomi woont in Gent, dus dat faal ik ook nog, hè?
1: Ja, maar ja, je moet toch wel aan mensen geraken, hè? Als ik daar zo gewoon langs de kant sta, gebeurt dat nog eigenlijk, dat mensen gewoon liften en mensen oppikken?
0: Absoluut, in de zomer heel vaak. Moet ik jou ook gewoon niet laten terugliften? Is dat niet nog beter?
1: Nee, kom aan. Nee.
0: En dan stuurt Erik ook nog Jor een tip. Laat ze bijvoorbeeld een krat cola meenemen. Dat,
1: om uit te delen?
0: Nee, om echt om het moeilijker te maken. Hoor.
1: Ah.
0: Ja, zeg. Ja.
1: Ik dacht, zo'n cadeautjes.
2: Jammer. Repeat of niet?
0: Voor mij graag dan een krat.
1: Ruudjes niks.
0: Hey vrienden, nieuwe track in repeat of niet van Sienna Spyro. Je hoorde hem voor het eerst bij Matthias van den Bulken. Toen werd hij duidelijk geliefd. Maar is dat nu ook het geval? Jij beslist wat er gaat gebeuren. Met Great Expectation. Het is weer rustig zoals we ze kennen.
1: Ja, sfeerswitch, hè, amai.
0: Of misschien breekt het zo meteen nog los, hè. Het is voor ons ook de eerste keer. Repeat of niet. In my

0: Ah, ik dacht
1: dat is de piano, hè, die geluidjes.
0: Maar bij haar vorige nummers, Material Lover, eindigt dat zo.
1: Ja, of zo'n mooie pianonoot, maar...
0: Dit valt wel tegen voor me. Shanna Spyro hoorde je bij Q-Music met Great Expectation. Ja, onze expectations zijn ook hoog natuurlijk, bij Repeat of Niet. Wat vinden we ervan?
1: Lisa uit WLVM die zegt Repeat, nu al een classic. Dino uit Melle die zegt ook, als dat geen repeat is, dan weet ik het ook niet meer. Die heeft een stem om u tegen te zeggen, dus zeker een repeat voor mij. Maar dan, ja, Robbe uit Hasselt die zegt niet. Indra uit Berlaren die zegt zageliedje. Joke uit Herentals zegt niet. Martien die zegt... Vond ik een hele goeie Martien uit Ieper. Shout-out. Die zegt, als je de Q-luisteraar een fijn weekend wil bezorgen, gaat het niet door. Groetjes. Maar gelukkig zijn er ook mensen zoals Joke uit Oostuinkerken, die zegt repeat. Jana uit Gent, Lisa uit Harelbeke en Hans die zegt, ja, ook klinkt heel mooi. Dus het gaat wel door. Maar ik heb wel een paar grappige nietjes ook gelezen.
0: Een paar grappige nietjes.
1: Ja, kan ik ook wel wat genieten.
0: Het nietjesmachine gaan we op dit moment nog niet gebruiken, want je hoort ze straks gewoon wel terug bij Lian van Haverbeke rond 20 over

0: Goudzoekers die komen volgende week naar het QB Beach House op donderdag. Dan is er een nieuw Sunset concert van Bazaar. Maar niet enkel in Oostende, want Niels, er is opnieuw goud gevonden.
1: Ja, inderdaad. Dit keer in Antwerpen. De politie zette daar een Duitse auto aan de kant voor een controle. En toen ze die auto aan het doorzoeken waren, vonden ze een verborgen ruimte met daarin dus 5 kilo goud en ook nog eens 10.000 euro cashgeld. De feiten raken nu pas bekend, maar dateren eigenlijk al van 15 augustus, vorige week zaterdag dus. En dat is amper één dag nadat in Dendermonde die andere grote goudhoop ontdekt werd. Geen politiecontrole toen, maar twee bouwvakkers die tijdens graafwerken die hoop goud ontdekten. Straatwaarde daar 9 miljoen euro. En dan nog wielrennen, want Jenno Bergmoes die heeft de derde rit in de Renui Tour gewonnen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog tweede, Jasper Philipsen derde. Maar hij staat wel op kop van het algemeen klassement daar.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Hallo.
2: Hallo, dag Joren en Naomi.
3: Hallo.
0: Zeg, ik heb ergens gelezen, ik weet ook al niet meer waar, dus vraag het me niet, maar ik heb ergens gelezen dat het volgende week weer beter wordt en warmer.
2: Dat klopt. Het wordt vooral warmer volgende week. Ja, okay. Maar eerst nog een weekend door. Dus op dit moment redelijk wat buien. Hè. Dus op dit moment, zeker in het binnenland, nog echt wel redelijk stevige buien. Lokaal, zelfs met onweer. Aan de kust daar merken we daar niks van. En daar is het droog. En droog blijft het waarschijnlijk ook nog in de kuststreek vanavond. Maar in de loop van de nacht trekken er dan toch opnieuw buien over het land. En het gaat afkoelen naar zo'n 11, 12 graden. En dan morgen een enkele bui nog mogelijk. Maar op de meeste plaatsen gaan we toch droog houden. Veel wolken, dat wel, bij een graad of 20. En dan zondag, dat is echt wel al de betere dag van het weekend. Want dan krijgen we mooie zonnige periodes. Het blijft overal droog. Het wordt al iets warmer, naar 22 graden. En dan bouwen we dus op naar volgende week. Hè, want volgende week wordt het echt wel gevoelig warmer. Met op maandag 23 graden. Maandag wordt echt een mooie zomerse dag. We krijgen veel zon. En dan volgende week dinsdag, woensdag, donderdag gaan we richting 25 graden. Mogelijk zelfs nog wat meer. Maar dan wordt het waarschijnlijk wel onstabiel met in de loop van de dag kans op onweer. Maar dus het warme weer komt zeker en vast terug volgende week.
3: Dat is ook goed voor mijn liften, hè? Maandag, 23 graden. Dat is wel leuker, hè, dan in de regen zo. Ja. Dus ik ga liften naar Oostende.
0: Ik had het ook heel leuk gevonden, moest ik vanochtend niet op 100 meter hoogte ramen gaan wassen.
3: Maar dat is het universum, ja. Het universum straft jou en beloont mij.
0: Echt waar. Jonas, ik zit hier met een vuile sadist in de studio. Maar goed, dat wisten we natuurlijk al langer.
3: Ik weet van niks. En dan ook 10 files. Oh, dag Jonas.
0: Ja, ik zeg zo. Wat uw manieren is, Jonas, fijn weekend, man.
2: Salukers, fijn weekend. Bye.
3: Love you. Oké, 10 files dan. Op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren 40 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten. En ook 17 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent verlies je ook 23 minuten tussen Antwerpen-Noord en Legrellenlaan. Richting Antwerpen dan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 26 minuten bij. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 24 minuten extra. Op de A12 nog een kwartier bij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Dan richting Brussel op de E40 tussen Drongen en Erpenmeren 25 minuten. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 17 minuten bij. Richting Hasselt tenslotte op de E313 tussen Herentals-West en Herentals-Industrie 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Q-Music. Q-Music.
0: Joren. Oh.

0: doen we hier met hopen, liefde tonen. Net zoals Wiz DMC, je hoort de Show Me Love bij Q Music.
1: Zometeen nog eens de tussenstand, of hoe moet ik het noemen, van Kop of Munt. Een spelletje dat we al de hele zomer samen spelen en dat we elkaar dus waarin we elkaar uitdagen. Maar het is ook vrijdag voor mij, hoor. En ik wil eens zo op een rijtje zetten wat we allemaal gedaan hebben. En jij hebt ook veel meer gedaan en ook veel ergere dingen, vind ik ook. Vind je dat zelf niet?
0: Vind je dat zelf niet? Hoe vond je het zelf gaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, nee, jij bent gewoon de grootste sadist van ons twee.
1: En jij hebt gewoon heel veel ongeluk.
0: Er schuilt achter dat schattig snoetje van u, hè? Toch ergens ik weet niet, psychopathische trekken toch wel?
1: Nee, ik ben gewoon een realist en jij verdient dat soms.
0: Mensen antwoorden trouwens ook op de video op Instagram. Pak Naomi nog maar een keer dik en dubbel terug.
1: Wow.
0: Ik volgende week nog 1 weekje, Kop of Munt.
1: Ja.
0: Ik ga toch nog een keer broeden op een masterpiece. Echt waar.
1: Ja, veel geluk. Ik geloof er niet echt in. Daniel uit Veurne die is ongerust over mij. Die zegt, Joren, je bent te streng voor Naomi. Stel je voor dat haar iemand ontvoert.
0: Oh ja, stel je voor.
1: Tijdens dat liften. Dat is gevaarlijk, hoor.
0: Dat jij dan verdwijnt.
1: Ja, verdwijnt. Wat zou je het graag hebben, of wat?
0: Maak je een auto dan?
2: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
3: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd. Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten. En ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
4: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik een podcast bijvoorbeeld.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q sound better. With you.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Vanavond bij VTM zie je alle kleuren van de regenboog. En wel dankzij K3 Originals, de Reunie. En bij VTM 2 laat Rambo 4 de huurlingen een toontje lager zingen. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Q Music. Q, yeah. Maximum Sound.

0: Dat was Avril Lavigne,
1: Joren en Naomi.
0: Dat zijn wij. Was een drukke week in Kop of Munt. Ik ben echt blij dat het weekend is eigenlijk.
2: Ik ben uitgeput. Wat doen wij onszelf aan?
0: Maar echt zo, ik ben kapot. Het is maandagochtend allemaal begonnen natuurlijk. Want vorige week vrijdag had jij mij uitgedaagd samen met jouw bekende vriendin Camille Dont.
2: Ja?
0: Om in haar Circus Camille, dat ondertussen alweer gedaan is natuurlijk, het voorprogramma te presenteren.
2: Ja, maar jij was meer bezig met de mama's dan met het voorprogramma.
3: Zeg, jouw mama staat achter jou en die kijkt ze van, oh, moet ik nu gaan dansen op het podium? Maar kan die eigenlijk wel goed dansen?
4: Ja.
3: Ja? Is dat zo'n feestbeest? Ja? Ja, mama, de kinderen spreken de waarheid, hè. Dat is zo. En waar is die andere mama? Allebei. Laat ze maar komen.
2: Laat ze maar komen, zij.
0: Ja, daarna was er de hete peperquiz die we moesten doen. En de Carolina Reaper, een van de heetste pepers ter wereld.
2: Die dat is ook leuk, hè.
0: Voor gezorgd heeft dat ik nog altijd mijn smaak niet voor de volle 100% terug heb. Oké, dus dit is de Carolina Reaper.
2: Stop. Joren. Je kijkt zo bedenkelijk, je concentreert je. Schud een klein beetje mee. Oh, de ogen gaan dicht.
0: Oeh. Oeh, mij.
2: Ja, oeh. Melk. Magere melk voor Joren Linssen. Oh, een stevige slok.
3: Oeh, mij.
2: Ja, oeh. Oeh. Mij.
0: En vandaag op 100 meter hoogte ramen wassen en ik heb daar ook bij gekreund.
2: Ja.
0: Naomi, op jouw verzoek laat ik dat nog eens horen.
2: Nee.
0: Oh.
2: Oh, verschrikkelijk.
3: Wat een stom idee.
2: Oh,
0: en Naomi, voor jou, hè, deze week.
2: Wat?
0: Toch geschminkt gisteren?
2: Ja, erg, hè. Oh, garme ik. Oh, garme Naomi.
0: Oh, echt zo.
2: Geschminkt, zeg.
0: Ik zou bijna durven zeggen trut, maar dat ga ik niet doen.
2: Wat was jouw idee? Oh. Oh, ik verschiet van mezelf. Maar zo'n dikke lijnen. Het is wel niet zo fijn, hè?
0: Kalm.
2: Joren? Oh, en dan hier raar. Oh, wat zit op mijn tanden, zegt dan een keer. Is dat al de hele tijd?
0: Wat zit er op je tanden?
2: Die zijn gewoon lippenstift.
0: Die zijn gewoon geel, hè?
2: Nee, het is een roze. Oh. Zo met je eigen moppen lachen.
0: Ja, ik vind het wel grappig. Ja, ik ben echt... Ik ben serieus blij dat de twee leukste dagen van de week eraan komen.
2: Ja, ik ook.
0: Maar maandag ga ik wel weer happy zijn, want vandaag ben je eindelijk nog eens verloren met kop of munt.
2: Ja?
0: Ik dacht bijna dat er met die munt gesaboteerd was.
2: Nee. Dat is gewoon het universum dat mij graag heeft. Maar ik moet dus liften van mijn huis, dat is in Gent, tot in het Q Beach huis maandag. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb daar wel een beetje gezonde schrik van. Want dat is mij toch eigenlijk aangeleerd om dat niet echt altijd te doen. En zeker niet alleen. Ik ben een vrouw alleen, hè, Joren.
0: Ja, maar je moet dan ook niet instappen bij een...
2: Bij een wat, ja. Maar ik weet dat toch niet, hè.
0: Je moet een beetje nu mensen hebben. Maar ja, is ook naïef, hè.
2: Wat, dat is niet waar. Ja. Dat is niet waar.
0: Ja. Het zou even goed kunnen dat het vandaag een van de laatste momenten is dat we jou horen. Dat zou perfect
2: kunnen. Wat krijg jij nu?
0: Ja, maar nee, ja, ik ben ook ergens realistisch. Nee, ja. Ja.
2: Stik dan al niet meer zijn douw, precies.
0: Naast jouw auto mag ik dan ook je loon?
2: Nee, dat is van nu toch iets prettiger, denk ik.
0: Zeg, dan pak ik het zo meteen wel af van een andere collega, want zo meteen gaan we naar een Q-collega, een Q-DJ, waarbij het weekend gaat serieus pieken.
2: Ja.
0: Ja.
2: Denk ik ook, eigenlijk.
0: Ja, goed, je hoort hem zo meteen.
1: Dit is deze week... De

0: Paddy Swims bij Q-Music en Guilty. En als er iemand schuldig is aan het weekend extra vakant vieren, dan is het wel onze collega Matthias van den Bulke. We kunnen dat ook zeggen, want hij luistert op dit moment niet. Hè. We weten dat.
1: Hij heeft
0: dat.
1: Het druk, druk, druk.
0: As we speak, in Kiewit, Hasselt, Pukkelpop. En onze Matti, die deze voormiddag hier in Oostende nog hoort, heeft de volledige verplaatsing gemaakt naar de andere kant van Vlaanderen.
1: Het was bijna 3 uur, denk ik.
0: Een audioberichtje gekregen, spraakberichtje via onze eigen WhatsApp. Maar we dachten, we gaan dat toch even delen, want
1: het
0: is typisch Matti.
2: Dag Joren, dag Naomi. Ja, we zijn er eindelijk geraakt na 3 uur. Ik heb er 3 uur over gedaan om hier te geraken naar Pukkelpop. Ik heb het gevoel dat ik alles aan het missen ben. Dus eerst en vooral Roxy Dekker. Waarom begint die altijd zo vroeg met optreden? Dat is echt, die was al om 11:15 bezig, dus dat ging al niet. Dan heb ik Becky Hill ook gemist. En dan is Major Lazer ondertussen bezig. Maar dus Major Lazer, ja, dat is Lean On, dat is geweldig. Maar dus ik moest eerst even, want ik zit op Camping Relax, mijn grief afzetten. Dat is ondertussen gebeurd.
1: Dat is zijn grief.
2: Krijg ik hier een rum cola in mijn handen geduwd. Ja, moet ik dat eerst opdrinken? Dus Major Lazer ga ik waarschijnlijk ook missen. Dus ik ben eigenlijk alles aan het missen. Maar we gaan proberen nog het laatste mee te wikken van Major Lazer. En dan, de rest van de avond wordt nog prachtig. Hè. Joe, onder andere Youngblood. Dus het wordt sowieso een schone avond. Maar ik moet ze nog even acclimatiseren. En even genieten van mijn best... Ah ja, rum cola. Voilà. Groetjes, goed weekend allemaal. Bye.
1: Hij was het al vergeten. Hij heeft het 2 seconden geleden gezegd.
0: Er kan ook niemand anders dan Matthias van den Bulke doen alsof hij in een oorlogsgebied zit.
2: Ja.
0: Terwijl hij eigenlijk gewoon...
1: Naar een zwaar leven.
0: Op een camping van een festival zit. Nog even acclimatiseren. Hey, als jij dit weekend ook gaat naar Pukkelpop, geniet ervan, vrienden. Echt waar, YOLO. En dat is effectief zo. Zometeen, na 6 uur, is het happy hour.
1: Joepie.
0: Hier op het terras van het Q Beach House, maar ook op de radio. Er komt heel veel goede muziek aan.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Yeah. 1 over 6, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
2: Goedenavond. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniqlo binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun bestelling bijvoorbeeld, maar ook van binnenuit.
3: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
2: Het bedrijf zou ook 340.000 euro schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet omdat die gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog 10.000 euro cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag. Dat is één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spijrips à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan wel uitbreiden.
4: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe we die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
2: De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake, zegt de politie.
5: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap-website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop-website.
2: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. En naar het wielrennen dan, want Jenno Bergmoes heeft de derde rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens, met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog tweede, Jasper Philipsen derde. Bergmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden.
6: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Brussel op de E40 tussen Drongen en Eppemeer een half uur. Richting Gent op de E40 tussen Aalst en Eppemeer 22 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West 18 minuten. En ook 17 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dan richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook een kwartier bijtellen. Richting Antwerpen dan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. En op de ring rond Gent richting Desselbergen tussen Gent AZ en Merelbekering ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Happy Hour, Joren en Naomi.
1: Yes, lieve vrienden, we zitten in het begin van Happy

0: Je hoort de Licky Lee, I Follow Rivers. Welkom bij Happy Hour. Hey, wat hebben we vandaag nu gezien? Ruben van Gucht.
1: Ja, jong.
0: Heeft hij ook een programma met de naam Happy Hour?
1: Hij durft wel.
0: Op vrijdag.
1: Wij waren eerst,
0: ja.
1: Moet je niet eens bellen of zo?
0: Volgende week.
1: Ja, of dan,
0: nu?
1: Nee, maar dan is de eerste aflevering.
0: Volgende week al?
1: Ja.
0: Oei, maar zo verwarrend. Twee keer heb je naar wie moeten mensen dan kijken?
1: Wel, wij zijn wel toffer.
0: Ja, wij zijn veel beter.
1: Dat is niet moeilijk.
0: Kan dan wel bellen?
1: Ik weet het niet.
0: Ze is hier zo geïntimideerd door ons.
1: Ja, zo, oei, de happy hour belt mij.
0: Zeg, zo meteen gaan we spel spelen en daarvoor willen we jouw weekendplannen raden.
1: Een glimps uit jouw leven, want wij zijn voyeuristisch.
0: Voyeuristisch?
1: Voyeuristisch.
0: Maar dat is voor straks, lieve vrienden. Eerst aan de hits in de promo. Zoveel mogelijk weekendschijven op vrijdag. Dat doet Ruben van Gucht niet, hè? In zijn nieuw programma.
1: Nee.
0: Hey, jongens,
1: doe.

0: Happy Hour. What is love? Diepe vragen ook in Happy Hour.
1: Ik weet het wel.
0: Onze vraag aan jou is, wat is je weekendplan?
1: Ja.
0: Allee, je moet dat doorsturen in de Q-app. Wij gaan vanaf nu niet meer kijken, want de bedoeling is dat wij zo meteen, zo snel mogelijk, jouw weekendplannen raden.
1: Ja, om ter eerst.
0: Om ter eerst.
1: Joren versus Naomi.
0: Ja. Ik ga weer winnen, denk ik. Vorige week ook gewonnen. Hè?
1: Ja, maar de tijd was eigenlijk al op en dan zag je plots het licht en dan, ja, boah. Opnieuw herkansing.
0: Verloren dus. Wat is je weekendplan? Stuur door in de Q-app. We hebben zo meteen 1 minuut de tijd om te raden wat het is. En onderweg in de playlist van Happy Hour. Oh, onder andere Sabrina Carpenter. Taste ga je horen.
2: Q-Music presenteert het Q-Sunset Concert van Bazaar. Donderdag 27 augustus. Gratis aan het Q-Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q-Sunset. Ooit komt er een dag. Check wat je nog allemaal kan beleven. Op qmusic.be of in de Q-app. Next summer, Q-Music. Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je telenet.
3: Go Yellow!
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
3: Go Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
6: Happy Hour. Met Joren en Naomi.

0: Sabrina Carpenter en Days Back Music. Ready om afgemaakt te worden, Naomi van der Poorten?
1: Nee, want dat gaat niet gebeuren.
0: Britt uit Hoeilaart, een heel goede avond.
2: Goedenavond.
0: Zeg Britt. Hey Britt. Hey, hey.
3: Wat zijn we van plan?
0: Nog niet op antwoorden, hè? Want wij moeten het zo meteen herhalen. Maar ja, je hebt naar eigen zeggen een weekendplan dat wij nooit gaan kunnen raden.
2: Toch moeilijk, denk ik, ja.
1: Het gaat ons van ons sokken blazen dan.
0: Ja.
2: Ja, ik
1: veronderstel
2: dan wel, ja.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Mag ik nu al één vraag stellen?
1: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Goed, even nog illustreren. Naomi en ik weten van niks. Oké, goed. We hebben 1 minuut de tijd om jouw weekendplan te raden. Ik stel gewoon voor dat we er meteen aan beginnen. Jij mag enkel antwoorden met ja of nee. Daar gaan we. Heb ik het alles gedaan?
2: Nee.
0: Nee? Oké. Okay.
1: Kost het veel geld?
2: Ja.
0: Ja, zie je het mij doen?
2: Ja, ik denk van wel, ja.
0: Oké.
1: Is weer belangrijk?
2: Ja.
0: Ja, is het iets sportief?
2: Ja.
0: Ja.
1: Sorry, zijn er bekende mensen?
2: Ja.
0: Er zijn bekende mensen. Er zijn bekende mensen, iets sportief. Moet je de grens ervoor oversteken?
2: De wat?
0: De grens.
2: Ja.
0: Ja.
1: Is het dus op professioneel... Ja, bekende mensen. Ja, dus professionele sport.
2: Ja.
0: Professionele sport? Je moet er de grens voor oversteken? Welke...
1: Ik heb een gok.
0: Wat?
1: Ga je naar de Formule 1 kijken?
0: Nee, dat was ook mijn gok.
2: Zeer zeker, ja. Nee!
0: Ik ging het zeggen. Ik was echt het
1: puntje
0: van mijn tong.
1: Ja, maar het kwam er niet uit, jong.
0: Hoe, sinds wanneer heb jij iets met Formule 1?
1: Ja, sinds Drive to Survive. Daar kijk ik heel graag naar.
0: Ja, dat is wel waar. Dat weet ik van jou. Dat klopt. Een goede serie op Netflix. Ja. Hey, maar jij gaat dus naar de Formule 1 op Zandvoort, toch? Hè? Dan?
2: Ja, inderdaad. We gaan een heel weekend gaan. Dus we zijn nu al een week daar.
0: Oké, en zit je zo? Heb je echt goede plaatsen? Want je hebt plaatsen en plaatsen op Formule 1. Hè?
2: Mijn vriend heeft ze uitgezocht, maar toch wel tamelijk goede plaatsen.
0: Ja, en tamelijk veel voor betaald waarschijnlijk ook dan.
1: Ja.
2: Ja, dat ook, ja.
0: Ja. Ik wil ooit ook eens in de paddock geraken. Moet zo geweldig zijn.
1: Amai.
0: Moet zo geweldig, maar echt zo bij alle coureurs en dan zo. Ja, daar komt ook heel vaak bekend volk op af. Hè. Dan zit op
1: een mooi volk ook.
0: Een mooi volk. Dus...
1: Oh, ze zijn knap hoor daar.
0: Oh, wij zouden daar zo goed tussen passen, Britt, met ons gedrie. Het is toch ongelooflijk. Nou, wel, kijk, we wensen jou heel veel...
1: Die stilte.
0: Ja, die stilte. Ja.
1: Britt is het niet eens met jou.
0: Zeg, wanneer vertrekken jullie?
2: We zijn nu onderweg, dus nu is nog een 2 uurtjes rijden tot we daar zijn.
0: Oké, okay, perfect. Goed, dan wensen we jou een veilige rit. Hè. Ga die coureurs niet nadoen, hè, want dat zou een beetje zot zijn.
2: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Hou het veilig en geniet ervan. De groeten aan een vriend ook. Salut, hè.
2: Oké, dankjewel.
0: Bye-bye. Happy Hour.

0: als je je nog mocht afvragen, hoe heet dit nummer ook alweer? Boa pakte. Je hoort Afrojack en Ello Black in Happy Hour. Het is 6:30, we gaan naar de nieuwsredactie en er is al heel veel te doen geweest rond die Britse prof aan Cambridge. En nu die Amerikaanse prof aan de UGent. En nu is er ook een nieuw hoofdstuk, Niels.
1: Ja, inderdaad. De Amerikaanse ambassadeur Bill White die heeft zich nu gemengd in dat verhaal. Kort toch nog even samenvatten. Dus de Amerikaanse professor Koffnes van de UGent die heeft een andere prof voor de bus gesmeten. De 41-jarige professor Ardy die lesgeeft aan de Britse Universiteit van Cambridge. Volgens Koffnes had hij plagiaat gepleegd. Cambridge opende een onderzoek, Ardy nam ontslag en een week later was hij dood. De UGent heeft Koffnes nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechterlijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokgedrag vertonen of belonen. Ja, dat wordt ongetwijfeld nog vervolgd. En Jenno Bergmoes die heeft de derde rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog tweede, Jasper Philipsen derde. Bergmoes wordt ook de nieuwe leider in het klassement. En het weer nog, het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden.
2: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting de kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen zijn dat 19 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 16 minuten. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier bij. Richting Brussel dan op de E40 tussen Sint-Nijs-Westrem en Wetteren 15 minuten. En ook 10 minuten bij richting Gent op de E40 tussen Afleghem en Erpenmeren. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Happy Hour.
4: Q Music.
3: Joren en Naomi.
0: And another, did it talk to you?

0: zeer goede avond. Fijn dat de radio op Q staat. We gaan richting je weekend met de beste schijven die we maar konden uitkiezen. Speciaal voor jou.
1: Je bent zo intens.
0: Sorry.
1: We gaan richting het weekend, jongens. Zal ik
0: even het tandje terug?
1: Ja, dank u. Pascal uit Halle die zegt, wij gaan zondag naar een tasting van olijfolie van Serge Bus. Dat is hij, dezelfde persoon die ook gin maakt. Lekker.
0: Ken ik niet. Maar wel,
1: wel zin in, zo'n broodje met een beetje olijfolie.
0: Een beetje zout er ook
1: ja.
0: op.
1: Ja, zeker.
0: Peper.
1: Oh, maakt mij niet zot, hè, Joren. Marit, nee, zo niet zo. Marit uit Sint-Lieveshouten, die zegt, wij gaan het weekend naar de Efteling. En daar blijven één nachtje slapen. Groetjes, Marit. Super tof. Dino uit Melle, die zegt, en er zijn blijkbaar feesten die ik nog niet ken in Gent. Hij zegt, mijn weekendplannen zijn gaan uit eten gaan en naar de Ledenbergse feesten gaan. Die ken ik nog niet.
0: Ken ik niet ook, nee.
1: Maar de Paterzolfeesten, die ken ik wel. Hè.
0: Niemand.
1: Jawel. Bente uit Damme, die zegt, wij gaan barbecuen en shoppen in Brugge. Superleuk. En Santiana, die zegt, verjaardagsfeest van de dochters. Ook veel zin in. En Lisa uit Beringen, die heeft mijn favoriete weekendplannen. Want zij gaat klei en keramieken met haar dochter.
0: Klei en keramiekje?
1: Nee, maar ik zou het heel graag meer doen.
0: Ook daarvoor is het te lui, dames en heren, om erin te schrijven.
1: Ah, ja, dat is ik wel heb gewoon geen tijd.
0: Mooi, ik moest een tandje terug, hè?
1: Ja.
0: Oké,
1: okay,
0: dan kondig ik het volgende heel rustig aan.
1: Oh nee,
0: dan,
1: gaat het nu al.
0: Dan doe ik het zo. Volgende week dinsdag, lieve mensen. Grijp uw kans, want dan zijn ze hier. Volgende week dinsdag.
2: Q Music!
3: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Nu dinsdag komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
2: Q Beach House, maximum summer.
4: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
5: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
4: Oké.
2: Q Sounds. With you.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat klinkt als een extra sappige deal.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
11: Natuurlijk, Danne.
12: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wiener Berger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
14: Happy Hour.
2: Q Music.

0: Samen met Maxime deden zij ons tweede sunsetconcert van de zomer. De Bauza hoorde je bij Q Music en Lose Myself. We gaan richting het weekend. Olé, ola, olé. Met Sanne uit Essen. Hallo.
1: Hey, Naomi en Joden.
0: Hallo.
2: Dag Sanne.
0: Sanne, hoe ziet jouw weekend eruit?
1: Wel, morgen gaan we via Go There Events een wandeling maken van een 7-tal kilometer. Samen met onze Sim van 5 jaar. En daar zitten 450 treden in.
2: Oh.
1: Dus dat wordt wel een leuke uitdaging.
2: Goed voor de boekspieren, hè, Sanne?
1: Ja, voilà, en ik kan die wel gebruiken, dus dat is top.
2: Oké, en dan? Ik onderbrak je.
1: Zondag gaan wij in Edegem te vinden zijn, want dat is het Fairway Festival. En dat is een familiedag in samenwerking met Studio 100.
0: Oh.
1: Dus dan kunnen wij weer losgaan met onze stem op Laiko en K3 en Samson en Marie. En ja, eigenlijk heel de rettigheid van de Studio 100 familie.
2: Oké, leuk. Wie was dat? Ja. Saiko? Maiko?
0: Waiko, hè? Waiko?
2: Waiko, dat is nieuw dan.
0: Maar nee, dat is niet nieuw. Dat bestaat toch al even, hè, Sanne?
1: Ja, van 2024 ga ik mij goed kennen.
2: Maar ja, dat is toch niet lang?
0: Maar dat is toch al 2 jaar?
2: Dat is 2 jaar. Ik dacht dat dit iets uit mijn jeugd was, maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
2: En wat doet Waiko? Hoe ziet Waiko eruit? Of is het Waiko of Saiko?
1: Dat zijn 4 jongeren. En één daarvan is een alien en een robot. En die andere 2, dat zijn gewoon 2 mensen die op een kermis wonen. Dus dat is echt wel
0: voor. Oké, goed. Ja.
2: Ik heb nu wel tof.
0: Hey, geniet ervan. Een drukgevuld weekend. Probeer ook nog wat te rusten, hè, Sanne.
1: Ja, maar we hebben ook vakantie, dus eigenlijk zullen we maandag in dinsdag wel.
0: Ah, voilà, kijk. En maandagen zijn gemaakt om te bekomen van het weekend, zo is dat dan ook wel weer.
1: Voilà.
0: Geniet ervan, de groeten thuis. Dat horen we graag.
2: Altijd welkom.
0: Tot volgende week, salut, hè. Jojo. Happy Hour. En Loreen, dit is Euphoria.

0: Een Zweedse vonk op de radio, Loreen en Euphoria, vanochtend bij Robbe Petitjean in de ochtendshow, werd de Q-guestlist naar Shakira gespeeld. Eén luisteraar stond helemaal op de eerste plek om naar Madrid te gaan. Moet je lachen.
1: Spannend.
0: Spannend toch, hè? Ja.
1: Ja, maar het was ook grappig, want er speelde effectief een Shakira mee ook, hè?
0: Ja, maar die heeft niet gewonnen.
1: Nee, die heeft het niet gehaald. Shakira gaat niet naar Shakira, dat is toch jammer?
0: Dat is spijtig dat de naamgenoten elkaar niet ontmoeten.
1: Ja, dat was Kiara.
0: Kiara heeft gewonnen. Oh. Ja, dat lijm erop.
1: Bijna.
0: Hè. Oh, potato, potato. Hey. Zeg, over guestlist gesproken.
1: Ja?
0: Wij hebben daar binnenkort ook nog nieuws over.
1: Pas op wat je zegt, hè?
0: Over een nieuwe guestlist.
1: Ja, binnenkort, maar toch nog een week, hè?
0: Mocht ik dat nog niet zeggen?
1: Ja, nee.
0: Ja, ik vloeken mag ook niet, hè?
1: Maar, nee, is waar. Maar nu dat we toch. Ja, het is te laat, hè? Nu dat we toch bezig zijn, je kan altijd een Q-app sturen naar wie je graag zou gaan. Je kan dus gokken naar waar wij een guestlist hebben gefixt.
0: Ja, want we hebben echt wel nog. Dat moeten we wel zeggen, ik ben wel blij met wat we geregeld hebben.
1: Ik ben zeker blij.
0: Maar nu moet ik ook zien dat ik niet te veel verklap. Want ik ben ook zo iemand die dan. Een keer. Zou kunnen vertellen naar wie dat we nog
1: een
0: keer
1: voilà. We hebben een heel plan opgebouwd en we gaan dan dat zeggen en van alles.
0: Zwijg,
1: en
0: zwijg, want zobiet zeggen we het en dan is het helemaal omzeep.
1: Ja, ik kan je geen geheimen bewaren?
0: Jawel, heel goed.
1: Boah.
0: Nee, is ook weer niet waar.
1: Happy Hour. Q Music.

0: Music en Happy Hour met Giant van Calvin Harris en Rag & Bone Man. We hebben zojuist iets verteld dat eigenlijk nog niet mocht, maar ja. Hey, boeien.
1: Uw schuld. Sorry hoor, een eigen schuld.
0: Sst, stop. Het is echt bijna weekend. Love it.
1: Bijna nog een paar minuten.
0: Oh, aftellen, niet normaal. We gaan binnenkort...
1: Maar we zijn hier graag, hoor.
0: Laat me nu eens uitspreken. We gaan binnenkort een Q-guestlist doen.
1: Maar jij, nu zeg je het weer.
0: Ja, ik heb het nu zojuist ook al verteld, dus maakt niet meer uit. We kunnen alleen nog niet verklappen naar waar.
1: Nee, maar er zijn wel gokjes binnengekomen. Gaan we die dan wel lezen?
0: Ja, doe maar.
1: Dan wordt het zeker gevaarlijk.
0: Het kalf is toch al verzopen, dus doe maar.
1: Allee, vrijuit Oordonk. Ja, ik moet wel mijn pokerface bewaren.
0: Ja.
1: Die zegt, stuur mij maar naar Harry Styles, Joren en Naomi. Pokerface. Ewout uit Oostkamp die stuurt, is er nog een plekje op de guestlist van David Guetta te verkrijgen?
0: Pokerface.
1: Ja, dat waren twee gokjes ondertussen.
0: Ja, Margot uit Antwerpen stuurt ook nog een Q-guestlist van Sienna Spyro.
1: Pokerface.
0: Nogmaals pokerface.
1: Papa, pokerface. Ah, Jan.
0: Ach, stop. Echt waar. Oh, Liam, pak de zover, vriend.
2: Nog 3 minuten.
0: Oh, nee.
1: Zo lang.

0: Met Mobiel Plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Goedenavond, 7 uur. Nieuws hoor van Niels.
6: Een goeie avond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffness. Koffness was de klokkenluider in het verhaal rond die andere professor, Jason Ardy, van de Universiteit van Cambridge. Koffness beschuldigde hem van plagiaat. Er werd een onderzoek geopend en een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffness nu preventief geschorst en dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokgedrag vertonen of belonen. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat vooral bekend om zijn spijribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
7: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
5: En dan nog wielrennen. Jenno Bergmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e, Jasper Philipsen 3e. Bergmoes wordt ook de nieuwe leider in het klassement daar. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden.
8: En onderweg zijn er momenteel 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Richting Gent is het aanschuiven op de E40. 22 minuten extra tussen Erpenmeren en Merelbeke. Richting Brussel op de E40 staat er ook een file van 10 minuten tussen Zwijnaarden en Wetteren. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. 10 minuten ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de B403 7 minuten erbij tussen Merelbeke-ring en Merelbeke. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
9: Aftersun. Liam van Haverbeke.
8: Goeie avond, ja, Aftersun zonder Sun wel, maar gelukkig wel met Juiste en Sam Harper. Dit is Just.

0: dat het woord kattenkwaad is uitgevonden voor mijn kat specifiek. Echt, niet normaal. Hij hangt in de gordijnen, bijt in mijn handen. Allemaal al spelend, uiteraard. Zij komt ook nog altijd graag knuffelen. Maar hij zit vooral overvol energie, dus we moeten er heel veel mee spelen. Maar dat is ook heel leuk. Voilà, bij deze dus een update voor de geïnteresseerden. Voor de rest van de avond maak jij kans op een plekje tijdens de Q After Sun Drink. Dat is volgende week vrijdag. We kijken ook vooruit naar morgen, dat weet je. En eerst, je kent me ondertussen, nieuwe muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het waren tot voor kort nobele onbekenden, maar deze scoort als een gek online. Timber City met Self-Aware.

0: Hugo Klani en Dekel met Think of Me. Ik heb een kleine kitten geadopteerd sinds maandag. Heel schattig, ook heel lief. Al is hij wel al iets minder flink dan in het begin. Dat is normaal natuurlijk, dat zegt Sanne gelukkig ook in de Q-app.
1: Als ik u gerust kan stellen, kattenkwaad, het is niet alleen voor uw kat. Ik deed het daarvoor. Goh, laten we zeggen, 90% van de katten het geval is. Ze zijn ook zo lekker arrogant en dat maakt juist het woord kattenkwaad nog specialer, denk ik. Dus het ligt niet aan u, het ligt niet aan uw kat, het is gewoon het soortje.
0: Ja, ik wou arrogant niet gebruiken, maar inderdaad, dan wilde hem zo strelen en dan doet hij alsof hij helemaal niet ziet zitten. Ja, ja, maar ik moet er toch nog een klein beetje aan wennen hoor, Sanne. Ja, veel fans wachten er ondertussen al weken, maanden op. En volgende week vrijdag is het eindelijk zover. Niet onze Q After Sun drink, alhoewel, ook heel leuk. Maar vooral het nieuwe album van Alex Warren, Wild Child, zo heet het. En het wordt gereleased op 28 augustus. En Passenger, zijn nieuwe nummer, staat er ook op. En die hoor je zo meteen.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, ons cw-fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Oh, het is weer zover.
12: Alex?
11: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
11: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht, alsjeblieft.
11: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
15: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL.
16: Luid

Beyoncé, Kelly en Michelle, ofwel Destiny's Child met een hit Lose My Breath. Werd hij uitgebracht een jaar voor het einde van de groep, denk ik. Maar, hè, zoals we weten, er komt een nieuw soort van oud album met enkele ongereleased dingen op. Papa Beyoncé zei een maand terug, ja, over een maand is het zover, dan komt het album uit. Dus we zijn in blijde verwachting, kan voor elk moment zijn. Deze twee heren die brachten dan weer in het begin van de zomer allebei een nieuw album uit. Miles Smith en Niall Horan, dit is Drive Safe.

You Don't Know Me in Avond Funky Music. Daarmee is het 7:30 op de klok. Een hele fijne avond. Onderweg is het best rustig momenteel op de Vlaamse snelwegen. Richting Gent staat er wel nog een file op de E40. Reken daar 10 minuten bij tussen Erpenmeren en Wetteren. Sta je ergens anders nog aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

good. Het is ook een goede week voor Ariana Grande geweest. Want ze heeft een rechtszaak gewonnen, ja? Tegen hackers die haar muziek online hackten en dan verkochten voor zotte bedragen. Dus dat je dan al kon luisteren naar liedjes. En een rechter geeft de zangeres nu de toestemming om via sociale media en betaaldiensten de identiteit van die daders zelf te achterhalen. En zo dus dat hele gebeuren voor eens en voor altijd te stoppen. Ik dacht eerst van, ja, hoe serieus kan dat zijn? Maar het is blijkbaar echt wel serieus, want dit 2023 alleen al belanden er maar liefst 45 onuitgebrachte nummers van haar op het internet. Vond ik heel straf. Dus momenteel ja, geen nieuwe muziek van Ariana Grande. Ik heb geen hackers kunnen betalen. Budget was op van dit programma. Dus wel een classic van haar. Uit 2015 is dit One Last Time. Hey, fijn dat je luistert.

0: In Aftersun stellen we ons elke avond rond dit uur één belangrijke vraag, namelijk hoe klinkt morgen voor jou?
1: Morgen klinkt zo.
0: Of ja, wat heeft het weekend in petto? Dat kan ook vandaag, want het is vrijdag natuurlijk. Misschien ga je wel een weekendje weg of ga je een chill weekend tegemoet. Of is het het laatste weekend van je vakantie? Zou zomaar ook kunnen. Het maakt allemaal niet uit. Stuur door in de Q-app wat jouw plannen zijn via een simpel audioberichtje en dan overlopen we ze zo meteen.
1: Wat heeft Elisabeth Lucie Baten met muizen?
2: Als er dan een muis kwam, dan ging ik echt gillend op een stoel staan. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd. Hey, ik ben Elisabeth Lucie Baten en ik beantwoord deze week de 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dan steek ik mijn oortjes in en dan luister ik een podcast bijvoorbeeld.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Elisabeth Lucie Baten. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Nog voor je kan denken,
6: pas op voor die een borduur,
5: zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd,
7: nee schat, het is meun,
5: heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor
8: de zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp,
5: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voelt het? Het tocht niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt. Oh, Quadro.
13: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Gummo koken.
16: En? Wat wordt het vandaag?
14: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Quesadilla!
14: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Pitbull en Yo met Give Me Everything blijft toch goud, hè, deze.
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat willen we weten. En Lisa uit Roeselare die heeft hele leuke plannen. Ja, ze stuurt dit weekend, wordt mijn laatste weekend als ongetrouwde vrouw. Volgende week vrijdag stap ik in het huwelijksbootje. Oh, proficiat. Ook een leuk berichtje van Isabel.
2: Ondanks het slechte weer komen wij morgen naar Oostende.
0: Oh.
2: En wij blijven daar tot zondag. Dus tot morgen iedereen.
0: Tot morgen Isabel. Ja, er zijn heel veel leuke UDJ's die je met open armen gaan ontvangen. Dus dat komt helemaal in orde. Ook Nicky heeft fijne plannen.
3: Bij 20 minuten komen we toe en poes blijven voor de vesten. Vier uur karpervesten in Frankrijk. Yo.
0: Schone vangst, Nicky. Veel succes daar. Kijk ook iemand aan de lijn. Dat is Serena uit Beringen. Goedenavond.
4: Goedenavond, Liam.
0: Is het al een goede avond voor jou of kruip je al bijna in je bed?
4: Nee, ik ben nu nog de jongste zoon op pad aan het geven. En dan gaan we douchen en dan gaat het ook wel voor ons bijna slaaptijd zijn, denk ik.
0: Oké, want vertel, wat ga je doen morgenochtend heel vroeg?
4: Morgenochtend om 14:45 komen ze ons ophalen voor naar Zaventem te rijden, want we hebben om op vakantie te gaan.
0: Oh, en waar gaan jullie op vakantie?
4: Wij gaan naar Mallorca.
0: Naar?
4: Mallorca.
0: Ah, ja, de lijn viel even weg. Het was even een spanningboog. Oh. Is het de eerste keer in Mallorca?
4: Ja, de eerste keer in Mallorca, ja. We zijn 2 jaar geleden ook al naar Almeria geweest, maar voor de eerste keer Mallorca nu.
0: Oh, superfijn. En voor hoe lang zijn jullie weg?
4: We gaan 9 dagjes.
0: 9 dagjes. En wie is dat we? Zeggen ze, wie zit er allemaal in jullie gezin?
4: Dus ikzelf natuurlijk, mijn man en onze 2 zoontjes.
0: En hoe oud zijn de zoontjes?
4: De oudste is 4,5 jaar en de jongste is 1,5 jaar.
0: Oh, kijk, nog heel klein. Is het dan de eerste keer dat ze zo ver op vakantie gaan?
4: De oudste niet, is dan meegeweest naar Almeria, maar voor de jongste is het de eerste keer. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen.
0: Ja, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en ik hoop ook dat jullie straks heel goed gaan kunnen slapen. Ik heb een slaapliedje voor jullie. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar ja, het is vrijdagavond natuurlijk, dus ik heb veel nummers met heel veel beats per minute. Maar deze valt nog best mee. Het is van Judith, I'd Love to Be in Love. Maar een heel fijne reis, hè.
4: Dankjewel.
0: Yo, yo. En zometeen ook nog Offenbach met Miles Away. Maar eerst dus deze Judith.

0: today, tomorrow.
1: Better yesterday, today, tomorrow. Ja, wat je morgen gaat doen, dat is duidelijk. Maar zometeen heb je ook al fijne plannen op je to-do-list om naar te luisteren, toch? Want na 8 uur hoor je de Bauza Pink. En ook het nummer dat je deze week moet horen. Dat is onze gloednieuwe Q-topschijf. Komt er allemaal nog aan. En eerst nog deze van Alan Walker en Ava Max. Dit is Alone.

0: Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Nieuws hoor je van Niels.
3: Goedenavond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Collega Hannelore Simoens vat het voor u samen.
4: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
2: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. Over 4 jaar wil de Amerikaanse president Trump elk jaar meer dan 1000 raketten naar de ruimte lanceren. Om u een idee te geven, vorig jaar waren dat er 200. Het grootste deel daarvan door SpaceX. Dat is het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Trump wil het beste land ter wereld zijn als het gaat over ruimtevaart. En sport, over een half uur spelen onze Belgische hockeymannen op het WK tegen Australië. Sportcollega Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
5: Laat ons zeggen dat de druk net iets minder groot is geworden omdat concurrent Spanje daarnet gewonnen heeft in Duitsland in dezelfde groep. Dus dat maakt dat als de Lions straks verliezen, dat ze nog niet mathematisch uitgeschakeld zijn. Maar goed, het ding is, je wil vertrouwen tanken en je wil zorgen dat je richting die medailles gaat.
2: En dan nog het weer. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden.
6: En onderweg staat er geen enkele file momenteel van langer dan 5 minuten.
7: Aftersun, Liam van Haverbeke.
6: Met misschien wel jouw jeugdidool, want Hannah Montana op de radio. Of dus Miley Cyrus met

Lars uit Sint-Niklaas had gisteren waarschijnlijk de dag van zijn leven. Hij is een sing-and-songwriter en postte een cover van Teddy Swims, zijn nummer Break Up in Reverse.

0: En ik ben duidelijk niet de enige die dat vindt, want Teddy Swims zelf heeft dat gedeeld op zijn socials. Ja, Lars zei, het is niet normaal wat er mij is overkomen. Ik heb plots duizenden volgers erbij gekregen, natuurlijk. En zo is het ook duidelijk dat Mr. Know-it-all, ofwel dus Teddy Swims, een bijzonder groot hart heeft voor al zijn fans en vooral ook heel goed is in talent spotten. Je hoort hem zo meteen na onze nieuwe Q-topscherm.
1: Dit is deze week de Q-topscherm.

0: van Mr. Teddy Swims. Wat ga jij missen eens de zomer voorbij is? Met andere woorden, wat is jouw zomerlief? Ook als de zomervakantie dus op zijn einde loopt. Kathleen uit Berlaar zegt, ja, wat ik ga missen na de vakantie is het zicht op televisie. Specifiek het Q Beach House. Oh, Kathleen, stop, je doet mij blozen. Maar wij gaan jou ook missen natuurlijk. Al die leuke bezoekjes hier in het Q Beach House. Dat is altijd heel fijn. Anne heeft ook een zomerlief.
1: Als buschauffeur van de lijn ga ik de rust zeker missen als terug 1 september is en de school terug begint en al die kinderen terug op de bus komen. Het is zalig nu, rustig. Dat is een schoolvakantie. Doei.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen inderdaad. Ik moet nu terugdenken aan onze buschauffeur. Dat was juffrouw Arlet. Allee, we zeiden toch juffrouw Arlet. En we waren vaak heel luid. Dus bij deze juffrouw Arlet, als je luistert, sorry. Sorry voor al die moeilijke jaren.

0: half negen met Dasha. En een hele goede avond. Ik heb heel fijn nieuws, want er staat momenteel geen enkele file onderweg. Toch niet van langer dan 5 minuten. Ik heb ook een vraag binnengekregen van Steven.
1: Hey Liam, vraag je. Tot hoe laat kan je op het Q Beach House terras eten s'avonds?
0: Tot hoe laat? Ja, we zijn in feite open van 10 tot 10. Dus 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Dus zeker nog welkom als jullie iets willen komen drinken of eten, beste Steven.

Alexa. En New Religion, ze zit in de fleur van haar carrière. Ja, ze heeft een nieuw album en ook deze rework van Faithless and Classic heeft ze uitgebracht. Dus is ze heel goed bezig. En dan moet je zo plots ook denken aan ja, van die andere artiesten. Zoals deze man bijvoorbeeld, Dermot Kennedy. Wat zou hij momenteel aan het doen zijn? Wel blijkbaar optreden in Jakarta, Indonesië dit weekend. Kijk eens aan. Is wel nog volop bezig met zijn muziek. Dat is heel leuk. En deze op zijn setlist staat er ook ongetwijfeld op.

0: Music is my medicine. Tenzij je vanavond uitgaat natuurlijk, dan is het morgen hoogstwaarschijnlijk een goede dafelgang.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ja, de zon gaat vroeger en vroeger onder. Vandaag is dat al om 9 voor 9, zag ik. Jesus, dus we gaan ons mogen spoeien met 10 dingen voor zonsondergang. Dat is het leukste spel van de zomer, moest je dat nog niet weten. En ook het eenvoudigste. Je moet namelijk 10 dingen opnoemen binnen een categorie die ik je straks ga geven in 20 seconden tijd. Als jou dat lukt, dan kom je naar de Q-Aftersun drink. Het is eenvoudig om uit te leggen, maar het is blijkbaar wel iets moeilijker om mee te spelen. Gisteren speelde Matteo uit Zwevegem mee. Hij moest, met de start van Pukkelpop natuurlijk, 10 dingen opnoemen die je meeneemt naar een festival in 20 seconden.
2: Zonnebril, pet, oordopjes misschien, DSM, water, rugzak, sandalen.
0: Oh, sandalen, ja, kan ik nog goed rekenen, maar je wint er helemaal niets mee, want je hebt 7 op 10. Ja, helaas geen toegang voor Matteo en zijn plus one, maar misschien wel voor jou. Als je ook wil proberen, stuur dan nu zo snel mogelijk 10 dingen door in de Q-app. Dus 10 dingen sturen en je speelt mee tijdens deze headliner van Pukkelpop, Summer.

0: En Call Me Maybe.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Hey, goedenavond, dag Rolf uit Wetteren.
2: Goedenavond.
0: Jij bent onderweg naar een hele leuke plek, zeg eens.
2: Ja, inderdaad. Ik ga met Pieter en Thomas naar de Q Beach House.
0: Oh, super fijn. Heel leuk. Ja. En is het voor een avondje of blijven jullie even aan de zee?
2: Het was gewoon een keer een spur of the moment. Dat we dachten van we gaan elkaar nog een keer zien. Hè.
0: Oh, perfect. Dus, dat is het leukste, hè, van die spontane momenten.
2: Ja, zeker als we met drie naar de afterparty mogen natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat zou leuk zijn natuurlijk. De Q After Sun drink, dat is volgende week hier op ons terras. Jij kan daarbij zijn.
2: Volgende week pas?
0: Ja, volgende week.
2: Er is er vanavond ook iets?
0: Nee, helaas jong. Ik ga je moeten teleurstellen. Natuurlijk, goede muziek op de radio, okay. Dat blijft wel, hè.
2: Oké, okay, ik zal dat gewoon zwaaien aan de reet dan doen.
0: Ja, dat is goed. Maar wil je komen volgende week, Rolf?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ah ja, oké, okay, dat is goed. Want jij kan zo meteen, als je wint, dan kom je dus. Het is een heel simpel spel dat je daarvoor moet spelen. 10 dingen opnoemen binnen een categorie in 20 seconden tijd. Dan denk je nu in je hoofd waarschijnlijk, oh, makkelijk. Ik kan u verzekeren, het is moeilijker dan je denkt. Ik heb natuurlijk een categorie liever voor je voorbereid. Die heeft te maken met de Formule 1. Volg je dat een beetje?
2: Nee, ik ken daar absoluut niets van.
0: Dat is helemaal prima, het heeft er ook niets mee te maken. Want, beste Rolf uit Wetteren, noem mij 10 dingen met wielen.
2: Een auto, een Formule 1 auto. Een Mario Kart auto. Een trein, een wagon. Een speelgoedautootje, telt dat ook, ik weet het niet.
0: Het is wel waar, we zaten aan 7. Ja, ik dacht opnieuw, het is zo makkelijk, maar dat denk ik elke dag opnieuw en elke dag blijkt het moeilijker. Fiets, bus, vrachtwagen, scooter, tram, skateboard, kinderwagen, winkelwagen, step. Ja, je kunt zo blijven gaan, maar het moet er nu opkomen natuurlijk, hè.
2: Ja, inderdaad. Ik ben nu mooi voor shirt gezet op de radio. Hè.
0: Ja, kijk, maar dat hoort erbij. Zometeen kun je dat hier doorspoelen op ons terras.
2: Als er toch te weinig volk is, bel me dan op. Hè. Dan, met zo'n moeilijk karretje.
0: Dat is goed. Ik heb hier een nummer, Rolf. Ik noteer dat hier. En we zien elkaar zometeen.
2: Oké, tot ziens.

een oneindige hoeveelheid liefde. Dat krijg je van de Jonas Brothers op vrijdagavond Love Me To Heaven. Ja, gisteravond een nummer geniet hier in de show tijdens Repeat of Niet. Welke nummer er in de plaats is gekomen, dat hoor je zometeen in Repeat of Niet. Maar eerst nog Bruno Mars met deze.

0: Goedenavond, 1 voor 9, nieuws hoor je van Niels.
1: Een goeie avond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Collega Hannelore Simoens vat het voor u samen.
2: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
1: Ja, White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. En de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempes staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempes speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's Duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempes is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. En onze Belgische hockeymannen spelen op dit moment tegen Australië op het WK. Aan het begin van het tweede kwart staat het daar nog altijd 0-0. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file.
3: Aftersun. Liam van Haverbeke.
0: Staan straks in Italië, morgen in Roemenië en overmorgen in Spanje. Maar voor

Ed Sheeran a Azizam. Maximum. Deze ochtend stuurde Robben nog een luisteraar naar Shakira in het mooie Madrid. En Shakira zelf die doneerde deze week ook nog eens $1,25 miljoen, las ik, aan scholen in haar geboorteland in Colombia. Omdat die verwoest waren door die aardbeving daar. En ondertussen staat ze ook nog eens 10 weken lang op 1 in het hoogste schavotje in de Q-top 40 met deze Die Die samen met Burna Boy.

0: Mumford & Sons, Little Line Man, tot de laatste noot. Als ik zelf een feestje organiseer, dat gebeurt af en toe wel eens, dan is dit altijd de laatste schijf, een kippenvelnummer.
1: De Late Night Track.
0: Maar zometeen mag jij een feestje fixen op de radio dan toch? Want jij mag zometeen een nummer aanvragen als Late Night Track. Normaal gezien zeg ik, is dat het nummer waarbij je zo spontaan je autoruitje wil opendraaien en je elleboog erdoor wil hangen. Maar vandaag is het vrijdag natuurlijk en mag dat ook die vibe zijn, zeker en vast. Maar vooral met een stevige extra portie BPM. Gisteren kregen we bijvoorbeeld deze op ons bord, dankzij Timothée. Mike Posner. En I took a pill in Ibiza, maar kan jij beter? Dan zie ik graag het bewijs daarvan binnenkomen in de Q-app. Jouw verzoekje, jouw late night track tijdens Thomas Gray.

en Meteor. Repeat of niet? We keren even terug naar gisteravond. Toen tekende jij een groot rood kruis over dit nummer. De herwerkte versie van Waterman zijn Bullet. Robin Schulz toverde het om tot een Take It Slow. Kreeg een niet. Ja, het was vooral niet goed genoeg volgens jou. Gelukkig is er sinds deze ochtend wel een nieuw nummer in onze Repeat of Niet bij Matthias van den Bulke. En niet van de minste. Het is namelijk de nieuwste van Sienna Spyro. Deze Great Expectation. Die hebben we inderdaad, beste Sienna. Dus laat maar weten in de Q-app. Wat is jouw mening erover, liever? Is het een repeat of een niet? En waarom? Stuur dat even door. Tijdens dus deze Great Expectation.

0: Velen noemen ze de reïncarnatie van Amy Winehouse. Al is het eigenlijk gewoon een straffe stem op zich. Hè. Deze Sienna Spyro en Great Expectation is nieuw in onze...
1: Repeat of niet?
0: Bart uit Staatsegem zegt repeat. Ook Jonathan is overtuigd. Jasper stuurt. Sienna Spyro kan zo mooi zingen. Ze vertelt ook goed haar verhalen in haar liedjes. Een repeat voor mij. Chris zegt niet. Weer al dat kakelend kieken die precies van een zatte vijf komt. De enige die de zatte gezangen beheerst is Amy Winehouse. Kijk dan toch. Annelies stuurt wel een repeat. Wat een stem heeft die. Gregory stuurt ook een niet. Stefanie uit Ongeren stuurt dan wel weer een repeat. En ook Suzanne uit Haalter zegt repeat voor ons Sienna. Met andere woorden, het nummer gaat door. Het wordt gecatapulteerd naar volgende week, maandagochtend. Dan hoor je het een vierde keer bij QDJ Matthias van den Bulke in Repeat of Niet.

0: Lost Frequencies, Live It All. Dat doe jij ook deze avond. Romanie is onderweg naar een feestje, stuurt Thomas uit Oudenburg. Hij is dan weer net begonnen aan zijn nachtshift als bewakingsagent. En jij hebt dan weer heel veel geluk, want je krijgt de komende 4 minuten gezelschap van een van de grootste boybands in zijn genre. Uiteraard de heren van One Direction en hun gigahit uit 2013. Ken je deze nog? Dit is Story of My Life in de avond van Q Music. Fijn dat je erbij bent.
1: Ready?

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Het is niet met trillende handjes. The Late Night Track. Maar ik pas wel voor een stukje in de definitie van een controlefreak. En daarom hou ik altijd toch een klein beetje mijn hart vast voor de Late Night Track. Want dan mag jij namelijk elke avond een nummer kiezen. Vandaag zijn er weer heel wat goede schijven doorgestuurd. Maar deze heeft toch wel de hoofdvogel afgeschoten.
1: Er zijn ook mensen die op SoundCloud werken.
0: Oei. Dat was een verkeerde persoon. We beginnen even opnieuw. Dat was een ander audioberichtje van Kellen. Ik bedoelde natuurlijk deze van Loren.
2: Hier. Ik ben zo blij dat het eindelijk weekend is, want ik heb het super druk op mijn werk. Maar morgen ga ik naar Pukkelpop, dus ik wil nu alvast een zalige dansplaat aanvragen. En dat is How Deep Is Your Love van Calvin Harris. Dag!
0: Ja, goeie.

0: Jason.
1: Is Pommelien een surprise act op Pukkelpop? Ja, dat zijn de geruchten online. We komen het morgen te weten. Er is alleszins een nummer dat tegenwoordig op elk feestje te horen is. Maar echt elk feestje, niet normaal. En het is van de nieuwste hitmachine. Noem hem gerust een beetje de nieuwe David Guetta. Want hij is opgeleid door David Guetta. Ik heb het uiteraard over zijn protégé. Mr. Hugel, uiteraard. Hij heeft een nieuwe samenwerking met Ultra.

Alex Warren, Burning Down. Zometeen dan hoor je niemand minder dan QDJ Voltage op je radio. Hij heeft de beste vrijdagse zomerse schijven voor je voorzien. En het was twee halen, één betalen. Dus kijk, ik heb ook zo eentje meegebracht. Als opwarmer, net voor het nieuws van 10, Alesso en Nate Smith met I Like It.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws horen van Niels.
1: Goedenavond.
0: Eén dode en al zeker 3 gewonden, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin.
2: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
0: De dader is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempes staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempes speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's Duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempes is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. En onze Belgische hockeymannen die spelen op dit moment tegen Australië op het WK. Ze zitten daar in het laatste kwart en het staat 1-1 gelijk. Erg spannend nog daar. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden.
3: Q Music. Q Summer Mix.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions die kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
2: We balen echt dat we 1-1 van dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, dus hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
1: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
3: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jonge ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
1: De dader is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Q Music. Q Summer Mix.

0: There's no going back.
1: Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
3: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Oké, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
2: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.